0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
2: Coco Speech. De

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yantil Beach.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif, wit, rood, rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory!
3: Bij Tinto Barrico China Biantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Barrico China. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantil Beach.
0: Wijnhandel Servier Frais. Ook voor de fijnste Portugese wijnen. Zoals de Quinta do Crasto, die ik zelf ook graag in mijn glas doe. Portugal machtig wat heerlijk.

0: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Selicor heeft de veiligheidsmaatregelen op landfill Malpais aangescherpt na de brand in de bandenopslag. Bezoekers mogen het terrein alleen op om afval te storten en moeten de instructies van medewerkers volgen. Statenlid David Severina vraagt de overheid om duidelijkheid over de oorzaak, de luchtkwaliteit, de communicatie met omwonenden, evacuatieplannen en betere afvalscheiding op Curaçao. Een KLM-vlucht van Amsterdam naar Curaçao is vanmiddag boven de Atlantische Oceaan omgekeerd na een geëxplodeerde powerbank. Daardoor ontstond kort een klein brandje in de cabine. Het vuur was snel onder controle. Na ruim 6 uur landde het vliegtuig op Schiphol. De passagiers vliegen naar verwachting morgen alsnog naar Curaçao. De terugvlucht is uitgesteld. Reizigers overnachten in een hotel. Dan internationaal nieuws. De politie hield donderdagavond bijna 60 mensen aan rond een Israëlische manifestatie op de Dam in Amsterdam. 13 mensen werden aangehouden voor strafbare feiten. Ongeveer 45 mensen werden aangehouden voor demonstreren op de Dam waar dat niet mocht. Die groep is vrijgelaten. De 13 zitten nog vast. De Amerikaanse beurzen zijn donderdag hoger gesloten. Beleggers verwerkten de eerste renteverhoging van de Federal Reserve in meer dan 3 jaar. De Dow Jones won 0,6%, de S&P 500 steeg 1,4% en de Nasdaq kreeg er 1,7% bij. Vooral techbedrijven waren in trek. De BBB wil verder praten over de begroting, ondanks steun voor een motie van wantrouwen tegen het kabinet. Partijleider Henk Vermeer wil ingaan op een uitnodiging van premier Rob Jetten. Jetten noemt dat raar. Volgens Vermeer was de steun vooral een signaal, omdat het kabinet niet wil bewegen op het stikstofdossier. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Selicor heeft de veiligheidsmaatregelen op landfill Malpais aangescherpt na de brand in de bandenopslag. Bezoekers mogen het terrein alleen op om afval te storten en moeten de instructies van medewerkers volgen. Statenlid David Severina vraagt de overheid om duidelijkheid over de oorzaak, de luchtkwaliteit, de communicatie met omwonenden, evacuatieplannen en betere afvalscheiding op Curaçao. Een KLM-vlucht van Amsterdam naar Curaçao is vanmiddag boven de Atlantische Oceaan omgekeerd na een geëxplodeerde powerbank. Daardoor ontstond kort een klein brandje in de cabine. Het vuur was snel onder controle. Na ruim 6 uur landde het vliegtuig op Schiphol. De passagiers vliegen naar verwachting morgen alsnog naar Curaçao. De terugvlucht is uitgesteld. Reizigers overnachten in een hotel. Dan internationaal nieuws. De politie hield donderdagavond bijna 60 mensen aan rond een Israëlische manifestatie op de Dam in Amsterdam. 13 mensen werden aangehouden voor strafbare feiten. Ongeveer 45 mensen werden aangehouden voor demonstreren op de Dam waar dat niet mocht. Die groep is vrijgelaten. De 13 zitten nog vast. De Amerikaanse beurzen zijn donderdag hoger gesloten. Beleggers verwerkten de eerste renteverhoging van de Federal Reserve in meer dan 3 jaar. De Dow Jones won 0,6%, de S&P 500 steeg 1,4% en de Nasdaq kreeg er 1,7% bij. Vooral techbedrijven waren in trek. De BBB wil verder praten over de begroting, ondanks steun voor een motie van wantrouwen tegen het kabinet. Partijleider Henk Vermeer wil ingaan op een uitnodiging van premier Rob Jetten. Jetten noemt dat raar. Volgens Vermeer was de steun vooral een signaal, omdat het kabinet niet wil bewegen op het stikstofdossier. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Selicor heeft de veiligheidsmaatregelen op landfill Malpais aangescherpt na de brand in de bandenopslag. Bezoekers mogen het terrein alleen op om afval te storten en moeten de instructies van medewerkers volgen. Statenlid David Severina vraagt de overheid om duidelijkheid over de oorzaak, de luchtkwaliteit, de communicatie met omwonenden, evacuatieplannen en betere afvalscheiding op Curaçao. Een KLM-vlucht van Amsterdam naar Curaçao is vanmiddag boven de Atlantische Oceaan omgekeerd na een geëxplodeerde powerbank. Daardoor ontstond kort een klein brandje in de cabine. Het vuur was snel onder controle. Na ruim 6 uur landde het vliegtuig op Schiphol. De passagiers vliegen naar verwachting morgen alsnog naar Curaçao. De terugvlucht is uitgesteld. Reizigers overnachten in een hotel. Dan internationaal nieuws. De politie hield donderdagavond bijna 60 mensen aan rond een Israëlische manifestatie op de Dam in Amsterdam. 13 mensen werden aangehouden voor strafbare feiten. Ongeveer 45 mensen werden aangehouden voor demonstreren op de Dam waar dat niet mocht. Die groep is vrijgelaten. De 13 zitten nog vast. De Amerikaanse beurzen zijn donderdag hoger gesloten. Beleggers verwerkten de eerste renteverhoging van de Federal Reserve in meer dan 3 jaar. De Dow Jones won 0,6%, de S&P 500 steeg 1,4% en de Nasdaq kreeg er 1,7% bij. Vooral techbedrijven waren in trek. De BBB wil verder praten over de begroting, ondanks steun voor een motie van wantrouwen tegen het kabinet. Partijleider Henk Vermeer wil ingaan op een uitnodiging van premier Rob Jetten. Jetten noemt dat raar. Volgens Vermeer was de steun vooral een signaal, omdat het kabinet niet wil bewegen op het stikstofdossier. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Selicor heeft de veiligheidsmaatregelen op landfill Malpais aangescherpt na de brand in de bandenopslag. Bezoekers mogen het terrein alleen op om afval te storten en moeten de instructies van medewerkers volgen. Statenlid David Severina vraagt de overheid om duidelijkheid over de oorzaak, de luchtkwaliteit, de communicatie met omwonenden, evacuatieplannen en betere afvalscheiding op Curaçao. Een KLM-vlucht van Amsterdam naar Curaçao is vanmiddag boven de Atlantische Oceaan omgekeerd na een geëxplodeerde powerbank. Daardoor ontstond kort een klein brandje in de cabine. Het vuur was snel onder controle. Na ruim 6 uur landde het vliegtuig op Schiphol. De passagiers vliegen naar verwachting morgen alsnog naar Curaçao. De terugvlucht is uitgesteld. Reizigers overnachten in een hotel. Dan internationaal nieuws. De politie hield donderdagavond bijna 60 mensen aan rond een Israëlische manifestatie op de Dam in Amsterdam. 13 mensen werden aangehouden voor strafbare feiten. Ongeveer 45 mensen werden aangehouden voor demonstreren op de Dam waar dat niet mocht. Die groep is vrijgelaten. De 13 zitten nog vast. De Amerikaanse beurzen zijn donderdag hoger gesloten. Beleggers verwerkten de eerste renteverhoging van de Federal Reserve in meer dan 3 jaar. De Dow Jones won 0,6%, de S&P 500 steeg 1,4% en de Nasdaq kreeg er 1,7% bij. Vooral techbedrijven waren in trek. De BBB wil verder praten over de begroting, ondanks steun voor een motie van wantrouwen tegen het kabinet. Partijleider Henk Vermeer wil ingaan op een uitnodiging van premier Rob Jetten. Jetten noemt dat raar. Volgens Vermeer was de steun vooral een signaal, omdat het kabinet niet wil bewegen op het stikstofdossier. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.

0: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Selicor heeft de veiligheidsmaatregelen op landfill Malpais aangescherpt na de brand in de bandenopslag. Bezoekers mogen het terrein alleen op om afval te storten en moeten de instructies van medewerkers volgen. Statenlid David Severina vraagt de overheid om duidelijkheid over de oorzaak, de luchtkwaliteit, de communicatie met omwonenden, evacuatieplannen en betere afvalscheiding op Curaçao. Een KLM-vlucht van Amsterdam naar Curaçao is vanmiddag boven de Atlantische Oceaan omgekeerd na een geëxplodeerde powerbank. Daardoor ontstond kort een klein brandje in de cabine. Het vuur was snel onder controle. Na ruim 6 uur landde het vliegtuig op Schiphol. De passagiers vliegen naar verwachting morgen alsnog naar Curaçao. De terugvlucht is uitgesteld. Reizigers overnachten in een hotel. Dan internationaal nieuws. De politie hield donderdagavond bijna 60 mensen aan rond een Israëlische manifestatie op de Dam in Amsterdam. 13 mensen werden aangehouden voor strafbare feiten. Ongeveer 45 mensen werden aangehouden voor demonstreren op de Dam waar dat niet mocht. Die groep is vrijgelaten. De 13 zitten nog vast. De Amerikaanse beurzen zijn donderdag hoger gesloten. Beleggers verwerkten de eerste renteverhoging van de Federal Reserve in meer dan 3 jaar. De Dow Jones won 0,6%, de S&P 500 steeg 1,4% en de Nasdaq kreeg er 1,7% bij. Vooral techbedrijven waren in trek. De BBB wil verder praten over de begroting, ondanks steun voor een motie van wantrouwen tegen het kabinet. Partijleider Henk Vermeer wil ingaan op een uitnodiging van premier Rob Jetten. Jetten noemt dat raar. Volgens Vermeer was de steun vooral een signaal, omdat het kabinet niet wil bewegen op het stikstofdossier. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: laatste nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Selicor heeft de veiligheidsmaatregelen op landfill Malpais aangescherpt na de brand in de bandenopslag. Bezoekers mogen het terrein alleen op om afval te storten en moeten de instructies van medewerkers volgen. Statenlid David Severina vraagt de overheid om duidelijkheid over de oorzaak, de luchtkwaliteit, de communicatie met omwonenden, evacuatieplannen en betere afvalscheiding op Curaçao. Een KLM-vlucht van Amsterdam naar Curaçao is vanmiddag boven de Atlantische Oceaan omgekeerd na een geëxplodeerde powerbank. Daardoor ontstond kort een klein brandje in de cabine. Het vuur was snel onder controle. Na ruim 6 uur landde het vliegtuig op Schiphol. De passagiers vliegen naar verwachting morgen alsnog naar Curaçao. De terugvlucht is uitgesteld. Reizigers overnachten in een hotel. Dan internationaal nieuws. De politie hield donderdagavond bijna 60 mensen aan rond een Israëlische manifestatie op de Dam in Amsterdam. 13 mensen werden aangehouden voor strafbare feiten. Ongeveer 45 mensen werden aangehouden voor demonstreren op de Dam waar dat niet mocht. Die groep is vrijgelaten. De 13 zitten nog vast. De Amerikaanse beurzen zijn donderdag hoger gesloten. Beleggers verwerkten de eerste renteverhoging van de Federal Reserve in meer dan 3 jaar. De Dow Jones won 0,6%, de S&P 500 steeg 1,4% en de Nasdaq kreeg er 1,7% bij. Vooral techbedrijven waren in trek. De BBB wil verder praten over de begroting, ondanks steun voor een motie van wantrouwen tegen het kabinet. Partijleider Henk Vermeer wil ingaan op een uitnodiging van premier Rob Jetten. Jetten noemt dat raar. Volgens Vermeer was de steun vooral een signaal, omdat het kabinet niet wil bewegen op het stikstofdossier. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Esmee Grijmans met het nieuws. De zorg op Curaçao heeft er 5 nieuwe operatieassistenten bij. Zij hebben hun diploma ontvangen. Volgens minister van Gezondheid Tyron Boekhout vergroten zij de capaciteit in operatiekamers en verkorten ze wachttijden. Het eiland kampt met meer zorgvragen en personeelstekorten. Daarom leidt het ministerie lokaal talent op en trekt het specialisten uit het buitenland aan. Onder meer uit Colombia. In de eerste helft van 2026 kwamen op Curaçao 1828 aanvragen voor economische vergunningen binnen. Het ministerie van Economische Ontwikkeling heeft daarvan bijna 97% verwerkt. De meeste aanvragen gingen over vestigingsvergunningen voor nieuwe bedrijven. Minister Roderick Middelhoff wil de procedures verder versnellen, zodat ondernemers sneller kunnen starten. Dan nog internationaal nieuws. De wedstrijd tussen AZ en de Israëlische club Hapoel Beersheva is op 15 oktober aangemerkt als een hoogrisicowedstrijd. Volgens de gemeente Alkmaar komt dat vooral door de spanningen rond de oorlog in het Midden-Oosten en niet door de supporters. De gemeente houdt rekening met demonstraties. KLM onderzoekt een incident op een vlucht van Amsterdam naar Curaçao. Een powerbank vatte tijdens de vlucht vlam, waarna het vliegtuig terugkeerde naar Amsterdam. De brand is geblust en de bemanning handelde volgens de geldende voorschriften. Het is nog te vroeg om te zeggen of de regels voor powerbanks worden aangescherpt. De Raad van Europa noemt de Russische parlementsverkiezingen nep. Volgens de Raad voldoen ze niet aan internationale democratische normen. Ook stemmingen in bezette gebieden in Oekraïne zijn volgens de Raad een schending van de soevereiniteit en het internationaal recht. De Raad roept op de Duma nooit te erkennen. De verkiezingen duren tot en met zondag. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
2: We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi cozy, alles hebben we makkelijk online besteld. En voordelig uit Nederland laten bezorgen. Via zendcaribe.nl.
3: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
4: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.

0: donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
3: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu Jeremy Kesseler.
5: Buiten is het donker en de dag is opnieuw begonnen.
6: Goedemorgen allemaal. Maaike hier. Wat een opkikker jullie ochtendshow. Helemaal leuk.
3: De Paradise FM ochtendshow.
5: En dat is hij zeker. Het is de vrijdag 18 september die begonnen is. Wat een smooth criminal situation. Ha! Nou, dan start je toch lekker, hè? Met Michael Jackson, smooth criminal. NX6 komt eraan. Dit is de ochtendshow. Bon dia, bon dia.

Is allemaal goed, toch? In excess. Dat waren wel dieren. Oh, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Niet zo enthousiast allemaal. Kom op, zeg. Eerst even wat andere zaken. Dat dier is pas over 40 minuten aan de beurt. Nee, ik zou bijna het geluid gaan verraden, het diertje. Want ik heb net daar mee zitten zoeken en moeite lopen doen. En straks kun je daarmee weer een lekkere lunchbon voor restaurant Lemongrass of Blue Bay winnen. Ja, en daarmee begint de vrijdagochtend dus meteen met het goede gevoel. Dat meteen een spelletje doen, jou meteen blij maken op deze 18e september. Met een heerlijke verrassende lunch. Nou, daar moet je nog heel even op wachten. Maar het is wel jouw dagstart, hè. Buiten is het nog donker. Michael Jackson hoorde je. Een beetje creepy situation als je die muziek zo hoort. Maar je kunt je wel instellen dat het een goed gevoel geeft. Uit volle borst lekker meezingen, ook met NXS. Outcast komt er zometeen aan. Shakira en Pitbull. Nou, je zit ook vanochtend weer goed. Maar kijk ook wel even terug naar wat er afgelopen nacht allemaal is gebeurd in het nieuws. Ik praat je bij. Net hoorde je het ook al heel eventjes als je het nieuws hebt gevolgd. Gisteren is er wat gebeurd in een KLM-vlucht van Amsterdam naar Curaçao. De KLM heeft een incident gehad. En Isaline Kalister zat aan boord. En daar muziek zo hoort, maar je kunt je wel instellen dat het een goed gevoel geeft. Uit volle borst lekker meezingen, ook met NXS. Outcast komt er zometeen aan. Shakira en Pitbull. Nou, je zit ook vanochtend weer goed. Maar kijk ook wel even terug naar wat er afgelopen nacht allemaal is gebeurd in het nieuws. Ik praat je bij. Net hoorde je het ook al heel eventjes als je het nieuws hebt gevolgd. Gisteren is er wat

0: ontbrak niet, die brak uit door een ontplofte powerbank. Nou, en dat vatte dus vlam. Het toestel keerde terug naar Amsterdam. Het cabinepersoneel kreeg het vuur snel onder controle en er was geen paniek volgens zangeres Iselin Kalister. Artikel staat trouwens op onze site, paradisefm.cw, of in de app op je telefoon. Maar ja, weet je, als er iets gebeurt, dan moet de piloot toch uit voorzorg niet verder vliegen, zomaar boven een oceaan. Wie weet wat er nog meer gebeurt. En die heeft dus naar Schiphol teruggekeerd. Het was een beetje een doelloze vlucht van ruim 6 uur. En het is nog te vroeg om te zeggen of de regels voor powerbanks zullen worden aangescherpt. Ja, het is toch iets om bij stil te staan. Ik sleep zelf ook altijd zo'n ding mee als ik het vliegtuig instap. En geen kleine jongen ook. Als stroom heb je tegenwoordig overal nodig naast internet. Ja, die mobiel, hè, die verdomde mobiel ook. Wat valt nog meer op? De Raad van Europa noemt de Russische parlementsverkiezingen hartstikke nep. Volgens de Raad voldoen ze niet aan internationale democratische normen. Ook stemmingen in bezette gebieden in Oekraïne zijn volgens de Raad een schending van de soevereiniteit en het internationaal recht. En de Raad roept op de Duma nooit te erkennen. De verkiezingen duren tot en met zondag. Ja, weet je, je zou bijna zeggen, bijna 3 dagen stemmen. En blijkbaar zonder dat je echt iets te kiezen hebt in dit geval. En opvallend, een eeuwenoud manuscript uit de tijd van de Azteken is tijdelijk terug in Mexico. Het gaat om een document uit de 16e eeuw waarin de geschiedenis van de Azteken wordt verteld. Onder andere over een tocht naar de plek waar uiteindelijk Tenochtitlan werd gesticht. Het huidige Mexico-stad. Het bijzondere is vooral hoe lang dat manuscript weg is geweest. In 1840 vertrok het uit Mexico. En bijna 200 jaar later is het dus weer even thuis. Het ligt normaal gesproken in de Franse Nationale Bibliotheek. Maar is tot december te bekijken in Mexico-stad. En er bijna 200 jaar weer thuiskomen. Ik hoop 1 ding. Ja, 1 ding maar. Dat ze het prijskaartje er nog aan hebben zitten. Want ja, bij zulke latere toeren wil je toch weten wie heeft die verhuiswagen eigenlijk betaald, hè?
1: Je hoort de wekker gaan en weet geen tijd om te draaien.
0: Oh, normaal gesproken geen moeite mee, hoor.
1: Je voelt de ochtend al vroeg, maar jij bent weer paraat.
0: Hartstikke paraat. Hoe is het met jou? Zit je een beetje goed in je energie?
1: Je sluit je ogen nog. Denk even terug aan het weekend,
0: oh, ja.
1: Maar in de keuken ruik jij koffie, hoor je muziek.
0: Het is bijna weekend, hè?
1: Je bent toch.

0: Het is, mag er best wat energie in, toch?
1: Shakira en Pitbull, Ribiosa, Rabiosa moet ik eigenlijk zeggen. En wat peper in je reet, hè?
2: Jouw collega heeft geen idee. Zet je schrap voor herkenbare, onuitgesproken kantoorrealiteit die iedereen stiekem herkent.
1: En dat om 6:30. Zo, de zon komt langzaam op en we maken ons op ook weer voor een weekend. Misschien moet er nog een beetje gewerkt worden vanavond, morgen, maar weet je wat? Soms komt dat gevoel van vrijheid blij in je leven. En dan kun je het volgende best eens even voorstellen. Dat jouw collega vandaag geen idee heeft dat iedereen precies weet wanneer hij wil dat iemand anders over de vrijdag lunch begint. Ja. Hij vraagt natuurlijk niet rechtstreeks of we iets gaan halen. Nee, hij kijkt rond 9:30 toevallig even naar een menu. Daarna merkt hij hardop dat hij eigenlijk best trek heeft. Hij noemt heel terloops dat die ene zaak om de hoek vandaag open is. En als iemand dan eindelijk vraagt, zullen we bestellen? Nou, dan kijkt hij alsof het idee juist uit de lucht is komen vallen. Echt net. Ja hoor, kan ook, zo zegt hij dan. Nou, we laten hem in die waan, want de vrijdaglunch is nooit een spontaan groesbesluit. Het is een plan dat jouw collega al voor zijn eerste koffie voorzichtig op kantoor heeft uitgezet.
2: Begin je dag lekker.

0: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D-betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskoolgril, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
1: Rosé gaat als een raket, wereldwijd, en is als ultieme zomerwijn, zeker hier, een niet te missen verfrissing. De lekkerste, fruitige, droge en sprankelende rosé ontdek je bij Servi Frais. Rosé all day!
3: Zaterdag 26 september, vanaf 4 uur, Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek, een vendor market, kunst, dans en iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis, dus kom gezellig met het hele gezin en bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
4: Hey Vincent, van VincentStens.com.

0: 7. Curaçaose overheid verwerkt record aantal vergunningen voor ondernemers. Het aantal aanvragen voor economische vergunningen op Curaçao is in de eerste helft van dit jaar sterk gestegen. Het ministerie van Economische Ontwikkeling ontving in de eerste 6 maanden 1828 aanvragen en heeft daarvan inmiddels bijna 97% verwerkt. Het aantal aanvragen ligt daarmee al op bijna 2/3 van het totaal van heel 2025. De groei komt vooral uit de toeristische sector en internationale evenementen. De meeste aanvragen zijn voor vestigingsvergunningen voor nieuwe bedrijven, gevolgd door vergunningen van standplaatsen en horeca. Minister Roderick Middelhoff noemt de cijfers een teken van groeiende ondernemingszin. Het ministerie wil de procedures verder versnellen en vereenvoudigen, zodat ondernemers sneller kunnen starten. De zorg op Curaçao krijgt versterking. 5 nieuwe operatieassistenten hebben hun diploma behaald en gaan aan de slag in de zorg. Volgens minister Tyron Boekhout van Gezondheid zijn de extra professionals belangrijk om de capaciteit van de operatiekamers te vergroten en wachttijden voor patiënten terug te dringen. De zorgsector kan met een stijgende zorgvraag en personeelstekorten. Het ministerie zet daarom in op het opleiden van lokaal talent en het aantrekken van medische specialisten uit het buitenland, onder meer via samenwerkingen met ziekenhuizen in Colombia. En dat was het voor nu. Dit nieuws en meer lees je in de Paradise FM app.
1: Paradise FM, verkeersupdate.
2: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
0: Wel heb ik jou daar op deze vroege vrijdag, zo om 6:55. Het is natuurlijk dagelijks druk op vaste knelpunten, maar nu al op de weg naar Westpunt richting Poenda, vanaf kruispunt Caminda San Willy Brodus. Daar heb je zeker al 5 minuten vertraging.
2: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks.

0: heerlijk. Rolling Stones, altijd fantastisch. Nog lekkerder als je het vanaf vinyl kunt draaien. Doe je dat thuis trouwens wel eens? Heb je er iets mee? Vroeger van het cassettebandje? Of toch liever vanaf cd? Of je hoort het natuurlijk op Paradise FM. Dan kan je altijd hard aan.
1: De ochtendkrant van Nelly.
0: Van Nelly, zonder Nelly, die zit nog steeds op afstand. Geniet van wat dagen vrij deze week nog. Volgende week dinsdagochtend dan schuift ze weer aan om de kranten te beschouwen. En alles met jou te delen. En dan mag ik weer slim reageren en dat soort dingen. En op dit moment heb ik voor jou de krant opengeslagen. En een en ander bij elkaar gepakt. De regering die beschouwt een volledige herstart van de Isla-raffinaderij niet langer als realistisch. Premier Gilma Pisas zegt dat Curaçao niet meer actief wordt aangeboden als locatie voor olieraffinage, omdat die economisch onvoldoende levensvatbaar is. Nou, daar kun je niet omheen, dat staat groot op de voorpagina van het Antilliaans Dagblad. Artikel vermeldt ook dat er onderzocht wordt welke delen van het complex nog bruikbaar zijn. Bijvoorbeeld voor tankopslag, het mengen van brandstoffen en destillatie. En daarmee lijkt na jaren van onzekerheid een duidelijke koerswijziging ingezet. En de financiële cijfers die verklaren waarom. De raffinage leverde weinig op, terwijl beheer en onderhoud van de industriële infrastructuur miljoenen bleven kosten. Toebase draaide vooral op andere inkomsten, zoals rente, verhuur en de verkoop van resterende olieproducten. En opvallend hierbij is wel dat de staten nu pas volledig inzicht krijgen in het financiële verloop sinds 2020 al. Hè? Stoppen met een onhaalbaar model kan altijd verstandig zijn, maar daarna begint de moeilijke opdracht een economisch bruikbare bestemming vinden voor het terrein. Dat ook met openheid van kosten, risico's en de gevolgen voor ons douche-eiland. In de krant lezen we ook over de Cultuurweek en Isalien Kalister. Die was ook nog in het nieuws gisteren, op de KLM-vlucht natuurlijk. Maar Isalien Kalister en Urny Florent zijn geëerd als Curaçaose cultuurdragers. Kalister heeft met haar muziek en het papiaments Curaçao internationaal zichtbaar gemaakt. Florent werd gewaardeerd voor zijn jarenlange inzet binnen de sport en de begeleiding van jong talent. De onderscheidingen passen bij het thema van Curaçao naar de wereld. Lokale cultuur erkennen en laten zien hoe ver die kan reiken. Wij met z'n allen in het blauw. Nou, zo'n eerbetoon is meer dan een feestelijk moment. Cultuur leeft door mensen die taal, muziek, sport en kennis blijven doorgeven. Vaak jarenlang gebeurt dat buiten de grote aandacht en misschien kan dat dan in één keer omslaan. Maar tegelijk vraagt waardering om meer dan een onderscheiding. Cultuurdragers en jonge talenten die hebben ook structurele ondersteuning nodig. Kom op, hè. Wie Curaçao wereldwijd wil laten schitteren, moeten mensen die dat mogelijk maken niet alleen eren, maar ook altijd blijvend de ruimte geven, als je het mij vraagt. Verderop in de krant lees ik ook dat de Arubaanse oud-minister Otmar Oduber is door het gerecht in de eerste aanleg veroordeeld tot 2 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De rechter acht hem schuldig aan onder meer ambtsmisbruik en ambtelijke omkoping, en ook mag hij 5 jaar geen ambt meer bekleden. De zaak draait om onregelmatigheden bij de verdeling van overheidsterreinen, de inzet van zogenoemde spookambtenaren en de bevoordeling van personen die Oduber of zijn partij de POR goedgezind waren. De feiten speelden tussen 2017 en 2019. De veroordeling is wel een stevig signaal, hè? Politieke macht mag niet worden gebruikt om vrienden of partijgenoten te bevooroordelen, want zulke praktijken kosten niet alleen overheidsgeld, maar ondermijnen vooral het vertrouwen in het openbaar bestuur. Kom op. Tegelijkertijd gaat het om een uitspraak in de eerste aanleg en moet zorgvuldig worden gemeld wanneer hoger beroep volgt. Kritisch zijn op machtsmisbruik betekent immers ook respect houden voor het volledige rechtsproces. Paradise FM met een beschouwing op de kranten. Antilliaans Dagblad schreef dit straks over een uurtje. Dan meer nieuws uit de gedrukte pers hier in de ochtendshow bij Paradise FM 103.1. En dadelijk is hij hier. Het dier. Maar welk dier hoor je hier? We spelen het spelletje zometeen weer na Prince en TLC. Dit is Waterfalls.

0: Wat een artiest, wat een man, wat een muzikant, wat een entertainer, wat een choreograaf, wat een muziekbespeler. Die man die was alles toch, deze Prince hier op Paradise FM.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Dat is de vraag der vragen, iedere werkdag weer, richting 7:10. Bewaar ik het geluid voor het eerst te horen. En dan is het daar, het moment waarop jij ook vandaag weer een waardebon van 50 piek voor een lunch bij restaurant Lemongrass op Blue Bay kunt verdienen. Maar meespelen is natuurlijk gewoon hartstikke leuk. Ik heb in mijn best gedaan om een mooi dier te vinden. En deze week hadden ze iets van, nou, ze mogen over het algemeen best iets moeilijker zijn. Maar welk dier hoor je vandaag hier? Ik kan je nu al vertellen dat het een behoorlijk groot en zwaar dier is, want het geluid van dat dier is best opmerkelijk.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Ja. Ga er maar aan staan. Klinkt een beetje alsof dat hij het moeilijk heeft, hè? Het is geen nijlpaard, komt al binnen. Nee. Groot dier en hij voelt zich prettig als hij niet alleen is. Als je dit heel vaak hoort, krijg je bijna medelijden. Hij eet overigens voornamelijk gras en graast. En het is ook geen walrus. Nee, komt ook binnen op 675-1031. Welk dier hoorde je hier? 675-1031. Hoor je hier de Weather Girls?
2: Hi, we're your Weather Girls.
0: Hij heeft ook horens trouwens.

0: dan ben ik iemand die dingen nogal letterlijk visualiseert. Dus als ik It's Raining Men hoor, kun je het je voorstellen. The Weather Girls, Paradise FM. Herkenbare muziek die je lekker het volle borst meezingt. Maar is dat dierengeluid ook zo herkenbaar vandaag?
1: Welk dier hoor je hier?
0: Ja, voor jou wel, hè, Lisanne?
2: Yes, dat klopt. Ik dacht, ik waag een gok en ik denk dat het misschien wel goed is.
0: Ik bel jou terug natuurlijk om het spelletje op de radio te spelen. Dat doe ik niet zomaar, maar voordat je het verklapt. Ik moest denk ik wel wat meer hints geven. Hè? Dat was wel nodig, toch?
2: Dat wel, ja. Ik dacht ook eerst meteen iets van een nijlpaard. Maar toen zei je al meteen, het is geen nijlpaard.
0: Ja,
2: dus,
0: okay, ja,
2: nou ja, dan
0: ja,
2: gaan we door.
0: Ja, die kwam veel binnen. Zelfs een koe ook. Een neushoorn. Een walrus werd ook gerept op de app op 6751031. Wat gaf het bij jou weg welk dier dit zou kunnen zijn?
2: Ja, ik dacht toen je zei het is groot, in groepen. En toen die horens kwamen, ik dacht eerst misschien dan nog een olifant of zo.
0: Ja, ja.
2: Maar goed, met die horens dacht ik, ja, nou ja, dan moet het een buffel zijn. Ja.
0: Wat zeg je nou?
1: Welk dier hoor je hier?
0: Je krijgt toch bijna medelijden als je dit hoort, hè?
2: Ja, het klinkt niet heel goed, nee.
0: Maar je zei buffel?
2: Een buffel, ja.
0: Ja, nou ja. Dat moet ik wel goed rekenen inderdaad, ja. Gefeliciteerd.
2: Hey, dankjewel. Geweldig.
0: Hartstikke goed bezig. Dat betekent dat deze buffel op graslanden en savannes leeft, vaak in groepen rondtrekt, gras eet, inderdaad op een enorme koe lijkt, maar hij is toch wel wat indrukwekkender gebouwd als je het mij vraagt, hoor. Dat wel.
2: Yes. Ja.
0: Heb je zin in, zin in een lekkere lunch, Lisanne?
2: Ja, nou, daar heb ik wel zin in voor het weekend.
0: Oké. Okay. Gaat geregeld worden. Jij kunt hier bij ons een bon opkomen halen van 50 piek voor restaurant Lemongrass op Blue Bay. Dat is toch lekker, hè?
2: Heerlijk. Nou, geweldig. Mooie prijs zo op deze ochtend.
0: Dan hoop ik dat je een relaxte vrijdag hebt en lekker rustig het weekend in kunt gaan met een beetje goed gevoel nu je dit toch weer even zomaar hup, zo in je broekzak hebt gestoken.
2: Ja, nou, laatste dagje puffelen op werk, zeggen we dan maar. En dan lekker weekend.
0: Oh, je maakt hem gewoon.
2: Ja, zeker.
0: Goed bezig.
2: We zijn wakker.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
3: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
2: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
3: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.

0: Esmee Grijmans met het nieuws. De zorg op Curaçao heeft er 5 nieuwe operatieassistenten bij. Zij hebben hun diploma ontvangen. Volgens minister van Gezondheid Tyron Boekhout vergroten zij de capaciteit in operatiekamers en verkorten ze wachttijden. Het eiland kampt met meer zorgvraag en personeelstekorten. Daarom leidt het ministerie lokaal talent op en trekt het specialisten uit het buitenland aan. Onder meer uit Colombia. In de eerste helft van 2026 kwamen op Curaçao 1828 aanvragen voor economische vergunningen binnen. Het ministerie van Economische Ontwikkeling heeft daarvan bijna 97% verwerkt. De meeste aanvragen gingen over vestigingsvergunningen voor nieuwe bedrijven. Minister Roderick Middelhoff wil de procedures verder versnellen, zodat ondernemers sneller kunnen starten. Dan nog internationaal nieuws. De wedstrijd tussen AZ en de Israëlische club Hapoel Beersheva is op 15 oktober aangemerkt als een hoogrisicowedstrijd. Volgens de gemeente Alkmaar komt dat vooral door de spanningen rond de oorlog in het Midden-Oosten en niet door de supporters. De gemeente houdt rekening met demonstraties. KLM onderzoekt een incident op een vlucht van Amsterdam naar Curaçao. Een powerbank vatte tijdens de vlucht vlam, waarna het vliegtuig terugkeerde naar Amsterdam. De brand is geblust en de bemanning handelde volgens de geldende voorschriften. Het is nog te vroeg om te zeggen of de regels voor powerbanks worden aangescherpt. De Raad van Europa noemt de Russische parlementsverkiezingen nep. Volgens de Raad voldoen ze niet aan internationale democratische normen. Ook stemmingen in bezette gebieden in Oekraïne zijn volgens de Raad een schending van de soevereiniteit en het internationaal recht. De Raad roept op de Duma nooit te erkennen. De verkiezingen duren tot en met zondag. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
2: Ik ben een klein buitje op de weg, een druppeltje hier en daar op bepaalde plekken op het eiland. Onder meer hier rondom de studios van Paradise. Hebben we natuurlijk wel de dagelijkse drukte zo op vrijdagochtend om bijna 7:03. Er zijn 12 vertragingen op het eiland. Nou, allemaal relatief kort, hè, een paar minuutjes. Maar op de weg naar Westpunt, richting Poenda, vanaf kruispunt Caminda, San Willy Brothers. Wat is daar aan de hand? Tot aan Grote Berg, volgens onze data, staat daar 43 minuten aan file. Sterkte daar. Mocht je erin staan of daar wonen, doorhebben wat er aan de hand is, meld het ons eventjes alsjeblieft op de app, 675-1031. En sta je in die 3 kwartier vertraging daar bij kruispunt Caminda San Willy Brothers. Sterkte!
3: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. 1 losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
4: Ken je de restaurantweek nog? Dine Out Week Curaçao, de restaurantweek 2.0. Kom proeven van de gastronomische smaken van Curaçao tegen aantrekkelijke prijzen. Om te reserveren, ga naar dineoutweek.cw vanaf 1 oktober. Kijk voor meer informatie op onze socials. Dine Out Week Curaçao, come, bebe y disfruta.
5: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.

0: wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu Jeremy Kesseler.
5: Met een romantische bachata en duidelijke bolero invloed hoor.
6: Yo, Steven hier. Keep it going, Jeremy. Paradise zorgt voor een knallende ochtendstart.
3: De Paradise FM ochtendshow.
5: Het is natuurlijk officieel bachata, maar ha, de bolero, de romantiek van Juan Luis Guerra. Hoe prachtig.

0: weet wel, de vloer is lava natuurlijk, hè. De dijk op Paradise FM en lekker dansen op de vulkaan op je vrijdagochtend. Het is 7:13. Hoe gaat het? Waar zit je? Wat ruik je? Wat voel je? Wat hoor je? Nou, mijn stem waarschijnlijk. Ja, dat is makkelijk. En ik neem je mee richting straks muziek van Train. De Four Tops komen er nog aan. Eerst een andere grootheid dadelijk. Maar ik wil je even wijzen op biologen die in Bolivia een nieuw soort wilde kat hebben ontdekt. We spelen iedere ochtend welk dier hoor je hier. Dus ik zit al sowieso een beetje in de dierentuin in de zoo. En het viel mij op, het is een klein roofdier uit de Andes. Ongeveer zo groot als een flinke huiskat. Maar met de uitstraling van een mini-tijger. En het gekke is, wetenschappers hebben er ruim 100 jaar over gedaan om weer een nieuwe katachtige te ontdekken. Deze kat was namelijk al in 2016 gevonden. Er werd een kitten naar een opvang gebracht omdat men dacht, leuke zwerfkatje. Maar jaren later bleek het DNA-onderzoek dat het om een compleet nieuwe soort gaat. De lokale bevolking kende dat dier trouwens al lang en noemt hem Tilcayo. Dus na 10 jaar DNA-onderzoek hebben wetenschappers eindelijk een nieuwe kat ontdekt. Alleen die kat die wist natuurlijk zelf al lang dat hij bijzonder was, hè. Europa wil kinderen onder de 13 jaar straks van social media afhouden. Tussen de 13 en 15 mag het alleen met een account van de ouders, maximaal een uur per dag en met allerlei beperkingen. Ouders bepalen zelfs wie hun kind mag volgen of wie het mag volgen. Het plan moet kinderen beschermen tegen schadelijke content en eindeloos scrollen. Ja, dan denk je natuurlijk, wat moeten kinderen straks doen als ze geen TikTok, Instagram of Snapchat hebben? Nou, gewoon weer buiten spelen misschien, of met andere kinderen praten, een bal trappen. Vervelend genoeg moeten ze dan ook zelf vrienden gaan zoeken. Dus eigenlijk krijgen we straks een hele generatie kinderen die noodgedwongen weer sociaal moeten worden. Dat zou toch wat zijn, hè? En dan is daar een televisieserie, wat was die populair, zeg. Ja, soms verdwijnen ze van tv, maar blijkbaar niet uit je leven. McLeod's Daughters, bijvoorbeeld. De Australische serie over het leven op een boerderij stopte in 2009. Maar krijgt na 17 jaar een comeback in 2027. Geheel nieuwe productie. Dus we gaan opnieuw naar Drover's Run, de beroemde boerderij, de serie. Wie er precies inspelen is nog niet bekend. En juist dat vind ik eigenlijk wel heel erg mooi. Vroeger keek je naar een boerderij waar iedereen elkaar kende. En straks krijg je waarschijnlijk eerst 3 afleveringen die je nodig hebt om uit te zoeken wie nou weer familie is van wie. Dus McLeod's Daughters is terug. Alleen de koeien weten waarschijnlijk nog precies hoe dat verhaal echt zat.
1: De zon komt er langzaam af.
0: Ja, is hij aan het doen, ja.
1: De koffie.

0: voor je het weet schiet je leven voorbij. Blijf stilstaan in elk moment. Hè. Blijf bij jezelf. Train, drive by. Wat een fijne muziek. Hoe is jouw vrijdagochtend?
1: Paradise FM.
0: Het is 7:55. Praat je zometeen bij over het laatste nieuws. Staat na te lezen in onze app. Hè. Die download je in de app stores. Gratis en voor niets. Voor je Android-telefoon, voor je Apple-ding. En je leest het op onze site, paradisefm.cw. Maar als ik terugkijk op deze week, dan waren er ook gelukkig genoeg berichten waar je gewoon even vrolijk van wordt. Niet het grote wereldnieuws, maar van die verhalen waarvan je denkt, kijk, ja, dat is nou gewoon mooi. Zo kwamen deze week meer dan 2000 mensen in beweging voor World Cleanup Days. Nee, die komen in beweging. 2500 zijn er trouwens, hoorde ik gisteren in één keer bijna. Het zijn er meer. Vrijwilligers die op verschillende plekken op Curaçao afval gaan opruimen. Gewoon omdat ze vinden dat hun eiland er netjes bij hoort te liggen. Er is geen applaus voor nodig, geen lintje. Je moet gewoon je mouwen opstropen en gaan en niet bij nadenken. En deze week hadden we ook de eerste Climate Fresh Week. Meer dan 100 mensen deden mee in workshops over klimaatverandering. En 23 mensen werden opgeleid om die kennis weer door te geven. Dus ja, je kunt het zien als een soort estafette. Alleen geef je deze keer geen stokje door, maar de kennis dus. En dan de economie. In de eerste 6 maanden van dit jaar kwamen er 1828 aanvragen binnen voor economische vergunningen. Bijna 2/3 van het aantal van heel vorig jaar. Dat zijn dus nogal wat mensen die blijkbaar niet alleen zitten te dromen van een eigen bedrijf, maar daadwerkelijk ook die eerste stap zetten. Hè? Dat is mooi. En als je die 3 verhalen bij elkaar optelt, dan krijg je eigenlijk een best mooi beeld van Curaçao. Mensen maken schoon, mensen leren en mensen ondernemen. En daar hoef je helemaal geen vergunning voor aan te vragen.
1: Welkom bij de Paradise FM ochtendshow.
0: Met de 4 Tops is the same old song, maar wel een hele lekkere...

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
2: Op zoek naar een andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad. Want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan. We helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou. Car Team Willemstad.

0: de boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Lahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek. We zien je snel bij Lahai Grand Café.
2: Dat is Frans, 80.
0: Frans is 80?
2: Wie is Frans?
0: Nee, restaurant Catrefin, waar topchefs Yvon Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
2: Dat is ook weer Frans.
0: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
2: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Catrefin. Vier wijnen.
0: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
2: Ga je weer.
0: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
2: Quatre vingt.
0: Exactement.

0: half acht.
1: Domeinbeheer opent extra plekken voor afspraken. Domeinbeheer stelt vanaf komende maandag extra afspraakplekken beschikbaar voor mensen met een lopende aanvraag. Wie een dossier heeft met een 10-cijferig POVO-nummer, kan een afspraak maken om de status van de aanvraag te bespreken of wijzigingen door te geven. Een afspraak maken kan online via sita.gobernu.cw. Telefonisch via 433-3123 of bij het vergunningenloket in Salinja. Hiervoor zijn het POVO-nummer, een geldig identiteitsbewijs, telefoonnummer en e-mailadres nodig. Voor algemene vragen of nieuwe aanvragen is geen afspraak nodig. Het aantal aanvragen voor economische vergunningen op Curaçao is in de eerste helft van dit jaar sterk gestegen. Het ministerie van Economische Ontwikkeling ontving in de eerste 6 maanden 1828 aanvragen en heeft daarvan inmiddels bijna 97% verwerkt. Het aantal aanvragen ligt daarmee al op bijna 2/3 van het totaal van heel 2025. De groei komt vooral uit de toeristische sector en internationale evenementen. De meeste aanvragen zijn voor vestigingsvergunningen voor nieuwe bedrijven, gevolgd door vergunningen van standplaatsen en horeca. Minister Roderick Middelhoff noemt de cijfers een teken van groeiende ondernemingszin. Het ministerie wil de procedures verder versnellen en vereenvoudigen, zodat ondernemers sneller kunnen starten. De zorg op Curaçao krijgt versterking. 5 nieuwe operatieassistenten hebben hun diploma behaald en gaan aan de slag in de zorg. Volgens minister Tyron Boekhout van Gezondheid zijn de extra professionals belangrijk om de capaciteit van de operatiekamers te vergroten en wachttijden voor patiënten terug te dringen. De zorgsector kan met een stijgende zorgvraag en personeelstekorten. Het ministerie zet daarom in op het opleiden van lokaal talent en het aantrekken van medische specialisten uit het buitenland, onder meer via samenwerkingen met ziekenhuizen in Colombia. Dit nieuws en meer lees je in de Paradise FM app.
0: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
1: 15 plekken op dit moment op het eiland. Vertraging, natuurlijk de dagelijkse bekende files. Ik lees er zo van 10 minuten of langer. Maar eerst de Detti die een berichtje achterliet.
2: Hey Jeremy, het is een beetje puinhoop vanaf na Biesheuvel. Doen de stoplichten het niet. Dus er is een beetje puinhoop daar richting Emmastad en zo. Dus laat de mensen voorzichtig rijden. Want ja, je weet, ongelukje is zo gebeurd.
1: Nou, dankjewel Detti. De klantenservice staat dus open. Je hoort het 675-1031. Help de mede, de luisteraars, wat er allemaal gebeurt op het eiland. En meld het hier. Verder op de Camino Duvert Boy Nicolinha richting de Caracasbaaiweg. 16 minuten vertraging. Cascora richting Salinha vanaf kruispunt Erosweg. 13 minuten langzaam rijden. Op de Winston Churchillweg richting Schottengatweg Noord vanaf kruispunt Montserratweg is dat. 10 minuutjes ook nog eens een keer vertraging om rekening mee te houden.
0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: En gelukkig hebben we daar goede muziek om het allemaal weer lekker goed te maken. Hè? Rick en Martin zometeen, dit is

0: vanavond weer, hè, vanaf 7 uur. Dan krijg je weer dat lekkere weekendgevoel. Een beetje uitgaan. Deze Fats & Small van Earth and Fire past perfect bij Disco Inferno. Vrijdag en zaterdagavond vanaf 7 uur hier bij Paradise.
1: De ochtendkrant van Nelly.
0: Van Nelly, ze is nog steeds footsie, lekker met vakantie. Genieten van wat vrije dagen, dat verdient iedereen natuurlijk. Verdien jij ook regelmatig. Nou, zij ook, en daarom beschouw ik wat er in de krant staat ook op dit moment weer. Bijna 7:50. Op je vrijdagmorgen, de 18e september vandaag. Waarbij bekend is dat Nederland in 2027 ruim 70 miljoen euro uittrekt om de rechtsstaat in het Caribisch deel van het Koninkrijk te versterken. Daar schrijft het Antilliaans Dagblad over. Het geld gaat onder meer naar grensbewaking, recherchecapaciteit, de rechterlijke macht, de douane en de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit. De Curaçao krijgt daarmee extra ondersteuning bij de bestrijding van zware en grensoverschrijdende misdaad, zoals internationale corruptie, witwassen, drugshandel en mensenhandel. En die investering is natuurlijk welkom, want de geografische ligging maakt de eilanden nu eenmaal kwetsbaar voor criminele netwerken. Maar extra miljoenen die leveren niet automatisch meer veiligheid op. En het is wel zo dat het succes afhangt van voldoende lokaal personeel, goede samenwerking en helder toezicht op de besteding. En als je mij vraagt, moet een sterke rechtsstaat niet alleen criminelen opsporen, maar ook mensenrechten en behoorlijke detentieomstandigheden bewaken. Nou, de krant schrijft dan ook in het artikel dat de echte maatstaf daarom niet is hoeveel Nederland uitgeeft, maar wat inwoners daarvan merken in veiligheid, vertrouwen en rechtvaardigheid. Ook te lezen, nieuws over de koninklijke marechaussee. De K-Mar krijgt in het Caribisch gebied een steeds bredere veiligheidsopdracht. Bij de installatie van luitenant-kolonel Patrick Taribuka als nieuwe brigadecommandant hebben benadrukt dat de K-Mar niet alleen grenscontroles uitvoert, maar ook helpt bij de bestrijding van mensensmokkel, drugs en wapenhandel, identiteitsfraude en dus ook ondermijnende criminaliteit. Daar hadden we net ook al over. Ook de spanningen tussen Venezuela en de Verenigde Staten maken samenwerking tussen Curaçao, Aruba, Bonaire en Nederland belangrijk. Meer capaciteit en samenwerking kunnen de veiligheid versterken, maar uitbreiding en bevoegdheden vraagt ook om heldere grenzen en toezicht. Minister Schalte Hato wees daarom terecht op vertrouwen, rechtvaardigheid en de bescherming van burgers, migranten en kwetsbare groepen. Want veiligheid gaat niet alleen over daadkracht en uniformen, maar ook over zorgvuldig optreden. En juist bij een grotere rol van de marechaussee moet iedereen duidelijk, moet voor iedereen eigenlijk denk ik duidelijk blijven wie verantwoordelijk is en hoe de rechten worden beschermd. Als ik even verder blader in de krant, dan lees ik ook dat de PAR-fractiemedewerker Maria Pauletta leegstaande woningen sneller wil renoveren en toewijzen aan gezinnen die dringend woonruimte nodig hebben. Volgens een SER-rapport ontstonden in 2024 op Curaçao ongeveer 8900 woningen. Die stonden leeg, waaronder huizen van woningstichting FKP. Nou, Pauletta wijst erop dat eerder al tientallen FKP-woningen zijn opgeknapt en opnieuw bewoond. Ook bij Terra Cora zouden nog sociale woningen beschikbaar zijn. Hergebruik kan sneller en duurzamer zijn dan alleen nieuwbouw, maar het cijfer van 8900 vraagt denk ik wel wat nuance. Want niet iedere lege woning is eigendom van de overheid, direct bewoonbaar of beschikbaar voor de sociale verhuur. Daarom is eerst een betrouwbare inventarisatie nodig van eigendom, staat en renovatiekosten. Het artikel die gaat ook in over de kern van het voorstel. Wat mij betreft blijft die wel sterk. Investeer niet alleen in nieuwe huizen, maar ook in onderhoud en herstel, zodat bestaande woningen niet verder verkrotten. Terwijl, en verrotten ook. Ja, verkrotten, verrotten. Terwijl gezinnen daarop wachten. Hè. Mensen moeten een fatsoenlijk, droog, veilig onderkomen hebben, wat ook weer als thuis kan gaan voelen. En tot zover de kranten voor dit moment.

Kruis FM 103.1. Lekker het volle borst met Kokomo van de Beach Boys. Ja, en dan hoef je hier op Curaçao eigenlijk niet zoveel fantasie te hebben om te begrijpen waar het lied over gaat. Hè? Want wij hebben hier iets bijzonders. Dat stukje eiland waar het water bijna onwerkelijk blauw kan zijn. Waar je 's ochtends vroeg een strand kunt hebben met bijna niemand erop. En waar je soms even vergeet dat de rest van de wereld gewoon doorgaat. En dat merken anderen inmiddels ook. Curaçao krijgt internationaal steeds meer aandacht, hè, als bestemming. Niet alleen vanwege die stranden, maar juist door het totaalplaatje. Het water, de natuur, de cultuur, de kleurrijke stad, het eten, de muziek. En vooral die combinatie van alles bij elkaar. Een eiland met een eigen gezicht. En misschien is dat voor ons juist het gekke. Wat voor iemand die hier op vakantie komt een droombeeld is, is voor ons soms gewoon de route naar kantoren. Je rijdt langs zee, je ziet dat licht op het water en denkt, ja, daar woont dus iemand die hier voor duizenden kilometers heeft gevlogen. Dus als je straks onderweg bent en je ziet even dat blauwe water, kijk er dan niet zomaar langs, hè, want soms moet je op vrijdagmorgen even beseffen waar je wakker bent geworden. Wij hoeven voor Kokomo niet op zoek naar een eiland, want wij wonen er al. Take a look through my eyes, doe dat, zie je door die ogen. Paradise, nu met Phil Collins.

0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Hey Vincent, van VincentStens.com.
2: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
3: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
4: Op zoek naar een andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad. Want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan. We helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou. Car Team Willemstad. Je volgende stop voor alles rondom auto's.
5: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
6: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.

lekker vissen? Kom naar Little Mermaid op de parkeerplaats van Grote Berg Patat langs de weg naar Westpunt. Geniet van kibbeling, kibbeling met friet, Little Mermaid combos, wraps, quesadillas en onze heerlijke loaded fries met garnalen voor maar 20 gulden. Dagelijks open van 10 tot 5 uur 's middags. Little Mermaid, fresh fish made with love.

0: Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Vanaf maandag 21 september stelt Domeinbeheer extra afspraakplekken beschikbaar voor mensen met een lopende aanvraag. Wie een dossier met een 10-cijferig nummer heeft, kan online een afspraak maken via cita.gobiernu.cw. Dat kan voor vragen over de status of voor wijzigingen. Voor algemene vragen en nieuwe aanvragen is geen afspraak nodig. De zorg op Curaçao heeft er 5 nieuwe operatieassistenten bij. Ze hebben hun diploma ontvangen. Volgens minister van Gezondheid Tyrant Boekhout vergroten zij de capaciteit in operatiekamers en verkorten ze wachttijden. Het eiland kampt met meer zorgvragen en personeelstekorten. Daarom leidt het ministerie lokaal talent op en trekt het specialisten uit het buitenland aan, onder meer uit Colombia. Dan nog internationaal nieuws. De schilderij van Jan van Gooyen uit de Rijkscollectie wordt teruggegeven aan de erfgenaam of erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Het werk, Vissers aan de oevers van een plas uit 1651, hangt in het Mauritshuis. De minister volgt daarmee het advies van de restitutiecommissie. De Spaanse politie brengt honderden migranten in Ceuta over naar een nieuwe opvanglocatie in de haven. De eerste overplaatsingen verliepen gespannen. Agenten schoten in de lucht en gebruikten hun wapenstok nadat migranten zich bij de politie hadden verdrongen. Het centrum heeft 1700 slaapplekken. BBB-leider Henk Vermeer en premier Rob Jetten hebben gesproken over de motie van wantrouwen tegen het kabinet die de BBB steunde. Jetten noemt dat raar. Vermeer zegt dat het kabinet eerst de strengere stikstofplannen moet intrekken voordat zijn partij verder praat over steun voor de begroting. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio, kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Paradise FM, verkeersupdate.
2: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
3: De vrijdagochtend heeft om 8:03 nog 12 meldingen op de wegen op het eiland. Dit zijn de meldingen die langer zijn dan 5 minuten. Dat is er 1, dus dat betekent de rest automatisch korter dan 5 minuten. Nou, de Rakkersbaaiweg richting Salinja vanaf kruispunt Roy Santu tot de Corporaalsweg is dat 14 minuten vertraging. Ook 2 meldingen vanaf onze luchthaven. De vlucht vanaf Santo Domingo, de CEI-151, is 43 minuten vertraagd en komt om 8:42 vanochtend aan. Verder later vandaag vanmiddag de vlucht uit Amsterdam van TUI Fly, de 361. Die zeggen ze dat die 42 minuutjes eerder is. Misschien iets voor jou om rekening mee te houden.
4: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work, or

0: ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. The one stop for solar solutions op Curaçao.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu Jeremy Kesseler.
6: En ik steek mijn big love voor goede muziek niet onder stoelen of banken.
5: Paradise FM.
7: Goedemorgen, daar gaan we weer. Nu eerst koffie in bed. Met keihard de ochtendshow met Jeremy aan.
4: De Paradise FM ochtendshow.

0: Ja, ik denk in gesprek gaan om het weer terugzien te krijgen. Beste Sting, if I ever lose my faith in you, Paradise FM 103.1. Het is je vrijdagochtend, bijna 8:15. Hoe gaat het met je? Heb je zin in vandaag? Zit je al lekker in de flow en de juiste energie? Ga je goed? Ga je lekker? Met de beste muziek ooit gemaakt zorgen wij ervoor dat jouw dag wat soepeler verloopt. Het is een beetje mijn missie, mijn taak, om het allemaal voor elkaar te krijgen zo in deze ochtendshow van Paradise FM. Ik ben Jeremy. Normaal gesproken ook met Nelly Rossa, die is een paar dagen vrij. Dus ik heb straks het laatste nieuws weer voor je. Ik sla de kranten voor je open. Ja, en we kijken sowieso even naar wat er allemaal speelt hier in de wereld. Want ja, je moet het toch even goed laten bezinken als je dit verhaal hoort. Een KLM-vliegtuig onderweg van Amsterdam naar Curaçao moest boven de Atlantische Oceaan omdraaien omdat een powerbank aan boord in brand vloog. Nou, dat werd gisteren later op de dag bekend. Maar die powerbank zou van niemand minder zijn dan Camille Eurlings, de oud-topman van KLM. Volgens bronnen viel Eurlings in de business class in slaap terwijl zijn powerbank aan het opladen was. En dat opladen, dat mag helemaal niet tijdens de vlucht. Nou, de bemanning kreeg gelukkig het vuur snel onder controle, maar die Boeing 777 moest terug naar Schiphol. En daar zit een beetje ook de ironie in het hele verhaal. Je bent ooit baas geweest van de KLM. Vervolgens word je wakker omdat je eigen powerbank de vlucht naar Curaçao annuleert. Je zou bijna zeggen, welkom terug bij KLM. En er is een eeuwenoud manuscript uit de tijd van de Azteken tijdelijk terug in Mexico. Het gaat om een document uit de 16e eeuw waarin de geschiedenis van de Azteken wordt verteld. Onder andere over hun tocht naar de plek waar uiteindelijk Tenochtitlan werd gesticht. Het huidige Mexico-stad. Het bijzondere is vooral hoe lang het manuscript is weg geweest. In 1840 vertrok het uit Mexico. En nu dus bijna 200 jaar later is het weer even thuis. Het ligt normaal gesproken in de Franse Nationale Bibliotheek, maar is tot december te bekijken in Mexico-stad. En er bijna 200 jaar weer thuiskomen, dan moet je bij de douane toch even uitleggen waarom je reis zo lang heeft geduurd, hè? De reis van Cristiano Ronaldo, 41 jaar, duurt ook al lang. Heeft inmiddels 6 WK's gespeeld. Toch denkt hij nog steeds niet aan stoppen. Na het WK van deze zomer zei hij wel dat dit zijn laatste WK was, maar voor Portugal blijft hij gewoon beschikbaar. Inmiddels is hij opnieuw opgeroepen voor de komende Nations League-wedstrijden. En eerlijk, op een gegeven moment moet je als voetballer toch ook gewoon kunnen zeggen, ik heb het wel gezien, maar nee hoor. Ronaldo blijft doorgaan en heeft nog één doel. De grens van 1000 doelpunten bereiken. Staat inmiddels op 979. Dus, waar andere mannen van 41 misschien zeggen, ik ga het even wat rustiger aan doen, zegt Ronaldo dus blijkbaar rustig aan. Ik moet er nog 21 scoren, man. Kom op.
1: Je hoort de wekker gaan.
0: 21
1: en
0: nog.
1: En weet geen tijd om te draaien.
0: Nou, we weten allemaal dat gaat lukken.

jij en wij, hè? Maar ook Levi Silvani, Mente hoor je dadelijk naar deze supreme uberartiest. In de aftershow op 103.1 is dit Robbie Williams.

0: Levi Silvani. Eigenlijk is het nat dan om mee te zingen, zo hier op de radio. Maar ach,
1: dat moet gewoon toch bij Levi. Het is 9:05. De laatste nieuwsfeiten hoor je zometeen. Maar toch, als je deze week een beetje door het Curaçaose nieuws bent gegaan, dan zie je eigenlijk iets simpels. Er gebeurt ontzettend veel. En gelukkig ook veel waar je gewoon een goed gevoel van krijgt. Neem nou Lovers. Dat merk was even weg nadat de fabriek een brievengat failliet ging. Maar deze week kwam het nieuws dat Lovers terugkomt. De recepten en de naam blijven behouden. En de doorstart levert meer dan 90 lokale banen op. Dus ineens staat het ijs weer in de schappen. En sommige dingen verdwijnen op Curaçao blijkbaar alleen om ons even te laten beseffen hoeveel we ze missen. Hoort een beetje bij de cultuur, toch? Zoals het programma Siman di Cultura. Dit jaar is het thema Di Curaçao pa Mundo, van Curaçao naar de wereld. Zangeres Iselin Kalister en honkbalbestuurder Urnu Florent staan centraal vanwege hun bijdrage aan de zichtbaarheid van Curaçao buiten het eiland. En dat vind ik mooi, want we hebben hier blijkbaar zoveel talent dat we er gewoon een hele week voor nodig hebben. En misschien wel de grootste qua nieuwsfeit. Economisch nieuws, er komt 18 miljoen euro beschikbaar voor lokale voedselproductie en jonge ondernemers. Vanaf het vierde kwartaal komen de eerste leningen beschikbaar. Minder afhankelijk van de import, meer lokaal produceren en mensen helpen om hier iets op te bouwen. Dus ja, als je deze week één beeld van Curaçao wilt nemen, dan kun je het samenvatten: een lokaal merk komt terug, onze cultuur gaat de wereld in en er wordt geïnvesteerd in mensen die hier iets willen opbouwen. En daar zit de echte beweging. Daarvoor hoef je niet eens in de file te staan.
2: Zing lachend om je heen. It's raining men. Met Jeremy en de Paradise FM ochtendshow.
0: En als je dan toch een knelpuntje hebt onderweg, kun je maar beter goede muziek op de radio hebben die je lekker kunt meezingen. Zoals deze van Queen en David Bowie. Under Pressure presteren zij zelfs ook nog.

0: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentu en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentu, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentu? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentu.io. Dat is sentu.io.
2: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yountville Beach.
3: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
4: Friday is Fish Friday. Met fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao. Bij Van den Treel Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
5: Zaterdag 19 september organiseert Grand Windsock Ocean Club de eerste editie van het Bonaire Flavor Festival. Waar alles draait om proeven, ontdekken en ontmoeten. Geen traditioneel diner aan tafel, maar een levendige avond. Waarbij je op verschillende plekken culinaire creaties, mooie wijnen en spannende cocktails kunt ontdekken. De Gary Francisco Jazz Band zorgt voor de perfecte sfeer. Tickets kosten $25, inclusief 2 consumptiemunten en een welkomstdrankje. En zijn verkrijgbaar bij Grand Windsock Ocean Club. Het Bonaire Flavor Festival start om 5 uur.
6: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
5: Het Bonaire Flavor Festival wordt mede mogelijk gemaakt door Delinova, Polar, Chill, The Wine Factory en Bottles. Check voor meer informatie grandwindsockoceanclub.com.
7: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
8: Zwemmen?
7: Ja!
8: Glijbanen?
7: Ja!
8: Dan weet ik het al. Kunduku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
7: Dat wil ik!
8: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
7: Ik ben er helemaal klaar voor.
8: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Kunduku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.
0: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 8:30.
9: Domeinbeheer opent extra plekken voor afspraken. Domeinbeheer stelt vanaf komende maandag extra afspraakplekken beschikbaar voor mensen met een lopende aanvraag. Wie een dossier heeft met een 10-cijferig POVO-nummer kan een afspraak maken om de status van de aanvraag te bespreken of wijzigingen door te geven. Een afspraak maken kan online via cita.gobernu.cw. Telefonisch via 433-3123 of bij het vergunningenloket in Salinja. Hiervoor zijn het POVO-nummer, een geldig identiteitsbewijs, telefoonnummer en e-mailadres nodig. Voor algemene vragen of nieuwe aanvragen is geen afspraak nodig. Het aantal aanvragen voor economische vergunningen op Curaçao is in de eerste helft van dit jaar sterk gestegen. Het ministerie van Economische Ontwikkeling ontving in de eerste 6 maanden 1828 aanvragen en heeft daarvan inmiddels bijna 97% verwerkt. Het aantal aanvragen ligt daarmee al op bijna 2/3 van het totaal van heel 2025. De groei komt vooral uit de toeristische sector en internationale evenementen. De meeste aanvragen zijn voor vestigingsvergunningen voor nieuwe bedrijven, gevolgd door vergunningen van standplaatsen en horeca. Minister Roderick Middelhoff noemt de cijfers een teken van groeiende ondernemingszin. Het ministerie wil de procedures verder versnellen en vereenvoudigen, zodat ondernemers sneller kunnen starten. De zorg op Curaçao krijgt versterking. 5 nieuwe operatieassistenten hebben hun diploma behaald en gaan aan de slag in de zorg. Volgens minister Tyron Boekhout van Gezondheid zijn de extra professionals belangrijk om de capaciteit van de operatiekamers te vergroten en wachttijden voor patiënten terug te dringen. De zorgsector kan met een stijgende zorgvraag en personeelstekorten. Het ministerie zet daarom in op het opleiden van lokaal talent en het aantrekken van medische specialisten uit het buitenland, onder meer via samenwerkingen met ziekenhuizen in Colombia. Dit nieuws en meer lees je in de Paradise FM-app.
10: Paradise FM, verkeersupdate.
11: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
9: De vrijdagochtend drukte dit duur nog even voort om 8:45... met wat vertragingen van nog tot ongeveer 5-6... op de Caracasbaarweg richting Salinja vanaf kruispunt Kaya Grammofoon. 6 minuten. Mercuriusstraat richting Salinja vanaf kruispunt Pallasstraat is dat. 3 minuten zeker, 4 minuutjes. En op de Santa Rosaweg richting Schottengatweg, vanaf kruispunt Bellissimaweg, 1 minuut of 3 vertraging. Op Hato 2 meldingen wat betreft de vluchten die vanuit New York van JetBlue Airways komt vandaag 1 minuut of 20 eerder aan, nu rond 1:15 vanmiddag. En de TUI Fly 361 uit Amsterdam die is bijna 3 kwartier vroeger en landt nu zoals het er nu naar uitziet om 12:12.
10: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop voor solar solutions op Curaçao.
9: Het is nog een beetje vroeg voor de nacht. We beginnen net aan de nieuwe werkdag. Nog niet eens 9 uur geworden en dan wil Lionel Richie alweer naar de avond kijken. Maar ja, die zijn ook zo mooi hier op Curaçao. Heeft u begrepen? Running with the Night van Lionel Richie. Zometeen nog wat rockerende gitaren van Gary Moore en het...

0: Lionel Richie rent niet zoveel meer. Die zit rustig op zijn stoel achter de desk van American Idol. En dat doet hij goed om de mensen daar te beoordelen op de kwaliteit, hoor.
1: De ochtendkrant van Nelly.
0: Wij kijken naar het laatste nieuws dat we verzameld hebben uit de ochtendkranten. De kranten van Nelly. Nelly is nog even een paar dagen lekker weg. Hij geniet van wat vrijheid, blijheid, maar heeft het wel goed achtergelaten. Waarbij ik aan jou kan vertellen en dat we samen beschouwen over het nieuws dat Nederland in 2027 ruim 70 miljoen euro uittrekt om de rechtsstaat in het Caribisch deel van het Koninkrijk te versterken. Het geld gaat onder meer naar grensbewaking, recherchecapaciteit, de rechterlijke macht, de douane en de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit, zoals het officieel heet. En in de krant lezen we dan dat Curaçao daarmee extra ondersteuning krijgt bij de bestrijding van zware en grensoverschrijdende misdaad, zoals internationale corruptie, witwassen, drugshandel en de mensenhandel. En die investering is natuurlijk meer dan welkom. De geografische ligging van ons eiland maakt namelijk dat we kwetsbaar zijn voor criminele netwerken. Maar extra miljoenen leveren natuurlijk niet automatisch meer veiligheid op. Dat moeten we wel realiseren. Het succes hangt af van voldoende lokaal personeel, goede samenwerking en helder toezicht op de bestedingen. En de regering beschouwt een volledige herstart van de Isla-raffinaderij niet langer als realistisch, schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag. Premier Gilma Pisas zegt dat Curaçao niet meer actief wordt aangeboden als locatie voor olieraffinage, omdat die economisch onvoldoende levensvatbaar is. Onderzocht wordt welke delen van het complex nog wel bruikbaar zijn, bijvoorbeeld voor tankopslag, het mengen van brandstoffen en destillatie. En daarmee lijkt na jaren van onzekerheid een duidelijke koerswijziging ingezet. De financiële cijfers die verklaren ook wel waarom. Hè. De raffinage leverde weinig op, terwijl beheer en onderhoud van de industriële infrastructuur miljoenen bleven kosten. En Toobay draaide daar vooral op andere inkomsten, zoals renteverhuur en de verkoop van resterende olieproducten. Maar wat mij wel opvalt is dat de staten nu pas volledig inzicht krijgen in het financiële verloop, dat al sinds 2020. Hè. De krant schrijft ook over PAR-fractiemedewerker Maria Pauletta. Die wil leegstaande woningen sneller renoveren en toewijzen aan gezinnen die dringend woonruimte nodig hebben. Volgens een SER-rapport stonden in 2024 op Curaçao ongeveer 8900 woningen leeg, waaronder huizen van woningstichting FKP. Pauletta wijst erop dat eerder al tientallen FKP-woningen zijn opgeknapt en opnieuw bewoond. Ook bij Terra Coraza zouden nog speciale sociale woningen beschikbaar zijn. En dan het hergebruik, dat kan sneller en duurzamer zijn dan alleen nieuwbouw, zo lezen we in het artikel. Maar ik denk wel dat het cijfer van 8900 woningen die leeg staan wat nuance bevatten. Niet iedere lege woning is eigendom van de overheid, direct bewoonbaar en beschikbaar voor sociale verhuur natuurlijk. Hè. Daarom is er eerst een betrouwbare inventarisatie nodig van eigendom, staat en de renovatiekosten. Nou, tot zover.

The Crush van Jennifer Page op Paradise FM 103.1. Waarop dan? Nou, op een lekker restaurantje of zo. Geen probleem mee. Want er zijn namelijk restaurants waar je een keer gaat eten. En er zijn restaurants waar je vervolgens tegen iedereen zegt: nou, daar moet je echt een keer naartoe. De Buurvrouw is zo'n plek. Misschien komt dat wel door die enorme palappa, hè? Of misschien door de ontspannen sfeer. Misschien door die spiesjes, de ribs. Of gewoon dat je daar met een tafel vol mensen kunt zitten en iedereen iets anders kan bestellen. Maar er is één ding dat ik inmiddels wel weet. Mensen hebben echt een crush op de Buurvrouw. En vanavond gaan we kijken of jij net zo enthousiast bent over muziek als al die mensen daar over het eten. Een nieuwe editie van de Muziekquiz komt eraan. En geloof me, ook daar kun je behoorlijk hongerig van worden. Zometeen na 9 spelen we hem. Je hoort het fragment. En dit is Vitesse. Rosalind op Paradise FM.

0: wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Hey Vincent. Van VincentStens.com.
3: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
4: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.

halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com.

0: te maken met uw financiële toekomst. Step up. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step-Up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com. Banco di Caribe.
1: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.

0: Barry Winterswijk met het nieuws. Vanaf maandag 21 september stelt domeinbeheer extra afspraakplekken beschikbaar voor mensen met een lopende aanvraag. Wie een dossier met een 10-cijferig nummer heeft, kan online een afspraak maken via cita.gobiernu.cw. Dat kan voor vragen over de status of voor wijzigingen. Voor algemene vragen en nieuwe aanvragen is geen afspraak nodig. De zorg op Curaçao heeft er 5 nieuwe operatieassistenten bij. Ze hebben hun diploma ontvangen. Volgens minister van Gezondheid Tyrant Boekhout vergroten zij de capaciteit in operatiekamers en verkorten ze wachttijden. Het eiland kampt met meer zorgvragen en personeelstekorten. Daarom leidt het ministerie lokaal talent op en trekt het specialisten uit het buitenland aan, onder meer uit Colombia. Dan nog internationaal nieuws. Partijen in de woningbouw waarschuwen voor vertragingen en extra kosten, omdat steeds meer nieuwbouwwoningen niet direct op het overvolle stroomnet kunnen worden aangesloten. Volgens Netbeheer Nederland is er voor honderdduizenden aanvragen geen ruimte. EDES vreest dat woningzoekenden daardoor langer wachten op een betaalbare woning. Vrijwel alle hoofdredacties en meer dan de helft van de journalisten hebben te maken met juridische druk. Dat blijkt uit onderzoek van Persveilig en Ipsos onder 33 hoofdredacties en 471 journalisten. Bij hoofdredacties gaat het om 94%, bij journalisten om 56%. Volgens een bron is in Duitsland een 28-jarige man uit Overasselt aangehouden. De politie hield hem op verzoek van Nederland aan op een parkeerplaats langs de A44 bij Soest. Hij wordt verdacht van een poging bijna 4000 kilo cocaïne Nederland in te voeren. Ook onderzoekt de politie dodelijk geweld bij zijn huis op 1 september. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Pluree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar- en generator-projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
3: Vroeger dronken die biertje, bla.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
0: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Zee heb je de best of bites, beats en beach. Kentapa bij Piscadera Beach is geopend van 10 tot 10.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Nu, Jeremy Kesseler. Met een klein beetje seks zometeen, na Irene Cara.

Jabba, Kings of Leon. Sex on Fire naar Irene Cara. En Flashdance, What a Feeling. Altijd tijd voor een beetje seks, toch? Muzikaal gezien dan. Het vuurtje brandt lekker. Ja, dat was ook waar door de KLM-vlucht is omgedraaid. We hebben het de hele ochtend er al over. Gisteravond werd het duidelijk en steeds meer komen details naar buiten over die KLM-vlucht naar Curaçao, boven de Atlantische Oceaan, die omgekeerd is vanwege een ontplofte powerbank. Er is een vuurtje over ontstaan. Apparaat was volgens bronnen van voormalig KLM-directeur Camille Eurlings. Dat is een beetje een dubbel gevoel natuurlijk in dit geval. Ook artieste Iselin Kalister was aan boord. Door de brand liep één man lichte brandwonden op. Maar KLM die wilde de identiteit van de inzittenden niet bevestigen. Nou, gelukkig is dat toestel wel veilig teruggekeerd gisteren. En inmiddels is er een nieuwe vlucht naar Curaçao onderweg met die passagiers om van ons mooie eiland te genieten. Het hield mij bezig, ook vanochtend weer. We hebben je er flink over geïnformeerd en nu dus weer. Meer nieuws zometeen om 9:30, de lokale bulletin. En het staat natuurlijk ook allemaal te lezen.

0: jij natuurlijk over je eigen leven. Wat denk jij dan, beste Braxtons?
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Soms is het allemaal zo simpel. Net zo simpel als dat je weet dat je iedere dag moet eten en drinken. En misschien wel bij de buurvrouw. Gratis op kosten van Paradise FM. Lekkere spiesjes, ribs. Lekker gezellig, ontspannen sfeertje. Onder die enorme palapa. Ja, de weg naar Westpunt. Daar rij je overheen, naar de buurvrouw. In de muziekquiz vandaag, ik heb het fragment voor je. De opgave vandaag is redelijk duidelijk en simpel, maar let op. Het fragment is best wel weer kort, dus... Nou, je moet wel even je concentratie bij de hand houden voor deze opgave.
1: Wat is hier weggepiept?
0: We vragen dus vandaag geen artiest of titel op de WhatsApp. Nee, het woord wat er is weggepiept. App dat naar 675-1031. Of gebruik de app op je mobiele telefoon. De app van Paradise FM, de enige echte die je gratis downloadt in de appstores. De buurvrouw, een diner voor twee, staat daar op de menukaart vandaag in deze nieuwe.

0: nieuwe berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Niets is mooier dan het geluid van blijdschap wanneer een plan geslaagd is. Vind je ook niet? Bij Vidanova Group zouden we hier de hele dag naar kunnen luisteren. Dank je, dank je. Daarom is dat onze missie. Als één sterke groep werken we voor en met onze klanten om hun financiële plannen werkelijkheid te maken. Het maakt niet uit wat je wil bereiken. Weet dat we er voor je zijn. Met alle mogelijke oplossingen voor pensioen, bancaire diensten, levensverzekeringen en spaarplannen. We zijn er om jou te zien slagen. Ja, toch? En we zijn een lokaal bedrijf, dus altijd dichtbij. Kom een keer langs en ervaar het zelf. Waar een wil is, staat Vidanova voor je klaar. Vidanova Group. Vidanova Group brengt plannen tot leven.

0: dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beach house of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust. The
1: Het is dichterbij dan u denkt. Wij kennen allemaal wel iemand die de strijd tegen kanker voert of heeft gevoerd. Het Prinses Wilhelmina Fonds biedt begeleiding, ondersteuning en hoop. Want het gaat niet alleen om overleven, maar om leven met waardigheid, kracht en verbondenheid. Uw solidariteit en uw gebaar, hoe klein ook, kunnen het verschil maken voor iemand die deze strijd moet aangaan. Prinses Wilhelmina Fonds. Met liefde voor het leven.
2: Ken je de restaurantweek nog? Dine Out Week Curaçao, de restaurantweek 2.0. Kom proeven van de gastronomische smaken van Curaçao tegen aantrekkelijke prijzen. Om te reserveren, ga naar dineoutweek.cw vanaf 1 oktober. Kijk voor meer informatie op onze socials. Dine Out Week Curaçao, come, bebe y disfruta.
3: Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1... in het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning... of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com... en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.

0: Of 10. Schoonmaakwerkzaamheden aan de Emancipatieboulevard. Vanaf woensdag 30 september start de dienst openbare werken met het schoonmaken van de Emancipatieboulevard Dominico Don Martina op het traject van Nieuwehaven naar Biesheuvel. De werkzaamheden duren in totaal 2 weken en worden uitgevoerd door aannemer Care & Solve General Services. De weg blijft tijdens het onderhoud open voor verkeer. En automobilisten wordt wel gevraagd extra voorzichtig te rijden en rekening te houden met de wegwerkers. Domeinbeheer stelt vanaf komende maandag extra afspraakplekken beschikbaar voor mensen met een lopende aanvraag. Wie een dossier heeft met een 10-cijferig POVO-nummer kan een afspraak maken om de status van de aanvraag te bespreken of wijzigingen door te geven. Een afspraak maken kan online via cita.gobernu.cw. Telefonisch via 433-3123 of bij het vergunningenloket in Salinja. Hiervoor zijn het POVO-nummer, een geldig identiteitsbewijs, telefoonnummer en e-mailadres nodig. Voor algemene vragen of nieuwe aanvragen is geen afspraak nodig. En dat was het. Het laatste nieuws lees je ook in de Paradise FM-app.
1: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
2: Hey Vincent! Van VincentStens.com.

0: Nee joh, het is gewoon het mooiste dat er is. Is iedereen toch naar op zoek, Billy Ocean. 2005. Jaren 80, nieuwe versies, remastering. Heel veel van die goede muziek wordt er nu uitgebracht. En we houden ervan om dat te draaien hier bij Paradise 103.1.
1: Welkom bij de Paradise FM ochtendshow.
0: En er is zoveel moois gemaakt op deze wereld. Op vrijdagochtend, zo na 9:30, draaien we net even die wat meer leuke weekendplaatjes die dat gevoel oproepen. Met Jermaine Stewart zometeen. We don't have to take our clothes off. Je deze nog. A Tribe Called

Kesha met haar vooruitziende blik. In 2009 dat TikTok een enorme hit zou worden. Lekkere powervrouw was het ook, net als Whitney Houston. Haar hoor je nog met I'm Your Baby Tonight. En powervrouw Nadine de Roos, zometeen na 10 uur hier bij Paradise. Ook nog Nio voor je.

0: jouw betrouwbare autopartner. Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 10 uur. Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Vanaf woensdag 30 september wordt de Emancipatieboulevard Dominico F. Don Martina schoongemaakt op het deel tussen Nieuwe Haven en Biesheuvel. De werkzaamheden duren 2 weken en worden uitgevoerd door Care and Solve General Services. De weg blijft open, automobilisten moeten extra voorzichtig rijden en rekening houden met wegwerkers. Vanaf maandag 21 september stelt Domeinbeheer extra afspraakplekken beschikbaar voor mensen met een lopende aanvraag. Wie een dossier met een 10-cijferig nummer heeft, kan online een afspraak maken via cita.gobiernu.cw. Dat kan voor vragen over de status of voor wijzigingen. Voor algemene vragen en nieuwe aanvragen is geen afspraak nodig. Dan nog internationaal nieuws. Vicepremier Dilan Yeşilgöz hoopt dat de BBB alsnog wil onderhandelen over de kabinetsplannen. De partij steunde donderdag een motie van wantrouwen tegen het kabinet. Yeşilgöz noemt dat verrassend. Ze belt later op vrijdag met BBB-leider Henk Vermeer. Die zegt dat de stikstofmaatregelen de reden waren voor de steun. Het provinciebestuur van Flevoland blijft erbij dat de provincie geen logische locatie is voor een kleine kerncentrale. Dat komt onder meer door de bodemgesteldheid, problemen met koelwater en het ontbreken van grote industrieclusters. TenneT bood de provincie en de gemeente Lelystad excuses aan voor verwarring over een studie waarin Lelystad was opgenomen. Partijen in de woningbouw waarschuwen voor vertragingen en extra kosten, omdat steeds meer nieuwbouwwoningen niet direct op het overvolle stroomnet kunnen worden aangesloten. Volgens Netbeheer Nederland is er voor honderdduizenden aanvragen geen ruimte. EDES vreest dat woningzoekenden daardoor langer wachten op een betaalbare woning. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com. Coeurblue, let us surprise you.
1: Het woord relatiegeschenk is al millennia oud en komt van het letterlijke schenken van wijn binnen de relatie. En nergens vindt u mooiere schenkbaarheden dan bij Servier Frais. Alsjeblieft.
3: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Nadine Roos.

0: James Blunt, Pretty by Paradise. I will never be with you. You're beautiful.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: Alweer onderweg naar het weekend op jouw vrijdagochtend. Ik hoop dat je een goede werkweek hebt gehad en een nog leuker weekend voor de boeg hebt. Mocht je nog wat invulling nodig hebben, dan ben je hier aan het juiste adres. Ik geef je altijd leukste tips. En vandaag ook, als je nog boodschappen moet doen voor vanavond, is dit ook een hele goeie. Het is namelijk vandaag Internationale Cheeseburgerdag. Nu eet ik zelf geen vlees, maar een cheeseburger, dat is echt wel weer iets waar ik trek in heb. Dus niet dat ik nu opeens vlees ga eten, maar ik maak dat dan natuurlijk met mijn eigen burgers en zo. En dan zo'n plakje kaas, dat is toch wel de extra addition aan een lekkere burger, wat mij betreft. Dus dan ga ik zeker weer een keertje maken. Mocht jij helemaal geen zin hebben om hem te koken, heb ik ook goed nieuws. Want het is natuurlijk ook straks weer tijd voor een nieuwe ronde van de muziekquiz. In dit eentje voor twee staat dan weer op het spel. Ik heb ook muziek van John Mayer voor je klaarstaan. Eerst Incognito. Dit is Don't You Worry About A Thing. Dat is ook goed advies. Want we gaan regelen dat je alleen maar fijne muziek tegenkomt de komende twee uur.

0: Zij heeft die andere helft van de hart inmiddels al wel weer gevuld. Taylor Swift, Really by Paradise en Half of My Heart. Ze is natuurlijk afgelopen zomer getrouwd met Travis Kelce.
1: Paradise FM.
0: Maar voor de fans, de lovers van John Mayer, is er goed nieuws. Want hij zou in ieder geval nog single zijn, volgens het nieuws dus. Ik weet natuurlijk nooit wat er achter de schermen gaande is. Maar eerder dit jaar brak hij met Cat Stickler, de influencer. En dat betekent dat de Guitar Hero gewoon nog zijn vrijgezelle leven aan het genieten is. Maar misschien wel met jou, hè? Je weet nooit hoe het leven kan lopen. En wie weet ben je dan wel samen liefdesliedjes aan het schrijven, zoals zij dat ook ooit deden. Taylor Swift en John Mayer bij Paradise. Half of My Heart hoorde je. En nu

0: Rare power song van Cher, Strong Enough. Bij Paradise shinen we zo verder met onder andere Asbad en Shine. En ook George Ezra en Pretty Shining People komt eraan. Samen met Huey Lewis en de Nieuws, allemaal onderweg. En de zon die straalt ook vandaag.
1: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Nieuw op Curaçao. Bij Betty's. Op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo. Heerlijke gerechten en comfortfood. Om te delen of gewoon voor jezelf. Lekker eten. Lekker genieten. Bij Betty's. Altijd lekker.
2: Zaterdag 19 september organiseert Grand Windsock Ocean Club de eerste editie van het Bonaire Flavor Festival. Waar alles draait om proeven, ontdekken en ontmoeten. Geen traditioneel diner aan tafel, maar een levendige avond. Waarbij je op verschillende plekken culinaire creaties, mooie wijnen en spannende cocktails kunt ontdekken. De Gary Francisco Jazz Band zorgt voor de perfecte sfeer. Tickets kosten $25, inclusief 2 consumptiemunten en een welkomstdrankje. En zijn verkrijgbaar bij Grand Windsock Ocean Club. Het Bonaire Flavor Festival start om 5 uur.
3: Caresso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresso.com.
4: Vroeger dronken die biertje blauw.

ontplofte powerbank KLM-vlucht blijkt van oud-directeur. Een KLM-vlucht naar Curaçao is donderdag boven de Atlantische Oceaan omgekeerd vanwege een ontplofte powerbank. Het apparaat was volgens bronnen van voormalig KLM-directeur Camille Eurlings. Eurlings zou aan boord in slaap gevallen zijn terwijl zijn powerbank lag op te laden, wat tegen de regels is. Het apparaat ontplofte met een harde knal in de business class, waarna een kleine brand ontstond. De crew wist het vuur snel te blussen, maar één man liep lichte brandwonden op. KLM wil de identiteit van de inzittende niet bevestigen vanwege de privacy. Het toestel is veilig teruggekeerd op Schiphol. De passagiers zijn inmiddels met een ander vliegtuig alsnog onderweg naar Curaçao. Het aantal aanvragen voor economische vergunningen op Curaçao is in de eerste helft van 2026 sterk gestegen. Het ministerie van Economische Ontwikkeling ontving in de eerste zes maanden 1828 aanvragen en heeft daarvan inmiddels bijna 97% verwerkt. Het aantal aanvragen ligt daarmee al op bijna 2/3 van het totaal van heel 2025. De groei komt vooral uit de toeristische sector en internationale evenementen. De meeste aanvragen zijn voor vestigingsvergunningen voor nieuwe bedrijven, gevolgd door vergunningen voor standplaatsen en horeca. Minister Roderick Middelhoff noemt de cijfers een teken van groeiende ondernemingszin. En het ministerie wil de procedures verder versnellen en vereenvoudigen, zodat ondernemers sneller kunnen starten. En dat was het voor nu. Al dit nieuws en meer lees je in de Paradise FM app.

0: zomer.
1: Paradise FM.
0: De warmste zomer wereldwijd was het hier in 2026. Heb je misschien ook al teruggezien in het nieuws met flink wat bosbranden ook in Europa, wat natuurlijk die droogte snel als gevolg heeft. Maar ook hier op Curaçao was het weer behoorlijk warm. September en augustus zijn altijd toch wel de heetste maanden. Maar het ergste hebben we nu toch wel gehad. Als ik dan zo in de tweede helft van september zit, dan kan ik altijd het licht aan het einde van de tunnel zien. Of eigenlijk juist de bewolking. Want hopelijk gaat er toch wel weer wat vaker een buitje vallen de komende tijd. Maar tot die tijd, shine er nog even door. Hier op 103.1 FM met George Ezra. Dit is Pretty Shining.

Drop had ze een echte Mamma Mia Summer. Madonna hoorde je bij Paradise, Like a Virgin. Ze vierde haar 68ste verjaardag op een Grieks eiland met drinken, dansen, borden breken en die hele magere katjes voeren. Nou, het is echt het typische beeld van de Griekse vakantie, als je er wel eens eentje hebt gehad. Oh, en het Griekse eten. Ik ben wel een klein beetje jaloers. Ik denk dat ik zelf weer eens wat ga koken, maar dat is toch wel iets wat we eigenlijk een beetje missen, hè? Op ons eiland, een Grieks restaurant. Degene die dat gaat aanbieden, die ben ik eeuwig dankbaar. We houden het voorlopig maar gewoon bij de Spaanse sferen met gewoon.

Origineel van Robert Knight, maar het klinkt ook best wel heel erg lekker in de coverversie van U2. Everlasting Love hoorde je bij Paradise. En jouw liefde voor eten wordt zo meteen vervuld. Je maakt kans op een diner voor twee bij een restaurant. De buurvrouw, we spelen de muziekquest straks. Toto komt eraan, de eerste Cardigans.

wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman.

0: klusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Zorgeloos rijden begint bij Uralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Uralco. Kijk op uralco.com. Uralco, every mile with a smile.
3: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor

0: nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Een KLM-vlucht naar Curaçao is donderdag boven de Atlantische Oceaan omgekeerd na een ontplofte powerbank. Het apparaat zou van voormalig KLM-directeur Camille Eurlings zijn geweest. In de business class ontstond een kleine brand. De bemanning bluste het vuur snel. Eén passagier liep lichte brandwonden op. Het vliegtuig landde veilig op Schiphol. De passagiers zijn met een ander vliegtuig verder gegaan. Vanaf woensdag 30 september wordt de Emancipatieboulevard Dominico F. Don Martina schoongemaakt op het deel tussen Nieuwe Haven en Biesheuvel. De werkzaamheden duren 2 weken en worden uitgevoerd door Care and Solve General Services. De weg blijft open, automobilisten moeten extra voorzichtig rijden en rekening houden met wegwerkers. Dan nog internationaal nieuws. Het prijzengeld voor de Nobelprijzen gaat dit jaar omhoog naar 12 miljoen kroon, omgerekend meer dan 1 miljoen euro. Dat is een verhoging van omgerekend 88.000 euro. De Nobelstichting zegt dat het bedrag zo op lange termijn zijn waarde behaalt. De prijzen worden sinds 1901 uitgereikt. De beurzen in New York zijn vrijdag overwegend licht hoger begonnen. De Dow Jones-index stond kort na opening vrijwel vlak. De brede Standard & Poor's 500-index steeg 0,1% en de Nasdaq 0,5%. Vooral technologie- en chipbedrijven gingen verder omhoog na het eerdere herstel op Wall Street. Het kabinet wil voorlopig niet verder praten met de BBB over steun voor de begroting. De partij steunde de motie van wantrouwen tegen het kabinet. Premier Rob Jette nodigt eerst andere partijen uit, maar sluit niet uit dat de BBB later weer aanschuift. Hij noemt het logisch dat de BBB nu niet meepraat. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
2: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
3: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentoo en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentoo, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentoo? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sento.io. Dat is sento.io.
4: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
0: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Nadine Roos.
6: Precies 2 weken geleden rockte zij het podium.

0: Soms heb je het wel eens dat je eventjes je gedachten verliest en je ogen focust op één punt. Staren. One Republic, Stop and Stare, hoorde je bij Paradise.
1: Paradise FM.
0: Maar er is uiteraard ook een record op gevestigd. En hoe lang denk je dat de man die het langste ooit heeft gestaard, volgens het Guinness Book of Records, echt heeft gestaard? Dus met staren bedoel ik ook dat je echt niet met je ogen knippert, hè? Dus gewoon volledig het oogvocht er laten uittrekken. Mijn honden zijn er ook heel goed in trouwens. Die kunnen ook urenlang naar mij kijken. Dat ik echt denk, hallo, ja, wat wil je nu? Vaak is het eten. Maar het antwoord op die andere vraag, wie heeft nou dat record op het langst staren en vooral hoe lang was dat? Nou, dat gaat om Michael Hands. Hij heeft in 2020 het record gevestigd van 1 uur en 31 minuten met de ogen open blijven kijken. Dat is toch niet normaal? Ik heb het wel eens geprobeerd om gewoon inderdaad een staring contest met iemand te doen, maar dat hou je echt maar een paar seconden vol. Ik voel me echt zo'n SpongeBob in die aflevering dat hij geen water heeft. Als ik dat iets langer dan dat ook maar doe. Goed, ik weet niet of ik hierbij moet zeggen respect, maar ik zeg het maar gewoon respect. Ja.

0: Goedendag met Scouting for Girls. En this ain't a love song. En misschien ga jij dat weekend wel in met een dinertje voor twee.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Lekker eten bij restaurant De Buurvrouw. Op die plek onder die mooie grote palappa. Op de weg naar Westpunt. Of op de terugweg, hè. Ook altijd lekker. Na een dagje strand. Even bijkomen met heerlijk eten. En dit is zo'n plek met van alles wat. Met pizza's, burgers, vis, vlees. Van alles te vinden. En het enige wat ik daarvoor in ruil wil, is een antwoord.
1: Wat is hier weggepiept?
0: De dag dat meezingen loont. Want we hebben weer een woordje weggepiept. En als jij die er gewoon overheen blafte, dan kan je hem ook door appen. Naar 675-1031. En wie weet levert jou dat dus een diner voor twee op bij restaurant De

Mano Negra, King Kong 5 voor je bij Paradise. Zometeen hoor je ook Hearts, een band waar een hoop meer gebeurde dan je op het eerste oor zou denken, terwijl je luistert. Michael Jackson komt er ook aan.

0: stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Bij Tinto Body Cochina Biantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yountiel Beach.
2: Zaterdag 19 september organiseert Grand Windsock Ocean Club de eerste editie van het Bonaire Flavor Festival. Waar alles draait om proeven, ontdekken en ontmoeten. Geen traditioneel diner aan tafel, maar een levendige avond. Waarbij je op verschillende plekken culinaire creaties, mooie wijnen en spannende cocktails kunt ontdekken. De Gary Francisco Jazz Band zorgt voor de perfecte sfeer. Tickets kosten $25, inclusief 2 consumptiemunten en een welkomstdrankje. En zijn verkrijgbaar bij Grand Windsock Ocean Club. Het Bonaire Flavor Festival.

0: Ontplofte powerbank KLM-vlucht blijkt van oud-directeur. Een KLM-vlucht naar Curaçao is donderdag boven de Atlantische Oceaan omgekeerd vanwege een ontplofte powerbank. Het apparaat was volgens bronnen van voormalig KLM-directeur Camille Eurlings. Eurlings zou aan boord in slaap gevallen zijn terwijl zijn powerbank lag op te laden, wat tegen de regels is. Het apparaat ontplofte met een harde knal in de business class, waarna een kleine brand ontstond. De crew wist het vuur snel te blussen, maar één man liep lichte brandwonden op. KLM wil de identiteit van de inzittenden niet bevestigen vanwege de privacy. Het toestel is veilig teruggekeerd op Schiphol. De passagiers zijn inmiddels met een ander vliegtuig alsnog onderweg naar Curaçao. Het aantal aanvragen voor economische vergunningen op Curaçao is in de eerste helft van 2026 sterk gestegen. Het ministerie van Economische Ontwikkeling ontving in de eerste zes maanden 1828 aanvragen en heeft daarvan inmiddels bijna 97% verwerkt. Het aantal aanvragen ligt daarmee al op bijna 2/3 van het totaal van heel 2025. De groei komt vooral uit de toeristische sector en internationale evenementen. De meeste aanvragen zijn voor vestigingsvergunningen voor nieuwe bedrijven, gevolgd door vergunningen voor standplaatsen en horeca. Minister Roderick Middelhof noemt de cijfers een teken van groeiende ondernemingszin. En het ministerie wil de procedures verder versnellen en vereenvoudigen, zodat ondernemers sneller kunnen starten. En dat was het voor nu. Al dit nieuws en meer lees je in de Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu, Nadine Roos.
2: De meteen band waarbij work and pleasure behoorlijk vaak werd gemixt. Paradise FM. Bij Michael Jackson and The Way You Make Me Feel.

0: En het bleef niet bij one, hè. Want er werden behoorlijk wat liefdesrelaties uitgewisseld binnen de band. Hearts hoorde je bij Paradise. And all I wanna do is make love with you.
1: Paradise FM.
0: Ja, de zusjes Wilson en Nancy hadden de eerste vrouwelijke hardrock band. En ze hielden er ook nogal een rock and roll bestaan op na. Ze hadden onder andere relaties met de andere twee bandleden, die ook nog eens broers van elkaar waren, wat het een helemaal een gekke boel maakte. Mike Fisher, dat was de relatie van Anne, de manager. En Nancy, die had een relatie met de gitarist Roger Fisher. En toen de relatie strandde, zorgde dat uiteraard natuurlijk voor heel veel spanningen binnen de band. En ja, dat is uiteindelijk toch wel de opbreuk geweest voor de eerste vrouwelijke hardrock band die hun hart aan elkaar verloren. Zometeen Michael Bublé, It's a Beautiful Day. En eerst Mana en Simone.

0: En dat is het zeker. Het is de vrijdag van Paradise met Michael Bublé. En it's a beautiful day.
1: Paradise FM.
0: En zometeen in die vrijdagmiddag is Pepijn Bieren Broodspot natuurlijk weer voor jou. Met broodje broodspot, belangrijkste nieuws. En we gaan verder ook naar het weekend met daarin onder andere Wintertuin, Zanzibar Festival. Vanmiddag is het tijd voor Weekend Waves bij de Sea Shack. Mocht je nog op zoek zijn naar een gezellig happy hour, dan is dat ook een aanrader. Ik hoop dat je een heel fijn weekend tegemoet gaat. En mocht je tijd over hebben tussen 12 en 2, dan ben ik er natuurlijk ook weer met Weekend Vibes. Zometeen nog James Morrison. En eerst heb ik de Backstreet Boys voor je. Dit is Larger Than Life. Tot morgen.

0: Kunukuman Recycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja para un corso más limpio.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza. Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.

0: missen.
1: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.

0: Barry Winterswijk met het nieuws. Een KLM-vlucht naar Curaçao is donderdag boven de Atlantische Oceaan omgekeerd na een ontplofte powerbank. Het apparaat zou van voormalig KLM-directeur Camille Eurlings zijn geweest. In de business class ontstond een kleine brand. De bemanning bluste het vuur snel. Eén passagier liep lichte brandwonden op. Het vliegtuig landde veilig op Schiphol. De passagiers zijn met een ander vliegtuig verder gegaan. Vanaf woensdag 30 september wordt de Emancipatieboulevard Dominico F. Don Martina schoongemaakt op het deel tussen Nieuwe Haven en Biesheuvel. De werkzaamheden duren 2 weken en worden uitgevoerd door Care and Solve General Services. De weg blijft open, automobilisten moeten extra voorzichtig rijden en rekening houden met wegwerkers. Internationaal nieuws. De Europese Unie verhoogt het waarschuwingsniveau voor marinemissie Aspides in de Rode Zee vanwege de toegenomen dreiging van de Houthis. De missie beschermt sinds 2024 de scheepvaart tegen aanvallen. Volgens EU-buitenlandchef Kaya Kallas is de veiligheidssituatie verslechterd. De politie heeft vrijdag volgens een bron de 28-jarige Jan G. uit Overasselt aangehouden in Duitsland. Hij wordt verdacht van een poging om bijna 4000 kilo cocaïne Nederland in te voeren. De drugs werden gevonden in containers in Duinkerken. De Duitse politie hield hem aan op een parkeerplaats langs snelweg A44 bij Soest. Premier Rob Jetten denkt dat een vertrek van mogelijk 25.000 Amerikaanse militairen uit Europa een grote herschikking van de troepen vraagt. Volgens hem heeft Europa de Amerikaanse slagkracht op onderdelen nog nodig, bijvoorbeeld voor luchtverdediging. De NAVO bespreekt dit met Washington. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot 6:30. En vanaf eind augustus.

0: Elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
1: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
2: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
4: En die zegt een oprecht goeie vrijdag.

0: No, Ballet, only when you leave.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot met Pepijn Bier en Broodspot.
0: En die zegt een oprecht goeie vrijdagmiddag. Zometeen de quote van de dag. Natuurlijk nemen we rond 20 minuten voor 1 het lokale nieuws. Het nieuws van Curaçao met je door. Dat doe ik met Vanessa Berkhoven. Het eerste uur hebben we ook de muziekquiz. Gaat vandaag om een heerlijk diner voor 2 bij Eetcafé De Buurvrouw. En in het tweede uur de spotlights. Wie zijn er allemaal jarig vandaag? Nou, Ricky Bell van New Edition. En Lucas Forthammer is jarig. Die kennen we beter als Lucas Graham. Maar dat is niet zijn artiestennaam, maar de naam van de band. Je hoort hem natuurlijk met 7 Years. En Alex Warren, die is ook jarig. Daar hoor je straks allemaal nummers van. Maar nu eerst
1: Paradise FM.
0: Ik neem het Nederlandse nieuws met je door. Doe ik volgende week ook. En daarna is Mark Kampers van Hart van Nederland weer terug. En dan nemen wij weer samen het nieuws door. De man uit Overasselt, van wie het huis deze maand werd beschoten, je weet wel, die zeg maar Mexicaans-achtige drugsbaron-tafereelen, die man is aangehouden in Duitsland. Hij werd gearresteerd op verzoek van de Nederlandse politie. Aan de NOS wordt bevestigd dat het gaat om de 28-jarige Jan G. Hij werd aangehouden op een parkeerplaats langs de A44... ter hoogte van de Duitse plaats Soest. De politie schrijft in een persbericht dat hij ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. De politie kwam G op het spoor in onderzoek naar aanleiding van de schietpartij in Overasselt, hè, waar begin deze maand dus een groep zwaar bewapende mannen door het dorp trok. Het 15-jarige meisje uit het Groningse Meerstad dat wordt verdacht van het doden van haar beide ouders blijft zeker 90 dagen langer in hechtenis. Dat heeft de rechtbank in Groningen besloten tijdens een eerste pro forma zitting. Vanwege de jonge leeftijd van de verdachte vond de zitting plaats achter gesloten deuren. Het Openbaar Ministerie laat weten dat uit onderzoek is gebleken dat het meisje alleen heeft gehandeld. Ook werd zij volgens het OM niet beïnvloed door besloten online chatgroepen waarin extreem gewelddadige beelden worden gedeeld. Daarover waren volgens het OM veel vragen binnengekomen. Het meisje werd in de ochtend van 18 juni aangehouden nadat haar vader en moeder, allebei 53 jaar oud, dood waren aangetroffen in hun woning. De politie werd gealarmeerd door de ouders van een van de schoolgenoten van de verdachte, met wie ze foto's van haar gedode ouders zou hebben gedeeld. De politie heeft gisteravond in Nederland 14 aanhoudingen verricht tijdens een protest in het Gelderse Opheusden tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. 12 van de 14 verdachten komen uit de gemeente Neder-Betuwe, waar Opheusden onder valt. Eén verdachte is afkomstig uit de gemeente Buren en eentje uit Rhenen. De leden van de groep worden verdacht van strafbare feiten, zoals het niet luisteren naar bevelen van de politie en openlijke geweldpleging. En dan tot slot vlucht KL735 van natuurlijk van de KLM naar Curaçao. Was donderdag een paar uur onderweg toen in de business class de powerbank van oud-KLM-directeur Camille Eurlings vlam vatte. Er ontstond een kleine brand bij een stoel en een man liep brandwonden op. Het cabinepersoneel wist de brand snel te blussen, maar de schade aan het toestel was zo groot dat de piloot besloot om terug te keren naar Schiphol. De domper voor de passagiers was natuurlijk groot. Zij vlogen pas een dag later naar hun plaats van bestemming. Het incident staat trouwens niet op zichzelf. 1 tot 2 keer per maand krijgt de inspectie leefomgeving en transportmelding van een oververhitte powerbank aan boord van een vliegtuig. En ja, dat wakkert een beetje een discussie aan. Hè. Moeten die paarden een stoel en een man liep brandwonden op. Het cabinepersoneel wist de brand snel te blussen, maar de schade aan het toestel was zo groot dat de piloot besloot om terug te keren naar Schiphol. De domper voor de passagiers was natuurlijk groot. Zij vloog pas een dag later naar hun plaats van bestemming. Het incident staat trouwens niet op zichzelf. 1 tot 2...

aan boord van een vliegtuig. De KLM onderzoekt inmiddels het recente powerbank-incident nog. Op basis van de uitkomsten bekijkt de KLM of de regels voor die powerbanks moeten worden aangescherpt.

0: remembrance. I'll be there for you. Dat is helemaal mooi als iemand een hartaanval krijgt.
1: Soms briljant, filosofisch of totaal ontspoord. Maar altijd iets dat je moet hebben gehoord. De quote van de dag.
0: Gesteld, iemand naast je zakt plotseling in elkaar. Een hartstilstand. Weet jij dan wat je moet doen? Voor 3/4 van de Nederlanders is het antwoord helaas nee. Elke week krijgen ongeveer 300 Nederlanders een hartstilstand. En slechts de helft van de omstanders grijpt daadwerkelijk in. Volgens David Hupp, oprichter van de Hartveilige School, komt dat meestal niet door onwil, maar simpelweg doordat mensen niet weten hoe ze moeten handelen. Daarom is het van groot belang, zegt hij, dat jongeren vanaf 12 jaar al leren hoe ze een hartstilstand kunnen herkennen en leren reanimeren. Wij geven docenten de handvaten om zelf de training te verzorgen met behulp van onze app en trainingsmateriaal. De hoofdrol is voor Annie, de reanimatiepop. Geen saaie oefenpop meer, maar eentje met sensoren die precies registreert wat je doet. Hup zegt, ja, leerlingen vinden die klassieke reanimatielessen misschien saai of eng, en dat taboe doorbreken we. We hebben een game die laat spelers oefenen op de pop met de stappen van reanimatie, zoals borstcompressie en AED aansluiten. De app geeft feedback op basis van deze metingen, en daarmee kunnen de spelers scoren halen en hun vaardigheden verbeteren. Er zit dus ook een soort competitie-element in.

hooguit indrukwekkende verhalen. Hup zegt, ik heb al 2 keer gehoord dat ze de lessen in de praktijk moesten brengen. Een leerling heeft zo zijn eigen broer kunnen redden. Hij wist exact welke stappen hij moest nemen. Een andere leerling had een man zien neervallen in de sportschool. Niemand ondernam actie en iedereen keek toe, zo vertelde hij achteraf. Hij kon door de cursus op de juiste manier handelen, totdat ambulancepersoneel het van hem overnam. Het idee voor die hartveilige school ontstond nadat Hup zelf in een vliegtuig meemaakte dat iemand onwel werd en geen van de passagiers wist wat te doen. Dat raakte me en daarom besloot ik, omdat de meeste reanimatiecursussen gericht zijn op volwassenen, besloot ik om een game te maken waarmee het onderwerp reanimeren ook jongeren aanspreekt. We verbinden onze game met Annie en zo kunnen we direct feedback geven en laten weten of je goed bezig bent. En vragen de jongeren dan, Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Michael Jackson wil in zijn wereldhit Smooth Criminal, stelt hij exact die vraag die in een noodsituatie het verschil kan maken tussen leven en dood. Jackson baseerde die iconische zing op Rescue Anne, de wereldberoemde reanimatiepop waar generaties hulpverleners hun techniek op hebben getraind.

0: watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
2: Sorry, schat. Ik kon

0: nieuws van half 1.
1: Curaçao krijgt 30 miljoen dollar aan bevroren crimineel geld terug uit de Verenigde Staten. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. Na jaren van onderhandelen krijgt Curaçao ruim 30 miljoen dollar aan bevroren crimineel geld terug uit de Verenigde Staten. Minister van Justitie Shelton Hato heeft daarover in Amerika een akkoord bereikt. Het geld is afkomstig uit de strafzaak Biento, waarin de bekende loterijbaas Robbie dos Santos jaren geleden werd veroordeeld voor belastingontduiking en valsheid in geschriften. De in beslag genomen miljoenen stonden sindsdien vast op de Amerikaanse bankrekeningen. Met de vrijgave van het geld wil het ministerie van Justitie gaan investeren in de politie, de gevangenis en criminaliteitsbestrijding op het eiland. Aanstaande maandag geeft minister Hato meer details tijdens een persconferentie. En de voetbalbond van Curaçao, de FFK, is gestart met een nationaal mentorprogramma voor lokale voetbalcoaches. Gekwalificeerde trainers uit Curaçao krijgen hiermee de kans om mee te lopen met de staf van de nationale herenselectie en zo ervaring op te doen op het internationaal topniveau. Jong Colombia-coach Gersinio Constancia bijt de spits af. Hij sluit direct aan bij het nationale team onder leiding van Dick Advocaat tijdens de komende CONCACAF Nations League-wedstrijden. Het doel van de FFK is om de lokale voetbalkennis duurzaam te vergroten. De opgedane kennis uit het programma wordt later weer gedeeld met andere coaches op het eiland. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
2: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
3: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
2: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
4: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
5: Huh? Nu al? Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
0: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT, de betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
6: Zometeen het lokale nieuws. Nu eerst de Golden Earring.

0: Golden Earring met When the Lady Smiles. En gelukkig kan Vanessa ook weer lachen.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, 20 minuten voor 1. We spelen straks de muziekquiz. Gaat om een heerlijk diner voor 2. Of een lunch als je daar zin in hebt. Kan je natuurlijk ook gewoon daar doen bij de buurvrouw. Daaraan die lange, lange weg naar Westpunt. In het tweede uur natuurlijk de spotlight. Die staan onder meer op Kerry Livgren. Hij is gitarist en tekstschrijver van Kansas. Dus je hoort Dust in the Wind. Ricky Bell van New Edition is jarig. En Lucas Fortjamer is jarig. Beter bekend met zijn bandnaam. Lucas Graham, je hoort Seven Years. En Alex Warren, die is ook nog jarig. Hoor je straks allemaal, maar nu eerst.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: Ja, Vanessa kan weer lachen. Die moest naar de tandarts. En daarom moesten we er 2 dagen missen. Maar gelukkig ben je er weer, hè?
2: De luisteraar maar 1, hè? Want ik was zeg maar de eerste dag. Ik werd dus eergisteren. Een nacht, is het alweer eergisteren? Nou, in ieder geval werd ik wakker. Ik kreeg in de avond een helse kiespijn. Maar echt, wat verschrikkelijk. Dus ik heb de hele nacht niet geslapen. De volgende dag jankend mijn dochter naar school gebracht. En daarna gelijk de tandarts gebeld. Daar kon ik met spoed terecht, maar daar hebben ze alleen maar foto's gemaakt. En zagen ze dus dat ik een wortelkanaalbehandeling nodig had.
0: Eeuw.
2: Dus toen heb ik eigenlijk, ben ik weer met pijn naar huis gestuurd, maar wel met hele goede medicatie. En toen heb ik wel de middagshow gedaan. En de volgende dag mocht ik dus, dat was gisteren, wat een verhaal, voor de wortelkanaalbehandeling mocht ik. Nou joh, lekker.
0: Maar goed, je bent er weer.
2: Kan het iedereen aanraden. Ja, nou, ik heb nu in ieder geval geen pijn meer. Dus dat scheelt. Een beetje beursig.
0: Zometeen gaan we het hebben over ontploffende powerbanks van Camille Eurlings, notabene voormalig KLM-directeur aan boord van een KLM-vlucht. Maar eerst het belangrijkste nieuws. Opening van het Antilliaans Dagblad vandaag. Einde aan olieraffinage. De volledige herstart van de voormalige Isla-raffinaderij op Curaçao wordt niet langer als realistisch beschouwd. Dat is nogal nieuws. Dat blijkt uit de jaarrekening van de Refinaria di Curaçao over 2025. Die samen met de jaarrekeningen door minister-president Pisas aan de staat is aangeboden. Ja, de staten kunnen nu voor het eerst het volledige financiële traject van de afgelopen jaren beoordelen. En ja, de strategie van Curaçao voor het oliecomplex lijkt fundamenteel en definitief te veranderen. Er zal binnenkort nog wel meer over bekend worden. Maar dat is nogal een stap. Er zijn toch nog veel mensen op Curaçao die hoopten dat die olieraffinage weer zou beginnen. Dat kan ik me voorstellen. Hè. In de jaren van de Shell ging het heel goed. Shell heeft altijd goed voor mensen gezorgd. Daarna met de PDVSA, het zorgde voor veel werkgelegenheid. Maar het leek mij al jaren niet meer realistisch dat het ging gebeuren. Want het is natuurlijk een hele hoop, hele oude apparatuur. Je hebt miljarden investeringen nodig om dat weer op de rit te krijgen. En ja, er is blijkbaar geen enkele partij die dat gaat doen.
2: Nee. Dan houdt het op. Dan heb je een heel groot verlaten gebied. Wat gaat daarmee gebeuren dan?
0: Nou ja, ik zou zeggen, platleggen, schoonmaken en huizen bouwen, jachthavens, winkelcentra, vliegvelden, weet ik veel. Het is een gigantisch terrein, het is mooi gelegen. Je kan daar waanzinnig goede economische ontwikkeling krijgen.
2: Hoe is die grond?
0: Nou ja, dat moet schoongemaakt worden. Maar er zijn professionele bedrijven die dat doen.
2: Okay.
0: Jaren geleden, ik ben de naam kwijt op mijn schande. Ze hadden toen waanzinnig goede plannen voor dat gebied. En toen sprak ik met een man, dat zal ik nooit vergeten, Bob uit Michigan, en die deed niks anders dan jachthavens internationaal bouwen. In de grote, grote, luxe jachthavens. En die stond klaar. Die zei, die grond moet schoongemaakt zijn bedrijf voor. En dat bouw ik hier een waanzinnige jachthaven.
2: Nou ja, Bob, als je luistert.
0: Maar dat is dus 20, dat is dus, nou, ik denk 15, 16 jaar geleden.
2: Ja. Nee, het zou mooi zijn als er iets moois gaat gebeuren met dat gebied natuurlijk. Want het staat nu al zo lang een beetje daar te staan en te wachten eigenlijk. En de horizon te vervuilen. Dus ik ben heel benieuwd wat ze gaan doen. Maar ik vermoed dat dat ook nog wel eventjes, er zal ook nog wel wat tijd overheen gaan voordat daar weer een knoop wordt doorgehakt.
0: Een vliegtuig van KLM naar Curaçao zou je niet ontgaan zijn. Hij is na uren vliegen vanaf Amsterdam omgekeerd nadat er aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. En als je de foto's ziet, hè, er is ook nog een man gewond geraakt. Niet Camille Eurlings zelf, van wie die powerbank was. Maar als je die foto's ziet, dat moet nogal een brand zijn geweest er in de business class. Die powerbank was dus van Camille Eurlings. Die is nota bene oud-directeur van de KLM. Je zou zeggen, de man zou beter moeten weten. Heel veel passagiers zijn enorm kwaad. Voor die powerbanks gelden speciale regels aan boord. Je mag er maximaal 2 meenemen. Er is een maximale capaciteit. En je mag ze niet in het bagagevak bergen. Je mag ze niet meenemen in je ruim, in je bagage die dan onderin gaat. Je moet ze altijd bij je hebben en dan eigenlijk in zicht. Nou, het gebeurt vaker dat die powerbanks in brand vliegen. Maar die Camille Eurlings was hem naar verluid aan het opladen. En dan denk ik, ja, weet je, die man is ook al eens een keer eerder veroordeeld. Althans aangeklaagd door zijn vriendin. Die zou die mishandeld hebben. Ik denk, wat is dit voor arrogantie? Je kent die regels. Je bent oud-directeur van de KLM. Maar dan ga je dat ding ook nog opladen aan boord wat niet mag.
2: Ja, het is heel ironisch. En dan is het, ja, dan zul je dus zien, dan gaat het dus mis. Dat gaat op een gegeven moment mis. Je komt niet altijd overal mee weg. En dan denk je, ach, hè, ik bedoel, waar zijn die regels voor? Wat maakt het uit? Ik doe het gewoon. Maar ja, dan gaat dat dus mis. En ja, dat is voor de rest van iedereen die natuurlijk aan boord van dat vliegtuig zat verschrikkelijk frustrerend. Want ten eerste schrik je het apenzuur.
0: Ja.
2: En ten tweede, je bent onderweg. Hoe lang waren ze onderweg? Wat is het? Waren ze al?
0: Ja, 3-4 uur of zo.
2: Dan ben je toch nog best wel richting over de helft. Voor je gevoel. En dan moet je weer terug. Dat is toch verschrikkelijk?
0: Ja, ik weet dat dus een arrogantie van meneer Camille Eurlings. Die dacht, dat kan wel allemaal.
2: Ja, nee, dat dacht hij. Nou ja, zo werkt het.
0: Denk ik, hoor.
2: Zo werkt het dus niet. Ik hoop dat de mensen hem heel boos hebben aangekeken.
0: Nou, dat mensen waren ook heel boos.
2: Ja, natuurlijk, en terecht.
0: Het gaat hard, gelukkig, met de economie van Curaçao. En dat merken ze bij het ministerie van Economische Ontwikkeling. In de eerste helft van dit jaar is het aantal aanvragen voor economische vergunningen enorm gestegen. Het ministerie heeft al bijna 97% procent van alle aanvragen verwerkt. Dus 3% maar niet. In totaal kwamen er in de eerste 6 maanden van dit jaar maar liefst 828 vergunningaanvragen binnen. Dat is bijna 2/3 van het totale aanvragen over het hele voorgaande jaar 2025. De stijging wordt mede gedreven door de bloeiende toeristische sector en grote internationale evenementen die het eiland op de kaart zetten. Nou, dat is positief nieuws.
2: Ja, hartstikke positief nieuws. Dus dat is mooi. Minister van Economische Ontwikkeling Roderick Middelhoff die wil de procedures hiervoor verder gaan vereenvoudigen en versnellen. En dat is mooi. MEO wil ook de informatievoorziening aan aanvragers verbeteren. En blijft ook de wetgeving en het beleid en de interne processen evalueren. Zodat het sneller en beter blijft gaan.
0: En vanaf volgende week woensdag start de dienst openbare werken met het schoonmaken van de Emancipatieboulevard op het deel van Nieuwehaven naar Biesheuvel. De werkzaamheden duren in totaal 2 weken en worden uitgevoerd door een aannemer. De weg blijft tijdens het onderhoud open voor verkeer, maar je moet wel extra voorzichtig rijden en rekening houden met de wegwerkers langs de baan. Daar zijn eerder hele nare ongelukken mee gebeurd.
2: Ja. Ja, precies.
0: En dan had jij nog tot slot filmfestival nieuws.
2: Ja, het is te bizar voor woorden. Want voor mijn gevoel ligt dat filmfestival net achter ons. Maar goed, zo'n festival ontstaat niet in 1 dag. Dan moet natuurlijk, denk ik, eigenlijk praktisch al de dag na het festival weer aan begonnen worden. Nou, ze hebben de inschrijving weer geopend voor de aankomende editie. Het zal de 13e editie worden van het filmfestival. En korte en lange films uit Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten en Sint Eustatius, Saba en Suriname kunnen worden ingestuurd voor het filmfestival. Er zijn 2 categorieën. Ten eerste de Caribbean Focus. Hierbij gaat het om speelfilms van 45 minuten. En de andere categorie is de Watapana Shorts. En deze categorie is weer bestemd voor korte films tot 45 minuten. Dus en die maken de kans op de Watapana Award en 5.000 gulden. En de tweede plaats in deze categorie wint 1500 gulden. Ja, dus mocht je een filmmaker zijn en denken, dit jaar wordt mijn jaar, dan kun je aanmelden, kun je inschrijven. De film moet wel zijn van een Engelse of Nederlandse ondertiteling. Dat is wel belangrijk. En de inzendingen sluiten 1 december. Dus doe het nu tot 1 december uiterlijk. En dan zien we je veel mogelijk op het komende festival, filmfestival.
0: Zometeen de enige echte muziekquiz. Meer Vanessa vanmiddag vanaf 4 uur. Nu eerst Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Emergency.

0: beste van de Miami Sound Machine, Dr. Beat. Het is 6 minuten voor 1, de hoogste tijd natuurlijk, voor de enige echte Paradise FM muziekquiz.
1: De Paradise FM muziekquiz.
0: Je kan een heerlijk diner voor 2, of misschien ga je lekker lunchen daar bij die lange weg naar Westpunt, kan je winnen bij de buurvrouw. En we gaan eens even kijken wat ze op de TripAdvisor zeggen over deze buurvrouw. Angelique van den Berg, die zegt lekker eten, ook al moet je er even voor rijden. Heerlijke lunch en ook een aanrader voor het diner. Voor ons het lekkerst gegeten bij de buurvrouw. Ilona zegt vriendelijk personeel, prima kwaliteit van het eten en voor iedereen wel iets te vinden op de kaart. Even kijken, wat zegt Jeff? Leuke ambiance, vond het restaurant leuk. Pizza was goed, zou teruggaan. Ja, wat wil je nog meer? Als je daar toch naar Westpunt gaat, ik zou zeggen, ga daar lekker eten of dineren. Of als je terugkomt van Westpunt zondagavond, bijvoorbeeld. Goed idee. Het enige wat je moet doen is zometeen even appen naar 675-1031. Of nog handiger, via de Paradise FM-app. Heb je die nog niet op je telefoon staan? Even downloaden via de bekende platforms. Dan reageer je sneller. En dan kan je ook live luisteren naar ons, uitzendingen terugluisteren, mocht je daar zin in hebben. Kan allemaal. En je kan ook live meekijken in de studio, mocht je dat geinig vinden.
1: Wat is hier weggepiept?
0: Ja, is heel kort. Het is vrijdag. Hoppa, we doen het nog een keer.
1: Wat is hier weggepiept?
0: Ja, wat? Heel eerlijk, ik weet het niet. Ik ga wel een aanwijzing geven omtrent de naam van het nummer. Niet omtrent wat er is weggepiept. Maar alles verandert. Dat is wel zo. Mocht je daar lekker bij de buurvrouw gaan eten, zou ik zeggen, neem er een glaasje wijn bij. Rooien.

0: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
1: Hey Vincent! Van VincentStens.com.
2: Cadre van.
3: Dat is Frans, 80.
2: Frans is 80?
3: Wie is Frans?
2: Nee, restaurant Cadre van, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
3: Dat is ook weer Frans.
2: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
3: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Cadre van. Vier wijnen.
2: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
3: Ga je weer.
2: Ga ook, zou ik zeggen, geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
3: Quatre vent.
2: Exactement.
4: Man, zullen we iets leuks doen dit weekend?
3: Zwemmen?
4: Ja!
3: Glijbanen?
4: Ja!
3: Dan weet ik het al. Konuku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
4: Dat wil ik!
3: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
4: Ik ben er helemaal klaar voor.
3: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Konuku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.
5: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
6: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Voetbalbond van Curaçao start een mentorprogramma voor lokale voetbalcoaches. Gekwalificeerde trainers kunnen meelopen met de nationale herenselectie en ervaring opdoen op internationaal niveau. Coach Gersinio Constancia van Jong Colombia is de eerste deelnemer. Hij sluit aan bij het team van bondscoach Dick Advocaat tijdens de komende wedstrijden in de CONCACAF Nations League. Curaçao krijgt ruim 30 miljoen dollar aan bevroren crimineel geld terug uit de Verenigde Staten. Minister van Justitie Charlton Hato heeft daarover een akkoord bereikt. Het geld komt uit de strafzaak tegen loterijbaas Robby Dos Santos. Het ministerie wil investeren in politie, gevangenis en criminaliteitsbestrijding. Maandag geeft Hato meer uitleg tijdens een persconferentie. Internationaal nieuws. De Europese Unie verhoogt het waarschuwingsniveau voor marinemissie Aspides in de Rode Zee vanwege de toegenomen dreiging van de Houthis. De missie beschermt sinds 2024 de scheepvaart tegen aanvallen. Volgens EU-buitenlandchef Kaya Kallas is de veiligheidssituatie verslechterd. De politie heeft vrijdag volgens een bron de 28-jarige Jan G. uit Overasselt aangehouden in Duitsland. Hij wordt verdacht van een poging om bijna 4000 kilo cocaïne Nederland in te voeren. De drugs werden gevonden in containers in Duinkerken. De Duitse politie hield hem aan op een parkeerplaats langs snelweg A44 bij Soest. Premier Rob Jette denkt dat een vertrek van mogelijk 25.000 Amerikaanse militairen uit Europa een grote herschikking van de troepen vraagt. Volgens hem heeft Europa de Amerikaanse slagkracht op onderdelen nog nodig, bijvoorbeeld voor luchtverdediging. De NAVO bespreekt dit met Washington. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
3: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu Pepijn, Bier en Broodspot.
5: Met de Human League, Don't You Want Me?

0: Don't you want me, human leak?
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn, Bier en Broodspot.
0: Ja, welkom bij het tweede uur van Broodje Broodspot. En het programma doen we elke werkdag van 12 tot 2. Het is bijna 9 minuten over 1. Straks na het lokale nieuws van pakken bij het half 2. Het Feel Good nieuws gaat over een project voor daklozen 55-plussers in Amerika. Daar komen er namelijk steeds meer van. Maar daar is goed nieuws voor. Maar nu eerst, zoals te doen gebruikelijk, rond deze tijd. En we waren er al mee begonnen.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Joan Cottrell van de Human League staat in de spotlights. Ze werd geboren in 1962 en viert vandaag dus haar 64ste verjaardag. Ze zit al sinds 1980 samen met Susan en Sully bij de Human League. Die bestaan uit drie mensen. De andere is Philip Oakey. Die ontdekte beide dames, die Susan en Sully en mevrouw Cottrell, in een disco in Sheffield. De twee hadden totaal geen professionele zangervaring, maar ze werden meteen onderdeel van de nieuwe bezetting van de Human League en zouden uitgroeien tot de vaste vrouwelijke twee gezichten van de groep. Don't You Want Me was een enorme hit uit 1981. Het nummer gaat over een relatie die is stuk gelopen. En een man zegt, ja, maar ik heb je geholpen om succesvol te worden. Zij zegt, ja, dat was me ook wel gelukt zonder jou. Philip Oakey, de man in The Human League, vond het nummer aanvankelijk helemaal niet goed. Hij vond het zelfs een van de zwakste nummers van het album. De platenmaatschappij dacht daar duidelijk anders over. En die hadden gelijk. Het nummer werd een wereldhit. Bereikte zowel in Groot-Brittannië als in de US of E de eerste plaats. Wie is er nog meerjarig? Kerry Livgren is vandaag jarig. Hij is gitarist, toetsenist en de belangrijkste tekstschrijver van de groep Kansas. Hij werd geboren in 1949, natuurlijk op 18 september... en wordt vandaag dus 77 jaar oud. Hij schreef onder meer de grote hit Carry On, Wayward Son en Dust in the Wind. Die hoor je zo meteen. Dat laatste nummer heeft een opmerkelijk verhaal. De bekende gitaarpartij daarin begon helemaal niet als een liedje. Livgren gebruikte het als een soort vingeroefening om zijn gitaartechniek te verbeteren. Zijn vrouw hoorde hem spelen en zei, daar moet je een nummer van maken. Livgren schreef vervolgens de tekst over de vergankelijkheid van het leven. Alles wat we bezitten, bereiken en opbouwen is uiteindelijk tijdelijk. We worden allemaal, zoals de titel zegt, stof in de wind. Beetje gebaseerd op Prediker, hè? Bekende boek van de Bijbel. Voor Kansas was het nummer aanvankelijk nogal ongewoon. De groep stond bekend om stevige, progressieve rock. En dit is een heel rustig, akoestisch nummer. Livgren twijfelde daarom of hij het überhaupt wel aan zijn bandleden zou laten horen. Dat deed hij wel en het werd een van de grootste successen van Kansas. Dust in the Wind.

heeft natuurlijk een directe verbinding met het bekende boek Prediker uit de Bijbel. Met alles is ijdelheid en alles wat we zijn is stof in de wind. Dat zegt dit nummer en in Prediker staat. Alles gaat naar één plaats, alles is uit het stof gaan worden en alles keert terug tot het stof. Dat staat letterlijk in de Bijbel. Nou zou je denken dat de jarige Kerry Livgren zich had laten inspireren door dat Bijbelboek, maar dat is niet helemaal waar. Hij had zich laten inspireren door allerlei religieuze teksten, ook door het boeddhisme. Maar later heeft hij zich wel bekeerd tot het bekende boek Prediker uit de Bijbel. Met alles is ijdelheid en alles wat we zijn is stof in de wind. Dat zegt dit nummer en in Prediker staat. Alles gaat naar één plaats, alles is uit het stof gaan worden en alles keert terug tot het stof. Dat staat letterlijk in de Bijbel. Nou zou je denken dat de

Nou, de man achter Mr. Telephone Man. De man van New Edition, niemand minder dan Ricky Bell. Geboren 18 september 1976. Vandaag dus 59 jaar geworden. Een van de oprichters van New Edition. Bij een van de bekendste nummers is Mr. Telephone Man. Dat verhaal gaat over een jongen die probeert wanhopig zijn vriendinnetje te bellen. De verbinding wordt steeds verbroken. En hij weigert te geloven dat zijn vriendin gewoon niet meer met hem wil praten. Dus belt hij uiteindelijk de telefoonmonteur om de lijn te laten repareren. Nummer werd geschreven door Ray Parker Jr. Nu denk jij, die naam ken ik ergens van. Dat is logisch, want dat is de man achter Ghostbusters. New Edition maakte van Mr. Telephone Man een grote hit in 1984. En de jarige Bel die heeft trouwens nooit gekozen voor een solo-carrière. Nadat New Edition stopte, ging hij door met Michael Bivins en Ronnie DeVoe in de groep Bel Biv DeVoe. Maar je hoort nu dus New Edition, Mr. Telephone Man.

0: 59ste verjaardag van Ricky Bell hoorde je New Edition met inderdaad Mr. Telephone Man.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlight?
0: Lucas Forchamer is jarig. Hij komt uit Denemarken en hij is de zanger van Lucas Graham. Hij heet dus zelf geen Lucas Graham, zo heet de band. Hij heet Forchamer. Hij werd geboren natuurlijk op 18 september 1988, wordt vandaag 38 jaar. Zijn wereldhit Seven Years is eigenlijk een beetje een muzikale terugblik op zijn eigen leven. In het nummer kijkt hij naar de verschillende fases van je jeugd tot volwassenheid en uiteindelijk naar de toekomst. Hij eindigt trouwens bij de fictieve, voor hem fictieve leeftijd van 60 jaar. En dat heeft weer een persoonlijke betekenis, want zijn vader overleed op slechts 61-jarige leeftijd. En Forchamer heeft zelf uitgelegd dat hij eerst de 60 wil bereiken voordat hij verder durft te kijken in het verhaal. Dus duur nog even, dan maakt hij een vervolg hierop. Hij groeide op in Christiana in Kopenhagen. Dat is een soort anarchistische, vrijgevochten gemeenschap die een hele belangrijke rol speelde natuurlijk in zijn jeugd. Hij werd al jong muzikaal actief, zong als kind bij het jongenskoor van Kopenhagen. Seven Years verscheen in 2015 en werd wereldwijd een enorme hit. Vandaag dus 38 jaar oud geworden, Lucas Forchamer van Lucas Graham.

0: zal.
1: Dan nog één vraag boven de markt. Waarom heet deze band Lucas Graham?
2: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlight?
1: Omdat de officiële geboortenaam van onze jarige Lucas Graham Forthamer is. Die vader van hem, die was Iers. Die had een Ierse achtergrond. Eugene Graham, die dus op zijn 61ste overleed. Hij heeft de achternaam van zijn vader en van zijn moeder. Dat komt in veel landen vaker voor. In Nederland mag dat niet, is dat uit den boze. Want ze willen dan semi-adellijke achternamen voorkomen of dat soort onzin. Maar goed, Lucas Graham heet de band. En officieel heet onze jarige Lucas Graham Forthamer. Vandaag dus 38 jaar oud geworden. Alex Warren, bekend natuurlijk, wereldberoemd geworden met Carry You Home, is ook jarig. Hij is een stukje jonger. Hij werd geboren op 18 september 2000. Hij wordt vandaag 26. Hij werd aanvankelijk vooral bekend via TikTok en YouTube, deze Alex Warren. Maar zijn persoonlijke geschiedenis is een stuk zwaarder dan zijn vrolijke social media beelden misschien doen vermoeden. Ook hij verloor zijn vader, maar dan op hele jonge leeftijd. En hij bracht als tiener een periode door waarin hij bij vrienden sliep en in auto's. Muziek werd uiteindelijk zijn uitweg. En het bijzondere aan Alex Warren is de snelheid waarmee hij de overstap maakte van internetpersoonlijkheid naar succesvolle popartiest. Zijn verhaal laat eigenlijk heel duidelijk zien, hè, hoe de grens tussen sociale media en de traditionele muziekindustrie de afgelopen jaren compleet is veranderd. Zijn grootste hit is Carry You Home. Het is een heel persoonlijk liefdeslied, geschreven voor zijn vrouw. Het nummer draait om een eenvoudige belofte. Ik blijf altijd bij je, ook wanneer het moeilijk wordt. Warren en zijn vrouw leerden elkaar trouwens kennen via de social media. Wow.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Zin in een lekker visje? Kom naar Little Mermaid op de parkeerplaats van Grote Berg Patat langs de weg naar Westpunt. Geniet van kibbeling, kibbeling met friet, Little Mermaid combos, wraps, quesadillas en onze heerlijke loaded fries met garnalen voor maar 20 gulden. Dagelijks open van 10 tot 5 uur 's middags. Little Mermaid. Fresh fish made with love.
2: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 8:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij het Pleincafé en De Buren.
3: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
0: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2:30.
4: Curaçao krijgt $30 miljoen aan bevroren crimineel geld terug uit de Verenigde Staten. Hey, goedemiddag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Na jaren van onderhandelen krijgt Curaçao ruim $30 miljoen aan bevroren crimineel geld terug uit de Verenigde Staten. Minister van Justitie Shelton Hato heeft daarover in Amerika een akkoord bereikt. Het geld is afkomstig uit de strafzaak Biento, waarin de bekende loterijbaas Robbie Dos Santos jaren geleden werd veroordeeld voor belastingontduiking en valsheid in geschriften. De in beslag genomen miljoenen stonden sindsdien vast op de Amerikaanse bankrekeningen. Met de vrijgave van het geld wil het ministerie van Justitie gaan investeren in de politie, de gevangenis en criminaliteitsbestrijding op het eiland. Aanstaande maandag geeft minister Hato meer details tijdens een persconferentie. En de voetbalbond van Curaçao, de FFK, is gestart met een nationaal mentorprogramma voor lokale voetbalcoaches. Gekwalificeerde trainers uit Curaçao krijgen hiermee de kans om mee te lopen met de staf van de nationale herenselectie en zo ervaring op te doen op het internationaal topniveau. Jong Colombia-coach Gersinio Constancia bijt de spits af. Hij sluit direct aan bij het nationale team onder leiding van Dick Advocaat tijdens de komende CONCACAF Nations League-wedstrijden. Het doel van de FFK is om de lokale voetbalkennis duurzaam te vergroten. De opgedane kennis uit het programma wordt later weer gedeeld met andere coaches op het eiland. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
5: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
6: Online hadden we bij het bekende woonwarenhuis onze droomkeuken al helemaal ingetekend. Cent Caribe heeft toen alles met hun gecheckt en de bestelling afgehandeld. 3 weken later stond alles voor de deur. Kijk zelf op centcaribe.nl.
7: Met Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op

0: kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintjekool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
2: Zometeen nog één spotlight. Nu eerst Elton John.

0: Elton John, I'm Still Standing. En ik eigenlijk ook nog steeds.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Waarbij ik dan eerlijkheidshalve aanteken dat ik momenteel overigens in de studio gewoon zit. Straks het Feel Good Nieuws gaat over een project in Amerika voor dakloze 55-plussers. Want die zijn er en dat is een groeiend probleem. Hoe dat komt, leg ik je uit. En wat dat initiatief is, dat hoor je straks in het Feel Good Nieuws. Nu nog één spotlightje.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlight?
0: Spotlightje. We zitten gewoon een felle schijnwerper op Boston met More Than a Feeling. Vandaag exact 50 jaar geleden stond More Than a Feeling van Boston voor het eerst in de Amerikaanse Billboard Hot 100. De single was in september 1976 uitgebracht en zou uiteindelijk uitgroeien tot een van de grote classic rock klassiekers. Het verhaal achter die opname is vrij bijzonder. Tom Scholz, de gitarist en songwriter van Boston, die had een technische achtergrond. Hij was zelfs afgestudeerd aan het prestigieuze MIT. Overdag werkte hij bij Polaroid. Maar thuis bouwde hij in zijn kelderstudio jarenlang aan zijn eigen muziek. Aan More Than a Feeling werkte hij, schrik niet, ongeveer 5 jaar. Hij stapelde al die gitaren laag over laag over laag en ontwikkelde op die manier die karakteristieke Boston sound. En 50 jaar later klinkt die openingsriff nog altijd alsof hij gisteren is opgenomen. Boston, More Than a Feeling.

0: Michel Tello. Als je dat vertaalt, dan krijg je... Oh, als ik je te pakken krijg. Het nummer gaat over een avondje uit. Hè, en de zanger ziet een fantastisch mooie meisje in de discotheek. En daar is hij helemaal weg van. Hij zingt ook... Nossa, nossa, asim, voce me mata. Oftewel, vrij vertaald, wauw, wauw. Je maakt me helemaal gek. Nou, weet je dat ook weer.
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: Een veilige eigen voordeur. Een badkamer en een kleine ijskast en een magnetron. Het klinkt allemaal heel gewoon, maar voor 40 dakloze senioren in Phoenix, Arizona, betekent het een nieuwe start. Daar is Senior Bridge geopend. Een woonproject dat speciaal is bedoeld voor mensen van 55 jaar en ouder die uit de dakloosheid komen. In de eerste fase zijn 40 compacte studio's gebouwd van hergebruikte zeecontainers. Iedere woning is ongeveer 15 vierkante meter groot en heeft een eigen badkamer, een bed, een ijskastje en een magnetron. Het complex is voorzien van zonnepanelen en lithiumbatterijopslag, waardoor de energiekosten laag kunnen worden gehouden. De behoefte aan dit soort opvang groeit. Steeds meer 55-plussers in de United States of America raken dakloos door een combinatie van stijgende huren, hogere zorgkosten en een tekort aan betaalbare woningen. Heel veel senioren, 55-plussers, hebben een vast inkomen. Een forse huurverhoging kan dan al betekenen dat de woning niet meer betaalbaar is. Daar komen medische kosten, dure medicijnen en het ontbreken van spaargeld bij. Opvallend vaak gaat het om mensen die hun hele leven gewoon hebben gewerkt, gewoon hebben gewoond, maar pas op latere leeftijd voor het eerst dakloos worden. Het overlijden van een partner of een scheiding kan het laatste zetje zijn, omdat één inkomen de woonlasten niet kan dragen. Senior Bridge in Phoenix, Arizona, moet ze daarom meer zijn dan alleen een dak boven het hoofd. Het is bedoeld als zogeheten transitional housing. Een tussenstap naar een permanente nieuwe woning. Iedere bewoner krijgt een vaste case manager die helpt met onder meer medische zorg, maaltijden en het vinden van een definitief thuis. In de tweede fase wordt op hetzelfde terrein nu al gewerkt aan ruim 50 permanente betaalbare appartementen. En daarmee moet de stap van de straat via tijdelijke huisvesting uiteindelijk leiden naar een eigen permanente woning. Voordat ik je ga vertellen welke plaat ik ga draaien, zeg ik eerst veel plezier zometeen met Marissa Wildeboer. Die zit na Bier en Broodspot, Wildeboer. En dan vanmiddag natuurlijk Vanessa, die is een uurtje korter. Dat is altijd op vrijdag, hè, van 4 tot 6. Want daarna draait DJ Boogieman de lekkerste disco-hits achter elkaar door. Altijd lekkere muziek in de auto. Alex Warren, die is vandaag jarig. We hadden hem eerder genoemd. Die was in zijn tienerjaren dakloos. Zijn vader overleed op jonge leeftijd. Zijn moeder raakte verslaafd aan alcohol. Ja, hij had een onveilige thuissituatie. En hij belandde op straat op zijn 17e en 18e. En ook Henry Olusegun Adeola Samuel, die woonde een tijd lang op straat in Londen. We kennen hem trouwens beter, deze Britse zanger en songwriter, als Seal. Na het behalen van een diploma in de architectuur koos Seal vol voor de muziek. Maar zonder vast inkomen en zonder netwerk raakte hij dakloos. Hij sliep regelmatig op de bank bij vrienden, in goedkope noodopvang of op straat, terwijl hij in kleine clubs zong en demotapes probeerde te slijten. En met Seal is het gelukkig weer helemaal goed gekomen. En ik hoop met die senioren daar in... wat was het ook alweer? Houston? Nee, niet Houston. Houston is in Texas. In Phoenix, Arizona, hoop ik dat het ook weer helemaal goed komt. Ik wens je tot slot een bijzonder goed weekend. En ik zou zeggen, tot maandag. Ajo!

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
2: Hey Vincent! Van VincentStens.com.
3: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
4: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
5: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2 uur.
6: Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Voetbalbond van Curaçao start een mentorprogramma voor lokale voetbalcoaches. Gekwalificeerde trainers kunnen meelopen met de nationale herenselectie en ervaring opdoen op internationaal niveau. Coach Gersinio Constancia van Jong Colombia is de eerste deelnemer. Hij sluit aan bij het team van bondscoach Dick Advocaat tijdens de komende wedstrijden in de CONCACAF Nations League. Curaçao krijgt ruim 30 miljoen dollar aan bevroren crimineel geld terug uit de Verenigde Staten. Minister van Justitie Charlton Hato heeft daarover een akkoord bereikt. Het geld komt uit de strafzaak tegen loterijbaas Robbie Dos Santos. Het ministerie wil investeren in politie, gevangenis en criminaliteitsbestrijding. Maandag geeft Hato meer uitleg tijdens een persconferentie. Internationaal nieuws. De Europese Unie verhoogt het waarschuwingsniveau voor marinemissie Aspides in de Rode Zee vanwege de toegenomen dreiging van de Houthis. De missie beschermt sinds 2024 de scheepvaart tegen aanvallen. Volgens EU-buitenlandchef Kaya Kallas is de veiligheidssituatie verslechterd. De politie heeft vrijdag volgens een bron de 28-jarige Jan G. uit Overasselt aangehouden in Duitsland. Er wordt verdacht van een poging om bijna 4000 kilo cocaïne Nederland in te voeren. De drugs werden gevonden in containers in Duinkerken. De Duitse politie hield hem aan op een parkeerplaats langs snelweg A44 bij Soest. Premier Rob Jetten denkt dat een vertrek van mogelijk 25.000 Amerikaanse militairen uit Europa een grote herschikking van de troepen vraagt. Volgens hem heeft Europa de Amerikaanse slagkracht op onderdelen nog nodig, bijvoorbeeld voor luchtverdediging. De NAVO bespreekt dit met Washington. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
7: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: De boy is mijn, hoor je hierop.
1: Paradise FM.
0: Een hele goede vrijdagmiddag. Goed dat je luistert naar Paradise FM. Het is vandaag 18 september. En we tellen langzaam af richting het weekend. Vanaf 4 uur zijn we live te horen vanaf de Sea Shack. Maar tot die tijd hoor je mij gezellig gewoon vanaf de studio. We spelen vandaag natuurlijk de muziekquiz waarbij een heerlijke diner voor twee kunt winnen. Dus ja, zit je op je werk? Ben je onderweg of zit je thuis? Speel vooral mee. Want misschien ga jij wel heerlijk dit weekend eten op onze kosten. Natuurlijk heb ik ook heel veel goede muziek voor je klaarstaan. En daar gaan we gelijk mee starten. Hier is The Weeknd met Earn It.

0: not worry.
1: It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
2: Don't worry, be happy hier op Paradise FM. Nou, dat is toch een hartstikke mooie slogan. Ik sluit me daar helemaal bij aan. Straks hoor je op Paradise FM hier Janet Jackson en Queen. Maar nu eerst hoor je hier Ed Sheeran met Happier.
3: Walking down 29th and Park. I saw you in another's arms.

0: For you.
1: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering.

0: paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
1: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je Stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Carteam Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt. Laat je auto weer stralen.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2:30.
3: Curaçao krijgt $30 miljoen aan bevroren crimineel geld terug uit de Verenigde Staten. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Na jaren van onderhandelen krijgt Curaçao ruim $30 miljoen aan bevroren crimineel geld terug uit de Verenigde Staten. Minister van Justitie Shelton Hato heeft daarover in Amerika een akkoord bereikt. Het geld is afkomstig uit de strafzaak Biento, waarin de bekende loterijbaas Robbie dos Santos jaren geleden werd veroordeeld voor belastingontduiking en valsheid in geschriften. De in beslag genomen miljoenen stonden sindsdien vast op de Amerikaanse bankrekeningen. Met de vrijgave van het geld wil het ministerie van Justitie gaan investeren in de politie, de gevangenis en criminaliteitsbestrijding op het eiland. Aanstaande maandag geeft minister Hato meer details tijdens een persconferentie. En de voetbalbond van Curaçao, de FFK, is gestart met een nationaal mentorprogramma voor lokale voetbalcoaches. Gekwalificeerde trainers uit Curaçao krijgen hiermee de kans om mee te lopen met de staf van de nationale herenselectie en zo ervaring op te doen op het internationaal topniveau. Jong Colombia-coach Gersinio Constancia bijt de spits af. Hij sluit direct aan bij het nationale team onder leiding van Dick Advocaat tijdens de komende CONCACAF Nations League-wedstrijden. Het doel van de FFK is om de lokale voetbalkennis duurzaam te vergroten. De opgedane kennis uit het programma wordt later weer gedeeld met andere coaches op het eiland. Dat was het voor mij.

0: met Friends Will Be Friends. En het is nu tijd voor de...
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ja, vandaag maak je natuurlijk weer kans op een heerlijke prijs. Een dinerbon voor twee personen. En deze keer voor restaurant De Buren. En ja, die zit natuurlijk midden in Poenda. Aan het Wilhelminaplein. En op de kaart staat er voor ieder wat wils. Van burgers, pizza, pasta tot vis, vlees. En natuurlijk ook lokale gerechten. Ja, dus als je nou zin in hebt in een lekkere burger, stukje zalm... of juist heerlijk lekker uitgebreid wil tafelen, genoeg keuze. In ieder geval zou ik zeggen, speel mee. Je hoeft er helemaal niet zoveel voor te doen. Ik heb weer een vraag voor je klaarstaan. Daar komt-ie.
1: Wat is hier weggepiept?

0: jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to life.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
2: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.

0: Lex Jansen met het nieuws. Sint Eustatius zet in november een cruiseschip in als drijvend hotel. De Victory 1 ligt van 10 tot en met 17 november bij het eiland en biedt plaats aan maximaal 180 extra gasten. Hotels en guesthouses zijn volgeboekt voor de viering van 250 jaar First Salute. Op 16 november is het jubileum. De Voetbalbond van Curaçao start een mentorprogramma voor lokale voetbalcoaches. Gekwalificeerde trainers kunnen meelopen met de nationale herenselectie en ervaring opdoen op internationaal niveau. Coach Gersinio Constancia van Jong Colombia is de eerste deelnemer. Hij sluit aan bij het team van bondscoach Dick Advocaat tijdens de komende wedstrijden in de CONCACAF Nations League. Dan internationaal nieuws. Ryanair-topman Michael O'Leary heeft excuses aangeboden aan slachtoffers van seksueel geweld. Hij noemde concurrerende luchtvaartmaatschappijen eerder verkrachters vanwege hun hoge tarieven. Een week geleden weigerde O'Leary nog sorry te zeggen, maar nu erkent hij dat zijn woorden veel mensen diep hebben gekwetst en beledigd. De gemiddelde adviesprijs voor diesel stijgt zaterdag naar een record van €2,82,4 per liter. Dat meldt consumentenplatform United Consumers. Vrijdag ligt de prijs al een halve cent onder het vorige record. De hogere olieprijzen worden onder meer veroorzaakt door de oorlog tussen Iran en Israël. De arbeidsinspectie heeft twee eigenaren van 8 restaurants van 3 internationale Indiase horecaketens aangehouden. Ze worden verdacht van uitbuiting en mensensmokkel. Volgens de inspectie zijn ernstige misstanden vastgesteld. Ook is beslag gelegd op onroerend goed, bankrekeningen en administratie. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Zaterdag 26 september van 9 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags organiseert Star Motors voor de allereerste keer samen met Coöperatieve Credit Union CAP een geweldig Redtech Sales Event op de showroom te Sant Helena. Kom langs en bezichtig uw elektrische wagen en hybride wagen MG, Geely en Haval en maak een keuze ervan. Profiteer van kortingen die oplopen tot wel 8000 guldens. Voor meer informatie www.starcuraçao.com.
2: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
3: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya. Feel secure.
4: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen.
5: De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
6: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst.
6: Nu Marisa Wildeboer.
8: Straks schuift Vanessa Werkhoven bij me aan. Maar nu eerst is hier de Culture Club.

0: Just Kiss hier op
1: Paradise FM.
0: Ja, het is even tijd om Vanessa Werkhoven bij me in de studio weer te trekken. Hello Vanessa. Ja, je zit er eigenlijk al. Ik heb je al de studio ingetrokken.
2: Ik was er al, maar het klinkt zo lekker, hè? Even mij de studio
0: even
2: trekken.
0: Ja. Hoe gaat het, Vanessa?
2: Ja, goed.
0: Ja, je bent er weer.
2: Ja.
0: Gelukkig.
2: Ja, zeker.
0: Nadine had gisteren even je show vergenomen, maar je zit er weer helemaal fris en fruitig bij.
2: Ja, dat was heel fijn. Nee, ik dacht van tevoren van, dan ga ik die wortelkanaalbehandeling doen.
0: Ja.
2: Dan kom ik daarna gewoon hierheen. En toen zei jij tegen mij, ja, maar dat, je moet toch even de tijd nemen om daarbij te komen. Toen dacht ik, nou ja, misschien is dat ook wel zo. Bovendien weet je nooit hoe lang het duurt voordat die verdoving uitgewerkt is.
0: Ja.
2: Voordat je weer normaal kan praten. Want dat is ook niet fijn. En hoe je je dan voelt, weet je wel. Dus, en inderdaad, als die verdoving uitwerkt, dan heb je natuurlijk nog wel wat...
0: Ja, het is zo naar gevoel.
2: Ja.
0: Ja, en inderdaad wat je zegt met zo'n verdoving. Ja, je praat ook minder, je voelt jezelf ook minder praten.
2: Dat is verschrikkelijk. Ik ben dan dus heel bang dat ik per ongeluk... Want een deel van je tong is ook verdoofd, je lip is verdoofd. Ik heb wel eens gehoord dat mensen dan hun eigen tong kapot bijten.
0: Oh my god, ja, ik word hier toch zo naar van.
2: Precies. Ik ga heel geconcentreerd zo met mijn mond zo heel ontspannen zo proberen. Ja, zo min mogelijk. Want als je gewoon lekker kan eten en doen en terwijl je hele mond nog verdoofd is. Dus ja, voor je het weet eet je je broodje kaas en je eigen tong op.
0: Oh, wat erg. Ik krijg je helemaal de rillingen van. Nou, ik heb wel weer genoeg gehoord. Maar ik ben blij dat je
2: er
0: weer bent,
2: Ik ben ook blij dat ik er weer ben en dat ik al mijn hele lichaam weer voel.
0: Ja, oh my goodness. Nou, thank God. Ja. Hey, wij gaan straks richting de C-Check. Daar hebben we natuurlijk straks de uitzending. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Daar hebben we 3 uur een... Ga je de radio maken?
2: Ja, het is natuurlijk vrijdagmiddag. Dus het is wel, in principe is het happy hour. Normaal stoppen we om 6 uur. En dan gaan we lekker Boogeyman met Boogeyman het weekend vieren.
0: Mm-hmm.
2: Maar vandaag gaan we een uurtje langer door. Dus we zijn bij de C-Check. Ik ga dan met een heleboel mensen spreken. Mensen
0: heel leuk.
2: Die kunnen vertellen over wat er allemaal te krijgen is in de winkel natuurlijk. Mooie samenwerkingen. We gaan het hebben over de koraalriffen. En hoe die natuurlijk beschermd dienen te worden. En worden ook gelukkig. Door verschillende stichtingen en mensen die zich daarover buigen. En ook hoe dat dus hoe de C-Check daarin bijdraagt. Verder ga ik geloof ik met een stagiaire van de C-Check in gesprek.
0: Ja,
2: nou ja goed, allerlei...
0: Nog een trucje pan zag ik. Catch and cook. Ja. Dat is een trucje pan waar ze ook allemaal visgerechten
2: Maar staan die daar ook of komen ze alleen vertellen?
0: Nou, volgens mij staan ze bij wel daar ergens op die hoek. Ja,
2: Okay.
0: Je hoort het straks.
2: Het wordt een lekker vol programma.
0: Leuk,
2: Ik ben erg benieuwd en ik vind het ook alweer leuk om eventjes op locatie wat te doen.
0: Ja.
2: En dat doen we natuurlijk regelmatig met de locatieset, dat kan. En dan komen we vanuit daar. Dus op dit moment zijn ze aan het opbouwen daar.
0: Ja.
2: En dan schuif ik gewoon zo meteen als alles klaar is... ga ik achter de mengtafel staan en dan hoop ik dat ik te horen ben op zender.
0: Ja, nou, ik vind het echt leuk. Inderdaad, locatie op locatie radio maken is gewoon altijd heel erg leuk.
2: Hè?
0: Ja, en dan hebben we natuurlijk morgen ook nog iets heel leuks. We hebben morgen de wintertuin waar we heen gaan.
2: Ja, zeker. We hebben morgen, vanaf 6 uur is het geloof ik.
0: Ja.
2: Dan openen de deuren van Landhuis Vredenberg zich. En dan is het daar gevuld met een en al kunst en cultuur, literatuur tijdens het Wintertuinfestival. Superleuk, het belooft een hele mooie editie te worden. Dus ik ben erg benieuwd. Ik heb er heel veel zin in.
0: Ja, heel leuk. Ja, het wordt mijn eerste keer. Ik ben ook nog nooit op die locatie geweest. Ik hoor van verschillende mensen hoe leuk die plek wel niet is.
2: Ja,
0: dat die echt fantastisch is. Ik ben echt heel benieuwd.
2: Het is echt heel mooi. En onder de bomen en de lampjes. Een beetje een magisch gevoel krijg je altijd. En dan heb je in ieder hoekje, op ieder plekje... heb je gewoon mooie acts. Gebeurt van alles. Als je ergens staat en je denkt... dit heb ik wel gezien. Dan loop je door. En dan is er daar onder die bomen ook weer iets gaande. Weet je wel, ik vind het, ik vind het erg leuk. Dus, en ik ga morgen alleen. Tenminste, jij komt ook.
0: Ja.
2: We gaan even een filmpje opnemen.
0: Ja.
2: En verder, ik heb niet iemand mee. Weet je wel.
0: Nee.
2: Vorige keer kwam ik samen. Maar nu vind ik het fijn om lekker gewoon... Het is ook wel lekker om daar... Ja, ik hou soms...
0: Ik zou net zeggen, hier hou jij van. Hè? Lekker in je eentje, lekker een beetje rondwallen.
2: Een beetje glaasje wijn in mijn hand en een beetje rondslenteren. En ik zie wel wat er op mijn pad komt.
0: Wat heerlijk, wat heerlijk.
2: Fijn.
0: En dan hebben wij zondag... Ik zeg wij, maar dat is natuurlijk niet waar. Want ik denk niet dat jij gaat... Zondag is het Sansi Festival.
2: Nou ja, jij zei het laatst al. En ik hoorde het vanochtend van mijn jongste dochter ook in de auto.
0: Oh ja?
2: Ja, die is 14. En die vroeg al, die zei al, Sansi Festival. Ja, mam, ik weet niet... je hebt waarschijnlijk geen zin om daar zondagavond nog heen te rijden of iets op te halen. Ik zeg, hoezo? Ik heb geen zin. Jij gaat niet op zondagavond naar het Fantasy Festival, terwijl je op maandagochtend naar school moet. Weet je wel? En daarna heb ik inderdaad ook geen zin om je daar op in mijn hand en een beetje rondslenteren. En ik zie wel wat er op mijn pad komt.
0: Wat heerlijk, ja, wat heerlijk.
2: Fijn.
0: En dan hebben wij zondag. Nou ja, ik zeg wij, maar dat is natuurlijk niet waar. Want ik denk niet dat jij gaat. Zondag is het Sansi Festival.
2: Nou ja, jij zei het laatst al. En ik hoorde het vanochtend van mijn jongste dochter ook in de auto.
0: Oh ja?
2: Ja, die is 14. En die vroeg al, die zei al, ja, Sansi Festival. Ja, mam, ik weet.

0: vertel even, want ja, ik weet hier het fijne niet van.
1: Nou ja, ik ook niet precies. Ik ben er vorig jaar wel geweest, maar deze keer... ja, we hebben natuurlijk de spotjes wel lopen op de radio. Ik heb een video ervoor gemaakt. Ja, ik ben echt heel benieuwd. Het is een beetje een house en wel wat hardere muziek.
0: Ja, ja.
1: Het is gratis, dus iedereen mag naar binnen komen. Volgens mij ook geen leeftijdsgrens. Maar Zanzi heeft sowieso volgens mij nooit een leeftijdsgrens. Het is alleen op zondag. Dus inderdaad, wat je zegt, je moet de zaterdag op zondag eventjes goed slapen. Dus niet dan feest, want ik weet dat er ook een middernachtse vuik is.
0: Oh, echt waar?
1: Nou, dat vind ik het
0: toch niet nog
1: einde.
0: Feesten.
1: Ja, dat ga ik niet doen, Vanessa. Kijk, weet je, ik ben jong en ik kan nog wel veel aan. Maar ik kan niet wintertuin... nee, wacht even, Seashack. Nee, Seashack is niet zo'n evenement. Maar dat wordt natuurlijk wel heel gezellig.
0: Je weet het, we gaan door, hè?
1: Ja.
0: Geef de tap maar in.
1: Oh, dat is leuk. Ja, in ieder geval, kijk, weet je, ik kan veel aan. Maar uiteindelijk, als je heel veel feestjes achter elkaar hebt... en dan al helemaal op een zondag... is gewoon pittig. Maar Zanzi ben ik zeker bij en wintertuin ben ik ook zeker bij.
0: Dus je gaat gewoon overal naartoe.
1: Behalve naar Fuik in de Nacht. Okay. Maar dat kan nog.
0: Nee. Dat kan ook nog veranderen. Ja, precies. Ja. Nou, we horen het maandag wel weer, Maris.
1: Nou, echt leuk. Nou, Vanessa, straks horen live vanaf de Seashack.
0: Ja,
1: ik heb er zin in. Top. Dankjewel, Vanessa.

0: uur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droogzoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
3: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op Euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
2: Spaanse wijnen, gebotteld met amor en een tremendo sabor. Ik heb er geen palabras voor. Proef de passie bij wijnhandel Servier Frais.
4: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
0: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3:30.
5: Curaçao krijgt $30 miljoen aan bevroren crimineel geld terug uit de Verenigde Staten. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Na jaren van onderhandelen krijgt Curaçao ruim $30 miljoen aan bevroren crimineel geld terug uit de Verenigde Staten. Minister van Justitie Shelton Hato heeft daarover in Amerika een akkoord bereikt. Het geld is afkomstig uit de strafzaak Biento, waarin de bekende loterijbaas Robbie dos Santos jaren geleden werd veroordeeld voor belastingontduiking en valsheid in geschriften. De in beslag genomen miljoenen stonden sindsdien vast op de Amerikaanse bankrekeningen. Met de vrijgave van het geld wil het ministerie van Justitie gaan investeren in de politie, de gevangenis en criminaliteitsbestrijding op het eiland. Aanstaande maandag geeft minister Hato meer details tijdens een persconferentie. En de voetbalbond van Curaçao, de FFK, is gestart met een nationaal mentorprogramma voor lokale voetbalcoaches. Gekwalificeerde trainers uit Curaçao krijgen hiermee de kans om mee te lopen met de staf van de nationale herenselectie en zo ervaring op te doen op het internationaal topniveau. Jong Colombia-coach Gersinio Constancia bijt de spits af. Hij sluit direct aan bij het nationale team onder leiding van Dick Advocaat tijdens de komende CONCACAF Nations League-wedstrijden. Het doel van de FFK is om de lokale voetbalkennis duurzaam te vergroten. De opgedane kennis uit het programma wordt later weer gedeeld met andere coaches op het eiland. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Marisa Wildeboer.
6: Bon weekend, straks hoor je de beat.

0: Joe Jackson met Real Man hier op
1: Paradise FM.
0: Als jij nou dit weekend richting het Westpunt gaat, dan heb ik een tip voor je. Je gaat namelijk over die weg en dan kom je uiteindelijk langs Grote Berg Patat. En tegenwoordig zit daar dus een nieuw etenstentje bij en dat heet dus de Little Mermaid. En daar hebben ze dus zalmkibbeling. Nou, ik had dus nog nooit zalmkibbeling gehad. Ik weet in Nederland dat ze het daar al langer verkopen, maar hier op het eiland is het nog niet. Nou, ik ben dus om, want we zijn dus afgelopen week ben ik daar uitgenodigd om met Vanessa Werkhoven daar te komen proeven. Een leuke video hebben we daarvan gemaakt. Toen was ik om. Gisteren, toen tijdens mijn pauze, toen dacht ik, wat zal ik eten? Toen dacht ik, nou, ik ga toch nog maar een kibbelingetje halen. Heb ik dus weer kibbeling gegeten. Ja, dat moet gewoon niet gekker worden. Vandaag stond Jack weer voor de zaak met zalmkibbeling. Ik heb 3 keer deze week die kibbeling gegeten. Ja, het is wel echt een aanrader. Het is het echt waard om het te proberen. Ja, en ik denk, ik ga het toch gewoon opbiechten. Het is ook gewoon mijn weekend straks. Het mag gewoon. Maar zonder grappen, ik ben echt om. Het is echt waard om het te proberen. Ja, is Grote Berg nou te ver voor je? Dat snap ik. Dan kun je ook nog gaan naar Chivies in Zeelandia.

0: Houdoe-doe hier op
1: Paradise FM.
0: Het is voor mij tijd om weekend te vieren. Nou ja, nog niet helemaal. Ik ga nu snel de auto in. Ik chase naar de Z-Check. Want we gaan daar van 4 tot 7 natuurlijk live radio maken. Ja, ik vind het hartstikke leuk, want ik ben gek op watersporten. Ik ben gek op duiken, snorkelen, op van die floats liggen. Überhaupt ben ik gek op de zee. Ja, en ik woon op Curaçao, dus dat is perfect. Het is een hele leuke winkel. Ik zou zeggen, blijf vooral luisteren. Als je leuke tips wil, er komen interessante mensen die komen aansluiten bij Vanessa Werkhoven in de show. Dus het wordt in ieder geval hartstikke leuk. Ik ben daar ook. Ik zal wat leuke beelden maken. Dus volg ons vooral op de socials. Te vinden op Facebook, Instagram en houd het in de gaten. Ik zou zeggen dankjewel voor het luisteren. Vanaf maandag hoor je mij natuurlijk weer vanaf 2 uur. En ik zou zeggen bon weekend.

0: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet u zonlicht om in besparing. Dit is met slimme panelen en batterijopslag, die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks, met een X.
1: En biedt plaats aan maximaal.
2: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijke avondje uit, met happy hours bij het Wijncafé en de Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner, onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen, die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij het Pleincafé en de Buren.
3: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
4: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
5: We hebben

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Sint Eustatius zet in november een cruiseschip in als drijvend hotel. De Victory 1 ligt van 10 tot en met 17 november bij het eiland en biedt plaats aan maximaal 180 extra gasten. Hotels en guesthouses zijn volgeboekt voor de viering van 250 jaar First Salute. Op 16 november is het jubileum. De Voetbalbond van Curaçao start een mentorprogramma voor lokale voetbalcoaches. Gekwalificeerde trainers kunnen meelopen met de nationale herenselectie en ervaring opdoen op internationaal niveau. Coach Gersinio Constancia van Jong Colombia is de eerste deelnemer. Hij sluit aan bij het team van bondscoach Dick Advocaat tijdens de komende wedstrijden in de CONCACAF Nations League. Dan internationaal nieuws. De Duitse regering en de deelstaten hebben een akkoord bereikt over een verlaging van de accijns op benzine en diesel met 17 cent per liter. Ook komt er een maximumprijs voor brandstof. De korting geldt tot het einde van dit jaar, maar het is nog onduidelijk wanneer de maatregelen ingaan. De vakbond FNV beraadt zich op nieuwe acties in de schoonmaaksector na 5 stakingsdagen deze week. De vakbond wil de CAO openbreken die werkgeversorganisaties Schoonmakend Nederland en vakbond CNV hebben gesloten. Schoonmakend Nederland weigert opnieuw te onderhandelen, maar zegt dat FNV kan aansluiten. De Braziliaanse politie heeft zondag een verdachte seriemoordenaar gearresteerd na een klopjacht van 30 uur in een bosrijk gebied. De man wordt in verband gebracht met minstens 16 sterfgevallen sinds mei. Hij was vermomd als vrouw en had een baby bij zich. De verdachte zegt 80 moorden te hebben gepleegd. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Zaterdag 19 september organiseert Grand Windsock Ocean Club de eerste editie van het Bonaire Flavor Festival, waar alles draait om proeven, ontdekken en ontmoeten. Geen traditioneel diner aan tafel, maar een levendige avond, waarbij je op verschillende plekken culinaire creaties, mooie wijnen en spannende cocktails kunt ontdekken. De Gary Francisco Jazz Band zorgt voor de perfecte sfeer. Tickets kosten $25, inclusief 2 consumptiemunten en een welkomstdrankje. En zijn verkrijgbaar bij Grand Windsock Ocean Club. Het Bonaire Flavor Festival start om 5 uur.
3: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
2: Het Bonaire Flavor Festival wordt mede mogelijk gemaakt door... Delinova, Polar, Chill, The Wine Factory en Bottles. Check voor meer informatie grandwindsockoceanclub.com.
4: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
5: Nu, Werkhoven werkt over.
7: En we zijn weer...

vanaf de Sea Shack. Waar we goed in gesprek gaan natuurlijk met de mensen van de Sea Shack. En waar we ontzettende op een lekkere manier het weekend gaan inluiden. Zometeen dan schuift Charlie eventjes bij me aan. Charlie is van de Sea Shack. Om eventjes met mij in gesprek te gaan over waarom je echt bij deze winkel eventjes langs moet komen. Voor het geval je dat nog nooit hebt gedaan. Als je van watersport houdt. Maar ook als je gewoon van allerlei handige snuisterijen houdt. Want ik kreeg zojuist al een cup in mijn handen met, ik ga nog niet aan de wijn hoor. Daar is het nog net even iets te vroeg voor wat mij betreft. Ik moet nog een beetje normaal praten op de radio. Maar een lekkere ijsthee kan ook. En die werd dus in een cup geschonken. Die dus vervolgens weer heel handig zo met magneetjes op op de tafel klikt. Dat soort handige dingetjes verkopen ze hier. Het is helemaal fantastisch. Ja, dat is natuurlijk fijn hè, als je ergens op de wind zit. Maar ook fijn als je gewoon op een boot zit. Of misschien op een surfboard waar je hem dan weer op kan klikken. Dan kun je toch nog lekker je drankje drinken. Over lekkere drankjes drinken gesproken. Je bent van harte welkom hè, hier zo bij de Sea Shack. Dus mocht je nog niet hier zijn geweest, dan is dit vandaag gewoon wel echt je moment. Want wij zijn hier. De mensen van de Sea Shack zijn hier. Er zijn een hoop partners ook hier om van alles te vertellen over samenwerkingen die ze doen. Ze komen zo meteen ook bij mij langs. B2B partner. Catch and Cook komt zo langs. Ik reed er net al langs. Een truckiepang met lekkere verse vis. Dus ook die komen eventjes een praatje doen. En tussendoor draaien we wat gezellige muziek. Mocht je toevallig op de route zijn, kom gezellig eventjes langs. We zitten hier onder de Palapa bij het monument in Salinière, Fokkerweg. Dus wees welkom, voel je vrij. Kom eventjes een kletsje doen en een lekker drankje drinken. Het is per slot van rekening vrijdagmiddag. Ja, dan gaat hier iets mis met het geluid. We zijn dus live met live locatie. Ja, en dan werkt het allemaal net even anders. Ook al hebben we het al 1000 keer gedaan.

0: Rolling Stones hier op Paradise FM live vanaf de Sea Shack. Een prachtige winkel met allerlei spulletjes die je graag wil hebben en ook hard nodig hebt als je een watersportliefhebber bent. Maar ook als je iemand bent die graag op het strand vertoeft. Ze hebben echt van alles. En vandaag gaan we uitvoerig in op waarvoor je hier echt een keertje langs moet komen. Als je dat nog niet eerder had gedaan. Maar ook de samenwerkingen die ze hebben. We gaan het hebben over... laat ik eventjes iemand introduceren die naast me staat. Een hele goede middag, Charlie.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Eventjes in het kort, in de notendop. Wat is jouw taak hier binnen de Sea Shack?
1: Binnen de Sea Shack, ik ben de manager van Sea Shack. Je zult me, wanneer je via de telefoon, via de WhatsApp, e-mail... altijd ben ik klaargestaan om te helpen. En soms ook in de shop met mensen helpen met spullen te pakken... duikbrillen, masken of dingen voor duiken.
0: Dus Charlie, jij bent van alle markten thuis.
1: Correct.
0: Even over de winkel. Kun je uitleggen wat het concept van deze winkel is?
1: Oké, de Sea Shack is...
0: Kort, in de notendop, wat is jouw taak hier binnen de Sea Shack?
1: Binnen de Sea Shack, ik ben de manager van Sea Shack. Je zult me, wanneer je via de telefoon, via de WhatsApp, e-mail... altijd ben ik klaargestaan om te helpen. En soms ook in de shop met mensen helpen met spullen te pakken... Duik,

0: So, het is voor liefhebbers van watersport. Mm-hmm. Niet alleen onder water, maar ook mensen die gewoon een beetje in het water willen liggen. Of snorkelen. Of willen gewoon foto's maken onder water.
1: Ja, dus alles wat met water te maken heeft, watersport, maar ook gewoon het genieten van water. Een zwembad misschien, of in zee. Dat kun je bij jullie halen. En jullie verkopen ook prachtige bathing suits bijvoorbeeld, hè, zwempakken. Maar dat zijn niet gewoon zomaar zwempakken.
0: Nee, correct. We hebben Billabong. Dat is een bekende merk. Die heel goed niet alleen maar die zwembroeken, maar ook zwempak, bikinis, maar ook t-shirts en rashguards. Ja. Die je beschermt tegen de zon of tegen gewoon kwalen in het water.
1: Ja, ja, precies. Nou ja, hartstikke fijn inderdaad. Dat je gewoon een lekkere middag in zee kunt dobberen zonder dat je verbrand thuis komt. Nou ja, het is natuurlijk altijd wel heel erg belangrijk om je ook even goed in te smeren hier op het eiland. Want de zon kan behoorlijk verraderlijk zijn. Jullie verkopen ook allemaal goede producten voor de bescherming.
0: Ja, correct. We hebben Citustream.
1: Ja.
0: Dat is een zonnebrand. Niet alleen maar zonnebrand, maar lipbalm. Maar ook voor nadat je bent afgebrand.
1: Ja, we hebben als het kwaad geschiet is.
0: Ja, correct. Ja. Correct. En deze brand is bekend dat het is goed voor het onderwater, voor de koralen. Zo, het heeft niks die de zeewater, die de vissen of de koralen schade doet.
1: Ja, precies.
0: Zo, het is goed voor het water.
1: Ja, want ook dat, daar hebben we het natuurlijk vaker over gehad. Ik bedoel, de koralen rondom in het water, het onderwater, de onderwaterwereld. Daar staat het eiland ook bekend om. Er zijn een hoop mensen die genieten daar ook van. Nou ja, ook weer middels het duiken, de duiksport. Moet worden ingesmeerd. Maar het is natuurlijk belangrijk dat het allemaal op een mooie manier met elkaar samen kan. Dus dat je niet aan het gebruiken bent en vervolgens de zee slechter achterlaat.
0: Dat is waar, correct.
1: Ja, precies. Verder is community bij jullie ook een heel belangrijk ding, hè?
0: Ja.
1: Ja, correct. Ja, het is een gezellige plek, toch? Het is een plek waar mensen ook samen kunnen komen. Want ik zie, jullie hebben een barretje hier ook.
0: Ja, correct. We hebben een koffiebar hier.
1: Ja.
0: Zo, het is niet alleen voor om spullen te komen kopen. Maar als je
1: hij piept een beetje, de mic. Maar goed,
0: als je een middag of 's morgens een bak koffie wil drinken,
1: ja,
0: samen kletsen met je vriendinnen, kun je lekker samen met ons in de shop. We hebben een hele leuke hoekje,
1: ja,
0: met banken dat je kunt zitten, een cappuccino of een koffieverkeer drinken. Heel lekker. Of een ijskoffie.
1: Of een matcha, heb ik begrepen.
0: Of een matcha. We maken lekkere matcha hier.
1: Het is gewoon hartstikke hippe tent. Nou, we gaan zo meteen verder in gesprek. Onder andere met Disa. Zeg ik dat goed?
0: Correct.
1: Ja? Even kijken. Nou ja, er komen ook nog mensen langs van Catch & Cook. Ik zie ze volgens mij al aankomen lopen. Nee, dat zijn andere mensen. Nou ja, in ieder geval, het wordt gezellig. Er komen een hoop mensen hier om te borrelen ook. Om lekker te genieten van wat jullie te bieden hebben verder in de winkel. Mocht je nu luisteren en denken, ja, waar ga ik mijn happy hour vieren vanmiddag? Wees welkom hier, hè, want er is plek voor iedereen, heb ik begrepen.
0: Ja, we hebben koud bier, koud frisdranken, iets te drinken. Een drinken voor je eten, voor je dinner. Kun je altijd bij ons langs op een goede vrijdag om een weekend te openen.
1: We gaan het weekend openen met z'n allen. Dankjewel, Charlie.
0: Dankjewel.

0: watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
2: Sorry schat, ik kan het niet.

0: 3-3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete.

0: Het nieuws van 4:30.
1: KLM-vlucht naar Curaçao keert terug door geëxplodeerde powerbank. Goedemiddag, een vlucht van KLM van Amsterdam naar Curaçao is vanmiddag halverwege de Atlantische Oceaan omgekeerd vanwege een geëxplodeerde powerbank aan boord. Het gaat om de vlucht KL735. Volgens inzittenden ontstond er door de ontplofte powerbank een klein brandje in de cabine. Zangeres Cisalinka Liester, die aan boord van het toestel zat, vertelde:
2: pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
3: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
4: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
5: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Carteam Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt. Laat je auto weer stralen.
0: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu, Werkhoven werkt over.

ontzettend vaak in mijn hoofd. En dat komt omdat mijn dochter een nieuwe beste vriendin heeft. Ja, ze heeft meerdere beste vriendinnen. Dat is het mooie, hè? Dat je dat kan hebben. En die heet dus Josie. En iedere keer als mijn dochter dan zegt... Mam, mag ik vanmiddag bij Josie? Dan heb ik dus de rest van de dag dat nummer in mijn hoofd. Het is echt... ja, ik vind het niet erg, want het is een...

0: Sea Shack. We staan hier onder de Palapa. Mocht je in de buurt zijn, mocht je langsrijden, mocht je nog geen plannen hebben voor je vrijdagmiddagborrel, dan ben je natuurlijk van harte welkom om hier een drankje te komen doen, een kletsje te komen doen, eventjes misschien wat scoren voor het weekend en zeker ook te praten met de interessante mensen die hier zijn op het ras. Want er zijn hier vooral heel veel mensen die van alles te doen hebben met de watersport en dat is, begreep ik net van Disa, van de Coral Divers, niet alleen, hè, tenminste niet alleen het gebruik maken van, maar ook het zorgen voor de zee. Dat is natuurlijk ook ontzettend belangrijk, hè, Cas?
1: Absoluut, heel belangrijk.
0: Ja, ontzettend belangrijk. Want het lijkt eigenlijk heel vanzelfsprekend dat je je troep netjes opruimt als je op het strand zit. Hè, op het moment dat je, weet ik veel, ergens lekker gaat zitten picknicken, dan laat je over het algemeen ook je shizzle niet achter. Maar ja, dat is op zee natuurlijk net zo.
2: Zeker weten. En we hebben ook nog een ding op Curaçao, dat is natuurlijk heel veel wind.
0: Ja.
2: En daardoor komt vaak onbedoeld een hoop afval natuurlijk in zee terecht. Dit weekend is World Cleanup Day, World Cleanup Weekend. Een heleboel duikscholen doen daaraan mee. Dus wat heel erg belangrijk is, doe je duiken. En heb je een beetje passie voor zeeleven? Ik zou zeggen, ga naar je duikshop waar je altijd bent. Of kijk een beetje rond op social media en meld je zeker aan voor een clean-up duik.
0: Want het idee is dus dat de verschillende duikscholen allemaal, neem ik aan, een eigen stukje van de zee voor hun rekening nemen. Daar te water gaan en gewoon puin gaan ruimen.
2: Ja, simpel gezegd, zo is het. Ja.
0: Oké, nou ja, dat is een kort verhaal dan verder.

0: gebeurt natuurlijk helaas soms wel. Maar soms waait het inderdaad ook van de boten af. Het waait van de stranden af. Wat zijn dan de dingen die jullie vooral veel tegenkomen in zee?
1: Nou, het ligt natuurlijk er een beetje aan op welke plek je gaat zoeken. Op welke plek je gaat opruimen. Wij zelf, Jan Tiel Diving, we gaan morgen naar Directeursbaai. En daar heb je vooral heel veel vislijnen. Vislijnen kunnen gevaar vormen voor alle onderwaterleven. Heel veel vissen kunnen erin vast blijven zitten. Zelfs schildpadden kunnen zich erin vast zwemmen. Dus het is wel belangrijk om op te ruimen. Maar je vindt ook vaak heel grappige dingen onder water. We hebben al een keer een laptop gevonden, walkie-talkies, helmen. Het ligt er een beetje aan waar je gaat zoeken dus.
0: Een laptop in het water, helmen, ja. Dus gewoon eigenlijk alles wat mensen van een boot af laten vallen of weet ik veel, ja, verliezen, dat vind je daar. Wat doen jullie met deze spullen? Als je een laptop vindt, wat doe je daar dan mee?
1: Nou ja, die laptop ligt er natuurlijk een beetje aan
0: hoe lang.
1: Die hoeft niemand meer. Nee, die batterij die was aardig opgezwollen. Wat doe je met die spullen? Nou, je gaat op het einde van die clean-up dive, ga je ze wegen, meten. Je gaat ze in verschillende categorieën indelen. En op het einde van die duik, of op het einde van de activiteit, ga je per categorie een beetje doorgeven wat je hebt gevonden. Hoeveel kilo en hoeveel meter dat is.
0: Ja.
1: Dat wordt weer doorgegeven bij, in ons geval, Paddy Aweer. Maar we gaan het ook doorgeven bij Curaçao Cleanup. En daardoor weet iedereen op het einde van het weekend hoeveel afval er opgehaald is uit zee. Maar ook natuurlijk op het land doen ze hetzelfde. In heel Curaçao. Dat is wel interessante data natuurlijk.
0: Ja, zeker. Nou ja, er is de laatste jaren natuurlijk heel veel aandacht voor. Hè. Mensen zijn er heel erg druk mee bezig. Zeker ook rondom de World Cleanup Days. Ik begreep vorig jaar dat het een stuk schoner was dan het jaar daarvoor. Hè?
1: Kan ik...
0: Het is heel lang stil.
1: Kan ik...
0: Viel dat tegen?
1: Ja, weet je, ik vind het... We organiseren zelf altijd wel een clean-up op de plekken waar ook echt veel ligt. Want het is gewoon ook een beetje onderwater schat zoeken. Het is superleuk om te doen.
0: Ja.
1: Persoonlijk kan ik dat niet echt beamen. Maar weet je, als alle overkoepelende data natuurlijk minder is dan het jaar daarvoor... Zit daar natuurlijk wel een dalende lijn in die.
0: Ja, dat is wel wat ik had begrepen. Dat het in ieder geval dat mensen wat beter aan het opletten zijn. Hè? Wat minder plastic cups mee. Ik heb hier een cup die ze dus verkopen bij de Sea Shack met een magneet onderin. Ja, jij moet lachen. Vind je het grappig?
1: Nee.
0: Schrok je ook net toen je hem neerzette, of niet?
1: Ik heb een flesje van glas.
0: Oh, jij hebt een flesje van glas gekregen. Nee, ik kreeg namelijk deze cup. Het is een hele mooie cup. En ik zette hem neer op tafel. En dat ging dus echt zo, boom. Dus dat werd gewoon aangetrokken. En dat valt dus dan niet meer om. Dus op zich natuurlijk heel handig. Dan hoef je niet bang te zijn dat het water invalt.
1: Nee, het is ook beter voor je drankje.
0: Ja,
1: je kan er iets langer van genieten natuurlijk.
0: Ja, precies. Je moet wel iedere keer dat ding lostrekken. En dus uitkijken dat je niet je drankje over je heen gooit. Maar goed, en je zegt het is hartstikke... Hè, als je houdt van duiken, dan is zo'n clean-up day ook gewoon hartstikke leuk om te doen. Vanaf hoe laat zijn de mensen welkom bij jullie? En kunnen ze gewoon aansluiten of moeten ze zich ergens aanmelden?
1: Bij ons, wij gaan morgen 2 uur gaan we verzamelen bij onze duikschool. Die ligt naast Sonesta Livingstone Resort. Als je nog niet bent aangemeld, kom gewoon langs. Je kan je ook registreren op onze website. Kijk dan even bij About Us Events, kan je inschrijven. Dan weten we in ieder geval dat je komt en dan kunnen we op je wachten, mocht je wat later zijn.
0: Ja, precies.
1: Heb je je niet ingeschreven, schaam je niet, kom gewoon morgen even lekker langs en dan maken we er een leuke event van.
0: Ja, hartstikke goed. Nou, heel veel succes morgen en ik hoop dat er veel mensen zich aandienen. Dat jullie een leuke middag hebben en sowieso natuurlijk al die troep uit het water vandaan halen.
1: Sowieso, we gaan ervoor.
0: Succes!

Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw. Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life. Friday is Fish Friday. Met Fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt. En perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao. Bij Van den Treel Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker. Met Fish Friday.

0: 5 uur. Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Morgen vindt het Wintertuin Curaçao Festival plaats in Landhuis Vredenberg. Op 3 podia zijn er literatuur, woordkunst en muziek met artiesten uit onder meer Spanje, Wit-Rusland en Puerto Rico. Tina Krolis presenteert haar nieuwe jeugdboek. Bezoekers kunnen het best vooraf online kaarten kopen. Kaarten zijn ook te koop bij verschillende verkooppunten. In het paleis van de gouverneur is een besloten bijeenkomst gehouden over de rol van de media binnen de rechtsstaat. Journalisten, wetenschappers en deskundigen uit de rechtspraak spraken over de onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid van de journalistiek. Gouverneur Maurits de Kort benadrukt het belang van een vrije pers. De rechtenfaculteit van de University of Curaçao organiseerde de bijeenkomst. Dan internationaal nieuws. De Duitse regering en de deelstaten hebben een akkoord bereikt over een verlaging van de accijns op benzine en diesel met 17 cent per liter. Ook komt er een maximumprijs voor brandstof. De korting geldt tot het einde van dit jaar, maar het is nog onduidelijk wanneer de maatregelen ingaan. De vakbond FNV beraadt zich op nieuwe acties in de schoonmaaksector na 5 stakingsdagen deze week. De vakbond wil de CAO openbreken die werkgeversorganisaties Schoonmakend Nederland en vakbond CNV hebben gesloten. Schoonmakend Nederland weigert opnieuw te onderhandelen, maar zegt dat FNV kan aansluiten. De Braziliaanse politie heeft zondag een verdachte seriemoordenaar gearresteerd na een klopjacht van 30 uur in een bosrijk gebied. De man wordt in verband gebracht met minstens 16 sterfgevallen sinds mei. Hij was vermomd als vrouw en had een baby bij zich. De verdachte zegt 80 moorden te hebben gepleegd. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
2: Bahá'í Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot 6:30. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek. We zien je snel bij Bahá'í Grand Café.
3: Bent u nog niet naar Klein Curaçao geweest? En wist u dat er dagelijks 7 verschillende trips naar Klein Curaçao gaan? Wij hebben ze allemaal overzichtelijk voor u op een rijtje gezet op kleincuraçaotrips.nl. Vergelijk alle trips, reserveer de trip die het beste bij u past eenvoudig online en betaal vertrouwd in euro's met iDeal. Klein Curaçao. Gun uzelf een ultiem dagje paradijs. kleincuraçaotrips.nl.
4: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu, Werkhoven werkt over.
6: Onderweg

0: C met Creep. Live vanaf de Sea Shack. Het is lekker druk hier zo. Er zijn een hoop mensen aan het borrelen, aan het kletsen. Ja, ik ben zelf nog steeds niet aan de borrel gegaan. Dat ga ik zo meteen doen. Maar ik vind het nog een beetje vroeg. Ik ben officieel natuurlijk nog aan het overwerken. Overwerken gesproken. Ja, hier bij de C-Shack lopen natuurlijk ontzettend veel vaste mensen rond. Hè? Mensen die hier gewoon dagelijks werken. Die je iedere dag tegen het lijf kunt lopen hier als je hier mooie spullen komt halen. Maar de C-Shack heeft ook hele leuke stagiaires, heb ik begrepen. En nou heb ik er eentje hier naast mij in de mobiele studio staan. Hoi Liv.
1: Hallo.
0: Hallo. Hey, even in het kort. Hoe lang ben je al op het eiland?
1: Nu 3 weken.
0: Oké, 3 weken. Hoe bevalt het?
1: Supergoed.
0: Ja, ja, vind je het leuk?
1: Ja, zeker. Het is een heerlijk eiland. Ja.
0: En was je hier al vaker geweest?
1: Nee, nog nooit.
0: Oké, dus jij moest op zoek naar een leuke stageplek. En toen dacht je, ik doe Curaçao, ik doe de Sea Shack.
1: Ja, klopt.
0: Hoe ben je bij de Sea Shack terechtgekomen?
1: Ik loop zelf geen stage bij de Sea Shack, maar bij Blue Bay.
0: Ja.
1: Ik wilde eigenlijk een stage wat anders is dan alleen maar op een kantoor zitten. Want ik doe opleiding media vormgeven. En ik dacht van, als ik bij een duikschool ga stage lopen, dan heb ik wat meer verandering in mijn dag.
0: Ja.
1: En dat is ook zo. Ik heb heel veel verandering in mijn dag, dus dat is heel erg leuk.
0: Dus veel variatie.
1: Klopt, ja.
0: Hoe ziet een dag van een stagiaire bij Blue Bay eruit?
1: Ik ben nu twee weken stage aan het lopen. En nu heb ik nog vooral qua opdrachten die ik heb gekregen van stagebegeleider veel onderzoek gedaan en meelopen met tijdens werken.
0: En wat doe je dan als je meeloopt tijdens werken? Wat doe je dan?
1: In de shop zitten vooral en kijken hoe mijn collega's gasten ontvangen en wat ze bespreken als ze gasten gaan duiken.
0: Ja. En daar leer je ontzettend veel van.
1: Klopt, ja.
0: Want hoe oud ben jij als ik vragen mag?
1: 18.
0: 18, ja. Oké. En heb je al een beetje voor ogen wat je zou willen doen als je later groot bent?
1: Nee, eigenlijk dat helemaal niet.
0: Maar daarom is het heel goed natuurlijk om mee te lopen met zo'n groot bedrijf. Ja. En alle verschillende facetten te ervaren.
1: Ja, klopt.
0: Was je al eens hier in de winkel geweest?
1: Ja, zeker.
0: Ja, wat vind je van deze winkel?
1: Ja, heel mooi. Het is echt een hele mooie winkel. Je kan alles kopen hier zo. En het is best wel groot, dus heel veel diversiteit.
0: Ja, ben je zelf een beetje een watersporter?
1: Niet per se. Ik vind zwemmen zelf heel erg leuk.
0: Ja.
1: En ik heb vorige week zelf gedoken. Het was heel erg tof. Dus
0: ja.
1: Ik ben zeker van plan om dat ook vaker te doen.
0: Oké, je hebt vorige week voor het eerst gedoken?
1: Ja, klopt.
0: Vond je dat niet ontzettend spannend?
1: Ik vond het in het begin best wel spannend, ja. Maar de instructeur die bij mij mee was, die was heel chill.
0: Ja.
1: En die helpt mij overal heel erg goed mee. Dus dat was heel fijn.
0: Ja, mooi. Nee, je zegt al, hè, ik loop mee, ik kijk mee, ik leer van alles. Wat hoop je nog te leren? Want hoe lang blijf je hier in totaal?
1: Een half jaar.
0: Oh, dat is best wel lang. Dus het is echt de eerste 3 weken van een half jaar.
1: Klopt.
0: Hoe hoop jij na dat half jaar het eiland af te gaan? Wat wil je allemaal, wat zou je willen leren?
1: Nou ja, vooral meer weten over Curaçao zelf.
0: Mm-hmm.
1: En ook meer, hoe zeg je dat?
0: Ik weet het niet.
1: Ik weet het ook niet.
0: Maar is het een, want jij woont nog thuis denk ik in Nederland. Dan ben je dus nu in één keer ook helemaal zelfstandig.
1: Ja.
0: Hou je het, het is 3 weken normaal, maar je ziet er nog hartstikke fris uit. Dat is natuurlijk ook de leeftijd. Maar hou je het een beetje netjes?
1: Ja,
0: of is het één grote feestboel?
1: Nee, ik heb mijn eigen huisje.
0: Wat relaxed.
1: Ja, ik zit wel in een studentenhuis.
0: Ja.
1: Dus dat is heel gezellig. Maar ik heb wel mijn eigen plekje. Dus,
0: ja.
1: Ik kan gewoon lekker mijn eigen gangetje gaan.
0: Nou, wat fijn zeg. Ja, ik zie ook hier Iris, dat is jouw collega stagiaire.
1: Klopt.
0: Kom er eens even bij. Want dan heb ik nog een ander verhaal natuurlijk ook. Vind ik ook wel leuk.
2: Hallo.
0: Hi Iris. Ja, jij bent al lekker aan het bier.
2: Jazeker.
0: Waar komt u vandaan, Iris?
2: Ik kom uit Lemberg.
0: Oh, dat hoor je helemaal niet. Vertel eens even, wat doe jij voor stage hier?
2: Ik loop ook
0: Doe maar niet het bier bij de... Nee,
2: ik
0: niet bij de knopjes zitten.
2: Blue Bay stage.
0: Bij Blue Bay ook?
2: Ja.
0: En hoe lang ben je al stagiaire bij Blue Bay?
2: Ongeveer een maandje nu.
0: Oké, dus ongeveer net zo lang als Liv?
2: Ja, we zijn hetzelfde moment begonnen.
0: Oké. En wat is jouw eerste indruk van deze stageplek?
2: Chill.
0: Ja? Waarom is het chill? Ja,
2: omdat iedereen super vriendelijk is. En je bent best wel flexibel. En... Ja, ik heb het gewoon heel erg naar mijn zin. Ja, en... lekker met ieder een beetje praten en zo.
0: Ja, ja, volgens mij hou jij ook wel van gezelligheid.
2: Ja, zeker.
0: Maar gaat dat dan wel goed ook in combinatie met alle andere gezellige dingen op het eiland?
2: Ja, ik heb vandaag heel serieus op kantoor gezeten.
0: Oké. Ja. Dus dan heb je wel een biertje verdiend.
2: Inderdaad.
0: Ja. Helemaal goed. Hoe lang blijf jij hier in totaal?
2: Tot eind januari.
0: Oké. En wat hoop jij in januari voor dikke vette ervaringen in je zak mee te nemen naar Nederland weer? Naar Limburg?
2: Ik hoop dat ik een beetje papiermens kan leren. En ja, dat ik de onderwaterwereld een beetje heb gezien in Curaçao.
0: Ja, want er is onwijs veel te zien natuurlijk, hè? Land?
2: Ja, ik heb vandaag heel serieus op kantoor gezeten.
0: Oké. Ja. Dus dan heb je wel een biertje verdiend.
2: Inderdaad.
0: Ja. Helemaal goed. Hoe lang blijf jij hier in totaal?
2: Tot eind januari.
0: Oké. En wat hoop jij in januari voor dikke vette ervaringen in je zak mee te nemen naar Nederland weer? Naar Limburg?
2: Ik hoop dat ik een beetje papiermens kan leren. En dat ik de onderwaterwereld een beetje heb gezien in Curaçao. Ja.

0: Ik heb één keertje eerder in een zwembad gedoken.
1: En... Oh, wauw.
0: Ja.
1: Ik ook hoor, dat was stoer. Vond ik doodeng, bijna verzopen.
0: Ja, en ik heb dan afgelopen dinsdag gedoken en dat vond ik echt superleuk.
1: Ja.
0: Dus ik ga nu ook voor mijn open water. En dan hopen dat ik nog gewoon vaker kan duiken in mijn vrije tijd ook en zo.
1: Wauw, wat goed zeg. Hey, en wat betreft dat papiament, ben je al een beetje begonnen met het praten?
0: Bon tardi.
1: Oké.
0: Okay. Masha Danki, en dan zeg je Dinada.
1: Ja,
0: en
1: zo.
0: En Kontabai.
1: Ja, wat goed.
0: Ja.
1: En dat is het.
0: Ja, Bombini. Ja. Dat is het wel een beetje.
1: Nou, ik vind het hartstikke knap, Iris. Hé, Masha Danki.
0: Ja, Dinada.

0: kant op, hè? Want het is hier één dolle boel en je bent echt... echt van harte welkom. Zometeen dan ga ik even in gesprek met de mensen van Catch in Cook. Ik reed er net al langs een kleine trucjepang met heerlijke verse vis. Ze komen zometeen hierheen. Ik hoop dat ze ook wat lekkers te eten meenemen. Maar ook even vertellen over wie ze zijn, wat ze doen. En verder hebben we natuurlijk ook een beetje de tijd nog voor de gewone dagelijkse dingen, want die moeten ook gebeuren.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Zoals bijvoorbeeld de muziekquiz. Alleen nu weet ik even niet wat we gaan weggeven, maar dat weet Marissa denk ik wel. Een diner voor twee bij de buurvrouw. Oh, kijk, nou ben ik blij dat je hier naast me staat, Marissa. Mijn steun en toeverlaat. Heb je zin in een lekker diner voor twee bij de buurvrouw? Dan zou ik zeker meespelen vandaag met de muziekquiz. Luister even mee en kijk of jij het antwoord weet op de volgende vraag. Ja. Wat is de volgende vraag dan? Nou, nee, die hebben we dus niet hier. Dat is toch ook te bloedirritant voor woorden, dit. Nou, ik weet niet wat de volgende vraag

0: gaan we het nog een keer doen. Luister even mee en kijk of je het antwoord weet op de volgende vraag.
1: Wat is hier weggepiept?
0: Ja, die had ik inderdaad gehoord vanmiddag bij Pepijn in de show. The rumor's true, you know that there've been piep. Wat hoort er op de plek van de piep? Sorry voor mijn gepiep. Als je het weet, laat het mij eventjes weten via de Paradise FM-app. En misschien ga jij er dan vandoor vandaag met een lekker diner voor twee bij de buurvrouw. Zometeen meer van de Sea Shack. Misschien zie ik je zo naar de dijk.

0: Waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Hey Vincent. Van VincentStens.com.
2: Ken je de restaurantweek nog? Dine Out Week Curaçao. De restaurantweek 2.0. Kom proeven van de gastronomische smaken van Curaçao tegen aantrekkelijke prijzen. Om te reserveren, ga naar dineoutweek.cw vanaf 1 oktober. Kijk voor meer informatie op onze socials. Dine Out Week Curaçao. Come, bebe y disfruta.
3: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.

0: half zes. Drijvend hotel moet kamertekort Statia oplossen. Sint Eustatius zet in november een drijvend hotel in om het verwachte grote aantal bezoekers voor het 250-jarige jubileum van The First Salute op te vangen. Het cruiseschip Victory 1 meert van 10 tot en met 17 november aan bij het eiland en biedt plaats aan maximaal 190 extra gasten. De overheid van Statia regelt de extra accommodatie omdat reguliere hotels en guesthouses volstromen voor de herdenking. Met het cruiseschip wil het eiland onder meer de eigen diaspora en internationale bezoekers de kans geven bij het jubileum aanwezig te zijn. Op 16 november is het precies 250 jaar geleden dat Fort Oranje als eerste land de vlag van de pas onafhankelijke Verenigde Staten begroette. In het paleis van de gouverneur is een besloten bijeenkomst gehouden over de rol van de media binnen de rechtsstaat. Journalisten, wetenschappers en experts uit de rechtspraak gingen daar met elkaar in gesprek over de onafhankelijkheid, macht en verantwoordelijkheid van de journalistiek. Gouverneur Maurits de Kort opende de bijeenkomst door het belang van een vrije en verantwoordelijke pers te benadrukken. Om een open discussie over de dilemma's in het vak mogelijk te maken, trok hij zich daarna terug uit het gesprek. De bijeenkomst werd georganiseerd in samenwerking met de rechtenfaculteit van de University of Curaçao. En de voorverkoop van de komende editie van het Wintertuin Curaçao Festival is de laatste fase ingegaan. Morgen staat Landhuis Vredenberg volledig in het teken van literatuur, woordkunst en muziek. Het festival biedt dit jaar een gevarieerd programma verdeeld over 3 podia. Zo zijn er optredens van internationale literaire artiesten uit onder meer Spanje, Wit-Rusland en Puerto Rico. Ook lanceert auteur Tina Krolis haar nieuwe jeugdboek en is er live muziek van onder andere Cédric Dandaré. De organisatie roept bezoekers op om vooraf online hun kaarten te kopen, aangezien de verkoop aan de deur afhangt van de beschikbare capaciteit. En tot zover dit nieuws. Dit en meer lees je in de Paradise FM app.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.

0: paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
1: Dit is Paradise FM. Werkhoven werkt over.
2: Live vanuit de Sea Shack. Dit is Level 42.

0: terwijl jij lekker luistert naar U2 With or Without You hier op Paradise FM, staan wij hier nog steeds bij de Sea Shack voor. Mensen staan lekker te kletsen, hebben een lekker drankje en inmiddels ook een super lekker hapje. De hapjes, dat klinkt zo suf. Het is gewoon echt super lekker eten. Verzorgd door Catch & Cook. En bij mij aangeschoven hier in de studio, Stan van Catch & Cook. Een hele goede middag, Stan.
1: Ja, goedemiddag. Goedemiddag naar alle luisteraars.
0: Jullie zijn nu net begonnen. Eigenlijk de buren zo'n beetje van de Sea Shack hier op de Fokkerweg. Ik reed net deze kant op. Wij zaten hier vroeger boven met de studio. Dus het was een vertrouwd ritje. Maar jullie truckiepang heb ik nog niet gezien. Die staat er om en net, denk ik.
1: Nee, die staat er nu al een 2 maandjes. Ja. Het is wel een eyecatcher, dus als je nu langs rijdt hoe we het hebben gerenoveerd, zie je hem wel echt zitten en dan zie je ook echt op de, van de zee.
0: Ja, kun je je microfoon iets zetten?
1: Ja.
0: Ja, precies. Wat Catch & Cook, in principe zegt het al, jullie vangen het en jullie koken het gelijk. Wat is jullie concept?
1: Ja, onze concept is, ik ben voornamelijk de visser en Clint is dan meer in de keuken als kok. En zo werken we dan samen, vis ik als er vis nodig is en zo blijven we de versheid behouden.
0: Wat goed, en hoe vaak ben jij dan op zee te vinden?
1: Kijk, als het goed gaat 1 dag en als het niet zo goed gaat dan soms wel 2 of 3 dagen.
0: Ja, precies. Ja.
1: En dan soms is het ook gewoon naar Kleinkurassau gaan, daar blijven slapen, vissen, volgende dag terug. Dus het ligt eraan wat we nodig hebben, wat voor vis.
0: Ontzettend gaaf, het is echt vers. Als het goed gaat dan is de vis op en dan moet je gewoon meteen de zee weer op.
1: Ja, in principe hoeveel vissen we vangen, want ik ga vaak op zondag of maandag. En dan verschilt het hoeveel kilo we vangen en aan de hand daarvan moeten we dan nog een keer gaan of het is genoeg. We hebben ook een paar vissers van West Point die voor ons vissen. Dus ja. Zo is het een beetje een samenstelling van iedereen samen.
0: Ja, en wat kan je dan zoals bij jullie bestellen?
1: Ja, we hebben de tuna nachos, coconut vis is ook geliefd. Soms hebben we specials van lobster, ceviche. Dus eigenlijk een kleine vaste manier. En elke week gewoon een special.
0: Ja, en jij gaat dus de zee op en je staat ook in jullie zaakje. Ja, ik zeg zaakje, want het is een kleine
1: truckje. Ja, het is niet groot. Met z'n drieën is het aardig zelfs dan zo.
0: Ja, precies. En Clint, die bereidt ook. Ik begreep dat hij ook gewoon echt wel een topchef is.
1: Ja, hij heeft gestudeerd in Nederland. Dus daar, dat is zijn dingetje. En ik zelf... Ja, ik heb gestudeerd in Nederland op een scheepvaart, dus ik heb op een schip gewerkt, dus ik ken de zee heel goed. Ik vis al sinds ik jong ben, dus zo die samenstelling.
0: Ja, dat klinkt als echt een fantastische combinatie van allemaal dingen die jullie gewoon graag doen. Redden jullie het met z'n drieën of hebben jullie nog meer mensen nodig?
1: Nee, we hebben wel mensen, iemand die voor ons fileert hebben. We hebben mensen die van tevoren ook voor ons voorbereidingen doet. Dus het is al best wel snel na 2 maanden al een team geworden.
0: Ja.
1: En het is nu een beetje uitbreiden en kijken hoe het wat rustiger voor onszelf kunnen maken. Want de eerste paar weken waren gekkenhuis, maar dat is het altijd. En nu een beetje met extra hulp gaat het wel echt beter.
0: Ja, wat goed. Je wordt er nog steeds blij van.
1: Ja, zeker. Ik bedoel, als ik ga vissen, dan ben ik de hele dag al bezig geweest. Maar als ik nou even ga vissen, dan kwam ik toch weer tot rust. Het is een rustgevoel.
0: Perfecte combinatie.
1: Eigenlijk
0: je collega die komt er ook, maar die komt je ophalen,
1: hobby,
0: denk ik. Je hebt van je hobby je werk gemaakt.
1: Dat is de doel.
0: En wat zijn de reacties die jullie krijgen van de mensen die bij jullie wat lekkers komen halen?
1: Ja, heel goed. Heel positief. We hebben eigenlijk zelf nog geen echte reclame gedaan, alleen Instagram. En mond tot mond gaat het al heel snel.
0: Nou, dat is een heel goed teken.
1: Ja. En we zijn daarvoor, deden we de Floating Fish Market. Gingen we dan 3 dagen vissen. Na het vissen kwamen we dan terug, bereiden we het eten. En dan verkochten we ook vis bij de vissershaven. En dat was ook een hele leuke vibe geworden. Dus eigenlijk uit dat is dit een beetje gegroeid.
0: Wat gaaf zeg. Ja. Super tof. Jullie zijn vanaf 11 uur geopend, hè, in de ochtend?
1: Ja, van 11 tot 7.
0: Oké, en merk je dan dat in de ochtend mensen ook al klaar zijn voor vis?
1: Jawel, op de manier hoe wij het voorbereiden eigenlijk rond 11 uur begint iedereen wel honger te krijgen.
0: Ja.
1: En als het goed smaakt, dan komen ze vanzelf.
0: Ja, precies.
1: Mensen zijn net als vissen, weet je.
0: Oh,
1: als je eten goed is, dan komen ze aan.
0: Dan komen ze vanzelf weer terug. Dat is een heel goed teken. Jullie hebben hier vanavond ook de catering verzorgd. Yes. En ik heb net wat mogen proeven. Het was inderdaad hartstikke lekker. Wat heb ik eigenlijk gegeten? Dat zit in dat bakje. Wat hebben wij gegeten? Oh ja, Clint.
1: Ja, Clint die is
0: de superchef. Laat me even weten. Wat hebben wij gegeten, Clint?
2: Vandaag hebben jullie de coconut fish. Die is gemaakt van vis mai mai, gepaneerd in een beetje panko en kokosrasp. De rest kan ik niet zeggen, dat is een beetje geheim.
0: Ah, het geheim van de chef.
2: We moeten het spannend houden.
0: Ja, maar lekker sausje erbij
2: ook. Ja, lekker sausje, dat is ook geheim, maar een beetje mosterd mayo.
0: Ja, ja, ja, alles is geheim, maar als je toch een beetje wil meemaken, ervaren van dit geheim, dan ga je dus langs bij Cats
2: & Cook. Zeker, zeker. Op de zelf proeven, dan...
0: Ja, geweldig. Wat vind jij, als jij zelf zou mogen kiezen, iets wat jij het allerlekkerst vindt van wat er op jullie kaart staat, wat zou je de mensen dan aanraden?
2: Voor mij eerlijk gezegd de nachos en de visburger.
0: Oké.
2: Okay. De visburger die maken we zelf van de witvis die we vangen. Meestal is het mai mai of barracuda.
0: Ja.
2: Die is super lekker, die komt met frietjes. En de nachos, dat is altijd lekker, want ik hou zelf van heel veel gewoon rauwe tuna.
0: Ja.
2: Sushi, rauwe tuna, dat is altijd lekker met nachos en die lekkere sausje erbij.
0: Ja.
2: Heerlijk.
0: Ja, jullie staan hier allebei met een dikke glimlach. Volgens mij worden jullie allebei heel erg blij van wat jullie doen.
2: Zeker weten.
0: Ja,
2: zeker
0: superleuk. Weten. En de mensen ook, als het goed is.
2: Ja, dat hoop ik.
0: Hier in ieder geval wel. Iedereen
2: ik
0: is super lekker aan
2: lachen,
0: het eten.
2: Dus, ja.
0: Nou, mocht je zin hebben in een lekker visje de Fokkerweg. Jullie zitten ergens aan het begin, hè, van de straat.
2: Ja, dus net tegenover de KFC.
0: Ja.
2: Heb je nog 4, 5 trucks die shakes verkopen?
0: Ja.
2: En daartussen staan wij.
0: Heerlijke verse vis. En als het op is, dan ga jij weer lekker vissen. Ja, ja, precies, Dan. Nou, helemaal goed. Jongens, dank jullie wel voor al jullie informatie en voor het heerlijke eten vanavond. En geniet van wat jullie doen, zou ik zeggen.
2: Dankjewel.
3: Dankjewel.
2: Fijne avond.
4: All right, lekker diamond.
3: All right.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
2: Step up. Het is tijd om stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step-up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com. Banco di Caribe.
3: Zaterdag 19 september organiseert Grand Windsock Ocean Club de eerste editie van het Bonaire Flavor Festival. Waar alles draait om proeven, ontdekken en ontmoeten. Geen traditioneel diner aan tafel, maar een levendige avond. Waarbij je op verschillende plekken culinaire creaties, mooie wijnen en spannende cocktails kunt ontdekken. De Gary Francisco Jazz Band zorgt voor de perfecte sfeer. Tickets kosten $25, inclusief 2 consumptiemunten en een welkomstdrankje. En zijn verkrijgbaar bij Grand Windsock Ocean Club. Het Bonaire Flavor Festival start om 5 uur.
4: Vroeger dronken die biertje plaats.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Het Bonaire Flavor Festival wordt mede mogelijk gemaakt door Delinova, Polar, Chill, The Wine Factory en Bottles. Check voor meer informatie Grand Windsor.

0: Lex Jansen met het nieuws. Morgen vindt het Wintertuin Curaçao Festival plaats in Landhuis Vredenberg. Op drie podia zijn er literatuur, woordkunst en muziek met artiesten uit onder meer Spanje, Wit-Rusland en Puerto Rico. Tina Krolis presenteert haar nieuwe jeugdboek. Bezoekers kunnen het best vooraf online kaarten kopen. Kaarten zijn ook te koop bij verschillende verkooppunten. In het paleis van de gouverneur is een besloten bijeenkomst gehouden over de rol van de media binnen de rechtsstaat. Journalisten, wetenschappers en deskundigen uit de rechtspraak spraken over de onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid van de journalistiek. Gouverneur Maurits de Kort benadrukt het belang van een vrije pers. De rechtenfaculteit van de University of Curaçao organiseerde de bijeenkomst. Dan internationaal nieuws. De beurzen in New York sloten vrijdag overwegend hoger. De S&P 500 won 0,2% en de Nasdaq steeg 0,4%. De Federal Reserve verhoogde de rente voor het eerst in 3 jaar. Nike verloor ruim 2% na het vertrek van Kylian Mbappé naar het Zwitserse sportmerk On. President Trump weert CNN, Politico en Miss Now per direct uit het Witte Huis. Hij beschuldigt de media van het verspreiden van nepnieuws. Volgens Trump zullen andere media volgen. Het is zeer zeldzaam dat een Amerikaanse president een nieuwsmedium uit het Witte Huis weert. Suriname heeft Interpol gevraagd een internationaal opsporingsbevel uit te vaardigen tegen de voortvluchtige Ryan T. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de vermissing van de Nederlandse filmproducent, ondernemer en DJ Rodney Leisner. Interpol beoordeelt het verzoek. Van Leisner ontbreekt elk spoor. 3 andere verdachten zitten nog in voorarrest. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Viva Simple, Viva Bom. Eseite Meta. Marca Simple. The Solution. Trace a Bow. As compra de cas, calidad puta do nabo mas. Pa come, bebe, limpia e cuida. Simple. In lo que potime ser, pa tur dia. Kiba do guarda. Has lie. Shop safe. Simple. The way pa has ye. Simple.

0: heb hier aangeschoven. Ja, het is niet echt aangeschoven. Aangewandeld in de studio. Fleur van de C-Check. Een hele goede avond, Fleur.
1: Goedenavond.
0: Nou, jij bent de eerste die gewoon echt helemaal netjes in die microfoon. Ik hoef jou helemaal niks te zeggen.
1: Nou, wat fijn.
0: Dat klinkt je lekker duidelijk. Loud en clear. Hey Fleur, jij bent nu een aantal maanden werkzaam bij de C-Check.
1: Ja,
0: hoe ben jij hier? 2 maanden?
1: Ja.
0: Oh, dus echt nieuw. Hoe ben jij hier zo terechtgekomen?
1: Nou, ik heb hier een stage gelopen. 5 maanden, heel lang geleden. Nee, 3 jaar. En ik vond het zo leuk. Ik vond Curaçao zo leuk, dus ik dacht, ik ga terug.
0: Jij dacht, ik moet terug en ik moet ook echt terug naar Curaçao, maar ook echt terug naar de C-Check.
1: Ja, de C-Check bestond toen nog niet.
0: Nee.
1: Dus ik liep stage bij een duikschool en deze winkel was eigenlijk precies wat ik zocht.
0: Ja, precies. En de duikschool is van hetzelfde management als de C-Check.
1: Ja, we hebben dezelfde directeur.
0: Ja,
1: dus
0: oké,
1: in dat opzicht.
0: Precies.
1: Ja.
0: Dus vandaar dat je hier terecht kwam. Hoe is je ervaring tot nu toe hier in deze shop?
1: Ja, hartstikke goed. Ik vind het hartstikke leuk. Ja, het is een grote shop. Groter dan dat ik verwacht had. En ja, er komen geregeld klanten binnen die ook gewoon even komen kijken. En ja, van duikscholen tot aan touroperators tot aan gewoon normale klanten.
0: Ja, van alles wat.
1: Ja.
0: Goed, er zijn verschillende partners waarmee jullie ook samenwerken. Hè? Dus die bij jullie komen inkopen. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar eerst even, neem me eventjes mee in jouw werkzaamheden hier. Waar bestaan jouw werkzaamheden uit? Hoe ziet een dag eruit in het leven van Fleur bij de C-Check?
1: Nou, bij de C-Check hier start je om 8 uur. En dan is het eigenlijk gewoon openen. Dus heel simpel, tafels, stoelen naar buiten. Vooral de airco's aan.
0: Ja, lekker.
1: Ja, daar beginnen
0: maar de tafels en stoelen naar buiten, dat is ook wel een heel mooi begin. Dat betekent gewoon welkom.
1: Ja, nee, zeker. Ik denk dat hier vanaf de Krakkersbijweg kan je dat heel mooi zien. Als de stoelen buiten staan, dan is de winkel open.
0: Ja.
1: Dus nee, zeker. En ook, ik heb ook een bakje koffie nodig, 's ochtends wel.
0: Ja.
1: Dus een bakje koffie en
0: ik
1: dan...
0: Ik zie bij jullie hier, er staat een prachtig automaat. Volgens mij hebben jullie heerlijk koffie.
1: Ja, fantastisch.
0: Wat lekker.
1: Koffie, cappuccino, ijskoffie, nee, dat is super.
0: Ja.
1: Dus daar ben ik heel blij mee als werknemer, dat er hier zo'n mooi apparaat staat.
0: Ja.
1: En dan is het eigenlijk achter de computer. En op maandag en dinsdag is het... eigenlijk ben ik heel erg veel bezig met de B2B. Dus duikscholen, touroperators benaderen. Kijken hoe we hun kunnen helpen in de verkoop.
0: Ja.
1: In de retail. En op vrijdag ben ik vooral in het magazijn bezig. Het magazijn inventariseren, op orde houden. En vooral bestellingen versturen die naar de duikscholen of touroperators.
0: Ja, dus een heel groot gedeelte van jullie verkoop gaat ook naar de bedrijven op het eiland.
1: Ja, dat willen we nog meer. Maar dat is wel het idee inderdaad erachter.
0: Ja, en wat verkopen jullie dan aan deze bedrijven? Wat zijn de producten die jij veel moet inpakken en verzenden?
1: Dat zijn vooral ook heel veel onderdelen. En zoals een touroperator ook snorkelvesten of duikbrillen, wetsuits. Die ze echt voor de verhuur kunnen gebruiken.
0: Ja.
1: Dus vooral dat.
0: Ja.
1: En verder hebben we natuurlijk ook heel veel spullen als in masks en dingen die ze graag willen hebben.
0: Ja.
1: Die gebruiken ze meer voor de verkoop. Maar voor de verhuur hebben we in dat opzicht wel het meeste wat we doen.
0: Ja, precies. En wat zijn dan, hè, want dan heb je het over de duikscholen, dus echt de duikequipment. Maar wat zijn de spullen individuele klanten dus, hè?
1: En zoals een touroperator ook snorkelvesten of duikbrillen, wetsuits. Die ze echt voor de verhuur kunnen gebruiken.
0: Ja.
1: Dus vooral dat.
0: Ja.
1: En verder hebben we natuurlijk ook heel veel spullen als in masks en dingen die ze graag willen hebben.
0: Ja.
1: Die gebruiken ze meer voor de verkoop. Maar voor de verhuur hebben we in dat opzicht wel het meeste wat we doen.
0: Ja, precies. En wat zijn dan, hè, want dan heb je het over de duikscholen, dus echt de duikequipment. Maar wat zijn de spullen die individuele

0: weekend de watersport komen kopen?
1: Dat is wel voornamelijk full face masks voor het snorkelen en gewone snorkelsetjes.
0: Ja.
1: De meeste mensen die vinden duiken toch een beetje spannend. En dan, ja, dan is het alternatief snorkelen.
0: Gewoon even beginnen met eerst even gewoon koekeloeren onder water.
1: Ja, even kijken hoe het is, welke basisvissen zijn er. En dan eigenlijk al heel snel in het verkooppraatje natuurlijk. Ga lekker duiken, je moet het gewoon een keer proberen.
0: Ja, het is een hele wereld inderdaad, heb ik me laten vertellen. Want ik vind het nog steeds doodeng om te duiken. Het lijkt me doodeng om te duiken. Maar ik herinner me wel inderdaad gewoon dat ik als kind regelmatig hier op het eiland met een snorkelsetje. En dan had je ook al een prachtige view natuurlijk met dat heldere water. Maar echt het duiken is natuurlijk een heel ander verhaal.
1: Ja, is een heel ander verhaal. Toen ik hier op het eiland kwam, ja, ik word hierdoor uitgelachen door mijn vrienden. Maar ik ben bang voor vissen.
0: Oh.
1: Maar het duiken is echt het mooiste wat er is.
0: Jeetje, maar hoe doe jij dat dan? Want als je gaat duiken, dan zijn daar vissen, toch?
1: Ja, dus ik ben iets sneller door mijn lucht heen als de gemiddelde duiker.
0: Je hyperventileert.
1: Nee. Zo heftig is het gelukkig
0: wel,
1: niet.
0: Maar je ademhaling gaat wel harder.
1: Ja, ietsjes. Ook niet heel veel. Maar als je het eenmaal gedaan hebt, dan zie je eigenlijk hoe rustig en mooi de oceaan in dat opzicht is.
0: Ja.
1: Dus ik ben destijds heel blij dat ik het toch geprobeerd heb.
0: Ja.
1: Dus ik zou dat tegen iedereen zeggen, probeer het.
0: Ja. Ondanks die angst voor de vissen, is het zo mooi dat je zegt van dat neem ik, hè, hoe zeg je dat? Dat neem ik dan maar op de koop toe.
1: Ja.
0: Ik ga niet om die reden niet dat water in.
1: Nee, zeker niet. Kijk, als je iets eng vindt, denk ik dat je er altijd een beetje overheen moet komen.
0: Ja.
1: Dus je moet het gewoon doen. En dat is wat ik gedaan heb. En dat heeft me nu zoveel moois gebracht.
0: Ja.
1: Dus dat zou ik echt iedereen aanraden.
0: Ja. Hey, en jij staat hier dus al 2 maanden dagelijks in de winkel. Je kent de winkel natuurlijk inmiddels hartstikke goed. Wat zijn bijvoorbeeld nog mooie spullen die, waarvoor je zou zeggen van, kom deze kant op, want dit hebben we ook. Ik had het net al over die cups. Nou ja, ik vind ze fantastisch. Ik vind het een top uitvinding met een magneet onderin, waardoor het gewoon niet wegwaait. Als je het op een, je moet het wel natuurlijk op een ijzeren tafel zetten dan. Of
1: anders is het geen magneet meer.
0: Stalen ondergrond, want anders dan heeft het geen zin. Ze zijn even goed redelijk zwaar, maar ik vind het een top uitvinding. Maar wat zijn nog meer mooie items die jullie verkopen hier?
1: Ik vind sowieso, deze cups komen van het merk Boot.
0: Ja.
1: En Boot sowieso een heel mooi merk. In stoelen, in trampolines, in hele, je kan er wel met 6 man in zitten, achter een boot. En ik vind bijvoorbeeld het merk Spacefish wat wij hebben heel mooi. Dat kan je gebruiken voor duiken of voor snorkelen. Van shorts tot bikinis tot aan rashguards. Is allemaal vanaf ecologische producten.
0: Ja, gerecyclede materialen.
1: Ja, zeker. Ja, die onder andere ook uit de zee komen. Dus dat zou ik zeker ook aanraden om daar eens naar te kijken.
0: Ja, en hele mooie producten ook. Hè? Het is niet alleen goed voor de wereld, maar het ziet er ook gewoon prachtig uit. En ik zie hier naast ons staat ook een meisje, die is al de hele tijd aan het spelen met een soort, kun je uitleggen wat dit is? Het is een leuke game.
1: Ja, dit is cornhole, zoals ze dat noemen.
0: Hoe?
1: Cornhole.
0: Corn?
1: Hole.
0: Als in maiskorn.
1: Ja, sowieso zou je het kunnen zien.
0: Ja.
1: En het is eigenlijk met pittenzakjes. Je hebt 2 cornholes. En met pittenzakjes ga je tegenover elkaar staan. En ga je die door het gat proberen te gooien.
0: Ja, want dit is een materiaal wat blijft drijven op water, denk ik.
1: Ja, hij blijft
0: dat leg je in het water.
1: Ja, kan. Of gewoon op de straat. Want
0: het
1: zit een
0: het is nu op de straat, ja.
1: En het voordeel eraan is dat het inflatable is. Dus je kan hem in een tas meenemen. En je kan hem oppompen of met de handpomp. Gewoon met de handpomp hem oppompen.
0: Wat handig zeg. Dus dit is echt iets wat je mee kunt nemen naar het strand. Of als je inderdaad ergens voor anker gaat en de kinderen willen een beetje spelen. Want het meisje is hier echt al. Volgens mij is die al, zolang ik hier bezig ben, is die gewoon die pittenzakken in dat gat aan het gooien.
1: Ja, die vindt het heel leuk volgens mij. Maar dat is maar goed iets.
0: Ja, nee, dat is een heel goed teken. Dus dat die verkopen jullie ook.
1: Ja, zeker. Dat is weer van het merk Boot. Ja, ik vind dat echt een heel mooi merk.
0: Ja, hartstikke mooi. Nou, Fleur, jij bent voorlopig, heb je het erg naar je zin hier?
1: Ja, ik blijf nog wel even.
0: Ja, nou, supergezellig. Dus mocht je binnenkort langskomen hier bij de Sea Shack, dan staat Fleur je te woord, toch?
1: Zeker, zeker.
0: Ja, met een lekker kopje koffie.
1: Ja, die is heerlijk hier.
0: Helemaal goed, dankjewel Fleur.

0: Supersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
2: Online hadden we bij het bekende woonwarenhuis onze droomkeuken al helemaal ingetekend. Cent Caribe heeft toen alles met hun gecheckt en de bestelling afgehandeld. 3 weken later stond alles voor de deur. Kijk zelf op centcaribe.nl.
3: Hey Vincent, van vincentstens.com.
0: Dit is Paradise FM. Nu, Werkhoven werkt over.
4: En

0: Paradise. Vrijdagmiddag, nou avond al. Ja, ik ben gewend dat het op vrijdag altijd tot in de middag gaat. Maar we gaan natuurlijk door tot 7 uur. Want het is een speciale uitzending hier vanaf de Sea Shack. En het is hier echt supergezellig. Onwijs veel mensen lekker aan het borrelen. Beetje in de winkel aan het koekeloeren. En ja, een heleboel gezelligheid. En Danielle, die was net onderweg in de auto. God, mijn haar waait in mijn mond hier. In de auto richting de Sea Shack. Want zij zijn een van de klanten van de Sea Shack. En jij was aan het luisteren naar de uitzending, Danielle.
1: Nou ja, dat klopt. Ja. En ik dacht ineens, wauw, dat hebben ze echt goed geregeld.
0: Wat ontzettend leuk. En toen kwam je hier aanlopen en toen dacht je, nou, ik doe een hapje en een drankje en een kletsje. Maar dat werd een kletsje, dus toch eventjes met mij gezellig.
1: Nou, inderdaad, geheel onverwacht.
0: Ja, ja, ja. Maar ik vind het wel heel erg leuk om even met je te kletsen. Want ik had het net al met Fleur over dat er een heleboel bedrijven zijn op het eiland die, een hoop spullen, producten van de Sea Shack afnemen voor het bedrijf. Van welk bedrijf ben jij?
1: Ik ben van Sublime Diving Curaçao, een duikschool.
0: En waar zitten jullie?
1: Wij zitten op Westpunt, in de buurt van Playa Forte.
0: Wauw, dus je bent net helemaal vanaf Westpunt hierheen gekomen?
1: Ja, het is goed dat er geen beeld is, want ik sta echt nog in mijn duikkleding.
0: Ja, maar dat is juist, dat is je werkkleding, toch? Dus je bent echt aan het representen.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, dus Playa Forte, dat is een hartstikke mooie plek. Een hoop toeristen ook, denk ik, hè, die bij jullie komen duiken.
1: Ja, zeker. We hebben veel mensen die bij ons in de resorts in de omgeving verblijven. En die komen bij ons duiken en wij nemen ze mooi mee naar alle mooie, mooie duiksites om onze duikschool heen. Het is echt prachtig duiken daar.
0: Ja, er zijn ontzettend veel mooie duiklocaties daar in de omgeving. Sowieso rondom het eiland natuurlijk. Maar ik had het net met Disa van, die zijn de coral divers. Die verzorgen het koraal, die herplanten het koraal, zeg maar. Dat daar best wel ook natuurlijk wat schade aan is en zo. Is dat iets ook waar de mensen, merk je aan de toeristen die bij jullie komen en willen duiken, dat die daar ook bewust mee bezig zijn? Of is dat iets waar je ze op attendeert?
1: Nou, zeker. Toevallig had ik gisteren een gesprek met een marine biologist.
0: Ja.
1: En eigenlijk was zij best wel positief gestemd. Zij zei dat ze best wel weer wat nieuwe groei ziet van nieuwe koralen.
0: Oh, dat is goed.
1: Maar uiteraard, ja, we krijgen veel vragen over coral bleaching en dat de koralen ook wel achteruit zijn gegaan. En dat is natuurlijk wel het geval.
0: Ja.
1: Maar nog steeds, ik duik bijna elke dag. En elke dag is er weer wat moois te zien. En het is echt nog steeds heel mooi.
0: Ja, ja. Precies, precies. En er wordt ook hard aan gewerkt. Hè. Er zijn een hoop mensen op het eiland die zich daar ontzettend hard voor maken. Ja. En daar heel hard aan werken.
1: Zeker.
0: En de awareness is natuurlijk ook ontzettend belangrijk. Hè. Ja. Dus dat de mensen die genieten van de onderwaterwereld tegelijkertijd ook zorgen en bepaalde voorzorgsmaatregelen nemen.
1: Zeker.
0: Halen jullie spullen bij de Sea Shack.
1: Ja,
0: wat nemen jullie af hier?
1: Ja, het is natuurlijk een nieuwe winkel. En het eiland is klein, dus het aanbod is beperkt.
0: Ja.
1: En iedereen die een nieuwe shop begint met interessante spullen, daar zijn wij ook in geïnteresseerd.
0: Ja.
1: En Sea Shack is een van de winkels waar we onze spullen kopen. Ja, en zij hebben gewoon echt super mooie, leuke spullen die wij ook in onze shop weer verkopen aan onze klanten.
0: Ja.
1: Ja, ze hebben leuke haarbanden, maar ook als je ergens door gestoken bent, dat je dat op kan smeren. Dus ze hebben een groot palet aan spullen en soms duikspullen, maar ook niet gerelateerde duikspullen die we kopen en dus ook verkopen. Maar we kopen ook spullen. Toevallig ben ik hier ook om een aantal wetsuits op te halen. Om te kijken of we die interessant vinden om die voor de rental aan te gaan kopen.
0: Ja.
1: Dus het is gewoon een superleuke, mooie winkel.
0: Ja, ja, dat is mij ook al opgevallen hoor. Ik ben zelf geen duiker, dat zeg ik steeds. Ja. Ik ben een beetje een bangerd.
1: Ja.
0: Ik heb wel
1: wat aan doen hoor.
0: Ja, wat dan?
1: Bij mij komen duiken.
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, weet je wat ik heb gedaan? Want wij zijn op een gegeven moment met Paradise FM ook naar Bonaire gegaan. Mm. En daar heb ik dus een duikles gekregen. En dat begon in het zwembad. En ik denk toch dat daar iets mis is gegaan. Ja, dat is het sowieso. Want ik durfde daarna de zee niet meer in. kunnen. Nee, ik ben een beetje claustrofobisch. En dat water, dat is, hij had me natuurlijk precies uitgelegd hoe dat dan... Ik ga nu even mijn therapiesessie doen met jou, vind je het oké?
1: Ja, nee, zeker. Kom maar door.
0: Hoe ik dat dan moet gaan doen met klaren en ook dat... Nou ja, goed. Uiteindelijk liep mijn duikbril vol met water. En ik kreeg dus een soort paniekaanval. Mm-hmm. En toen heb ik water ingeademd. En toen dacht ik, ja, maar als dit in de zee gebeurt... dan krijg ik, dat vind ik een verschrikkelijk idee.
1: Ja. Zo zonde eigenlijk, hè? Ja. Want ja, ik leid natuurlijk best veel mensen op. En ik krijg heel veel mensen die een introductieduik willen doen. Of we krijgen ook heel veel mensen die een openwatercursus komen doen. En ik zeg ook wel tegen mensen... in het begin kan het ook gewoon een beetje spannend zijn. Want ja, het is, onze hersenen begrijpen het niet. We gaan onder water ademhalen. Ja. En we krijgen water
0: binnen. Het werkt allemaal heel anders ineens.
1: Maar je moet echt even doorzetten.
0: Ja.
1: Want ik kan me mijn eigen duiken nog herinneren. Mijn allereerste twee duiken, nou, dat ging echt... Ik vertel dat ook tegen iedereen... Oh, dit is echt mooi. Dit is eng.
0: Ja, ja, het is gewoon zo'n rollercoaster.
1: Zo ging het. En ik ben echt van bijna tegen paniekaanvallen aan... ben ik nu de grootste duik-addict die er bestaat.
0: Oh, geweldig.
1: Maar je moet echt even doorzetten. En als je eenmaal gewend bent aan het gevoel... ja, ik heb nog steeds af en toe water in mijn neus en in mijn ogen. Ja. Maar dat gevoel ga je herkennen. En
0: is ook ervaring natuurlijk.
1: Ja, precies. Dus eigenlijk vind ik toch dat je het nog een keertje moet proberen.
0: Weet je dat iedereen tegen wie ik dit zeg, die gewoon in de duikwereld zit, die zegt dat tegen mij. Je moet gewoon nog een keer gaan en het nog een keer meemaken. Waarom is dit echt iets waarvan jij zegt van nou dit... He, voor iedereen die misschien bang is. Ik sprak Fleur net, die vertelde dat ze in eerste instantie bang was voor vissen. Weet je wel? Ja. Er zijn natuurlijk genoeg mensen die redenen hebben bedacht om het niet te doen. Maar waarom moeten we dit echt gaan meemaken?
1: Omdat je wereld, kijk, de wereld op land, zeker als je van natuur houdt, is prachtig. Ja. Maar als je gaat duiken, dan komt er gewoon een hele nieuwe wereld bij. Dan heb je ineens twee werelden in één wereld.
0: Ja.
1: Ja, ik weet niet of je wel eens een science fiction kijkt.
0: Ja.
1: Maar je ziet daar creatures dat je denkt... nou, wie heeft dit bedacht? Dat bestaat natuurlijk helemaal niet.
0: Ja, fantastisch.
1: En je gaat duiken en je ziet gewoon levende wezens. Koralen zijn ook dieren. Maar je ziet de raarste vormen dat je denkt... wauw, de natuur is zo mooi en... Ik kan echt nog heel lang hierover praten.
0: Ja, en ik voel het helemaal. Ik was als kind onwijs geobsedeerd door de serie De Snorkels.
1: Ja. Oh, ja,
0: en daar moet ik nu ook aan denken. Ik denk, nou ja, ik zou best even naar de snorkelwereld willen.
1: Maar dus het is mooi. Je moet echt een keertje komen.
0: Oké, nou, afgesproken.
1: Ja, duur.
0: Oké, helemaal goed. Ja. Dankjewel en een hele fijne avond. Volgens mij gaat het hier helemaal goed komen. Het is supergezellig. Dus ik zou zeggen, neem nog even een lekker drankje.
1: Ga ik doen, dankjewel.

0: Shack met de Weekend Waves live editie. Hier op de parkeerplaats. Nou ja, we staan voor de deur onder de palapa hier zo. Het is ontzettend gezellig zoals je hoort op de achtergrond. Ik heb hier Charlie, de manager van het geheel. We hebben samen geopend ook en we gaan nu samen afsluiten. Hoe zou jij deze Weekend Waves editie beschrijven?
1: Wel, ik kan zeggen dat het heel gezellig was. Ik wil bedanken iedereen die is gekomen. Degene die niet konden komen, we hebben nog een keer deze jaar de Weekend 5. En we verwachten jullie even langs te komen.
0: Ja, precies. Dat gaat zeker gebeuren. Tenminste, we zijn hier de 18e weer, 18 december. Dus dat is echt op de valreep vlak voor de jaarwisseling. Dat is dan de Christmas edition, denk ik.
1: Ja, we kunnen de Christmasavond Christenavond drinkje doen. De 18e december hier met z'n allen.
0: Ja.
1: Lekker biertjes, lekker snacks en gezellige mensen rond je.
0: Ja, superleuk. Nou, het is nu ook heel gezellig. Er blijven mensen aankomen, wandelen ook supergezellig. Het voelt echt wel als een heerlijk weekend-vibes gevoel. Gewoon lekker een borreltje, een hoop leuke mensen. Is dit ook wel een beetje wat je zou zeggen dat dit gevoel past wel echt bij de Sea Shack?
1: Ja, het is het gevoel van iedereen is gezellig aan het kletsen met iedereen. Kennissen die elkaar niet vaak zien. Ook is de eiland klein. Maar die komen elkaar niet zo vaak tegen. Kunnen ze altijd hier even langs met elkaar praten.
0: Ja, precies. Wanneer gaan jullie? Jullie gaan morgenochtend weer open?
1: Ja, om morgenochtend om 8 uur zijn we open. We zijn open elke week vanaf maandag tot en met zaterdag. Zondag een beetje vrijtje nemen. Ja. Maar de hele week, voor de rest van de hele week zijn we open.
0: Ja, precies. Dan worden de stoeltjes weer buiten gezet, de tafeltjes weer buiten gezet in de ochtend. Dan staat de koffie klaar, heb ik begrepen hier. En jullie prachtige producten ook. Er is van alles, dus mocht je nieuwsgierig zijn geworden, kom gezellig langs hier bij de Sea Shack aan de Fokkerweg bij het monument. Ja, dat kan niet missen, hè. Het is onder de palapa zitten jullie.
1: Correct, onder de palapa met 2 paddyvlags. Dat kun je al vanaf de weg zien. En ik kom even langs, je hoeft niet direct iets te kijken, maar kopen. Maar je kunt rondkijken en je vindt altijd iets dat je leuk vindt.
0: Dus uiteindelijk ga je waarschijnlijk wel iets kopen.
1: Dat is waar.
0: Hartstikke goed. Nou Charlie, dankjewel voor jullie onwijze gastvrijheid. Ik vond het heel erg gezellig hier. En ik kijk nu alweer uit naar de 18e. De Christmas edition.
1: Ja, zeker.
0: Zijn we er al klaar?

0: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
1: Zwemmen?
0: Ja!
1: Glijbanen?
0: Ja!
1: Dan weet ik het al. Kunduku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
0: Dat wil ik!
1: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
0: Ik ben er helemaal klaar voor.
1: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Kunduku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.
2: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountiel Beach.
3: Niets is mooier dan het geluid van blijdschap wanneer een plan geslaagd is. Vind je ook niet? Bij Vidanova Group zouden we hier de hele dag naar kunnen luisteren. Dank je, dank je. Daarom is dat onze missie. Als één sterke groep werken we voor en met onze klanten om hun financiële plannen werkelijkheid te maken. Het maakt niet uit wat je wil bereiken. Weet dat we er voor je zijn. Met alle mogelijke oplossingen voor pensioen, bancaire diensten, levensverzekeringen en spaarplannen. We zijn er om jou te zien slagen. Ja, toch? En we zijn een lokaal bedrijf, dus altijd dichtbij. Kom een keer langs en ervaar het zelf. Waar een wil is, staat Vidanova voor je klaar.
4: Vidanova Group.
3: Vidanova Group brengt plannen tot leven.
5: Boogie Nights met DJ Boogieman is powered by Shaky Sundays bij Zanzibar. Je ultieme zondag met beach, beats, bites en cocktails. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: vrienden. Er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
4: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkel.

met DJ Boogieman is powered by Shaky Sundays bij Zanzibar. Je ultieme zondag met beach, beats, bites en cocktails. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.